0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: mensen weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Karl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, daar ben ik. Jelle, dankjewel. Verkeersinformatie op deze woensdagochtend. De ANWB waarschuwt allereerst natuurlijk voor die dichte Hardenbergenbrug op de A28... Het verkeer zal moeten omrijden, net als gisteren, via Apeldoorn op de A1 en op de A50. En op die A50 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De verbindingsweg is dicht bij knooppunt Beekbergen naar de A1. Het verkeer moet keren bij de volgende afrit. Dat is Voorst, afrit 21. En ook op de N302, dat is de weg, provinciale weg Kootwijk-Harderwijk, tussen Spult en Ermelo, zijn bergingswerkzaamheden bezig op dit moment. Die weg zit dicht. Hopelijk is dat over een half uurtje opgelost, want die weg is natuurlijk weer extra druk door die A28-brug. Maar goed, succes allemaal. Het gaat druk worden vanwege die OV-stakingen.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
5: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: Goedemorgen Gelderland.

Cliff Richard. And it's so funny we don't talk anymore. Nou, we gaan wel met elkaar praten vanochtend. Want het is gewoon weer tijd om de dag te beginnen. Toch? Goedemorgen allemaal. 8 minuten over 6. Het is woensdag.

0: Mens, het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil. Dat is een oude leus, hè, over de macht die de arbeider heeft als die staakt. Nou, vandaag ligt het openbaar vervoer in het hele land vrijwel stil door een landelijke staking. Bij ons in Gelderland geen NS-treinen, geen reistreinen en ook de meeste bussen vallen uit. De actie duurt 24 uur, van vanochtend vroeg 2 tot morgenochtend 2 uur. Als je toch op pad moet, is het advies om de reisplanner te controleren om dan waarschijnlijk tot de conclusie te komen dat je alternatief vervoer nodig hebt. Heb je zoiets nodig of bied je het aan om mensen van A naar B te brengen, dan kun je mij dat laten weten, hè, via een appje of een mailtje naar frank@gld.nl. Wie weet kan ik vraag en aanbod met elkaar in contact brengen vandaag, nietwaar? De zon gaat regelmatig doorbreken. Vanmiddag valt er af en toe een stevige bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Het wordt een graad of 18. Er staat een stevige westenwind. En morgen een stuk droger met daarbij een mix van wolken en zon. En dan wordt het 20 graden. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en de voorpagina's van de woensdagochtendkrant De Telegraaf opent met de jacht op illegaal vuurwerk. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. De eerste grote vangsten zijn al gedaan. Verder in de Telegraaf, het OM eist zware straffen tegen een echtpaar uit Woudenberg dat jarenlang jonge kinderen heeft misbruikt. Richard van den B. hoorde 30 jaar in TBS eisen. Evertje van E. 20 jaar in TBS. Op de Hessenweg in Lunteren is gisteren rond 9:15 een brommobiel hard in botsing gekomen met een autoambulance. 2 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een 3de slachtoffer is ter plekke behandeld door de ambulance. Of die persoon ook naar het ziekenhuis moest, is niet duidelijk. De traumahelikopter werd er ingezet. De verkeersongevallenanalyse doet sporenonderzoek en de Hessenweg was vannacht afgesloten. Het AD meldt dat een hindoeïstische delegatie van zo'n 100 man... de Eiffeltoren bezocht. Ze eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. De directie gaf toe en stuurde alle vrouwelijke medewerkers naar huis. Het personeel was hier zo woedend over dat de Eiffeltoren maandag dichtging uit protest. De burgemeester van Parijs noemt het onaanvaardbaar. En de directie geeft toe, we hadden nooit aan die eis mogen voldoen. NRC heeft het dalende leesniveau als grote kop. Bijna 4 op de 10 15-jarigen scoort onder het niveau dat nodig is om goed te functioneren. 3 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Opvallend, 1/4 van de scholieren gebruikt wekelijks een AI-chatbot voor schoolwerk. En de Stentor meldt dat de Hardenbergenbrug bij Nijkerk dus plotseling dicht moest. Hè? De A28 afgesloten en wat daar allemaal bij komt kijken. En we hebben dus vandaag die OV-staking. Geen trein, nauwelijks een bus. Het advies is dan ook in de kranten vanochtend. Werk thuis als het kan. En anders, ga vroeg op pad en wees geduldig. Of, ach, neem vandaag gewoon lekker vrij.
1: Mijn moeder gaat me brengen, dus daar ben ik wel geluk mee. Nou, eigenlijk vind ik het wel slecht, want kinderen moeten ook naar school, dus ja.
2: Ja, jammer, maar misschien hoef ik dan niet naar school. Dus
3: dan geen school.
2: Ja, ik vind dat niet zo heel erg.

Zing mee onder de douche. En schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.

0: Appelpop is dit weekend, hè? Vrijdag en zaterdag. En deze twee staan er zaterdag op de mainstage om 10:30. Suzanne Vreek en Weg van jou.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een intro, een spelletje. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaats.
1: Een goed begin.
0: En die plaat wil ik graag draaien vanochtend. Maar daar krijg ik alleen toestemming voor als die door de luisteraar wordt geraden. Dus dat ben jij. Heb jij enig idee? Dan heb ik graag de titel en de artiest van je via de app 06-22-22-1342. Of gewoon even de app van Omroep Gelderland downloaden en die gebruiken. Kun je heel makkelijk een berichtje mee sturen. En anders mag je mailen frank@gld.nl. En dan wil ik dus de titel en de artiest hebben van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Enig idee?

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Nijkerk is het 11,5 graad. In Groenlo 12,9. Het is vandaag, het is vanochtend afgekoeld. Dus. Vandaag breekt de zon regelmatig door. Vanmiddag valt er af en toe een bui. Lokaal kan het ook weer tot onweer komen. Het wordt vandaag een graad of 18 uiteindelijk. En er staat een stevige westenwind. De politie blijft nog altijd nadrukkelijk aanwezig in en rond over Asselt. Agenten zoeken in en rond het dorp verder naar mogelijk bewijsmateriaal. En er worden nog altijd voorwerpen gevonden. De politie benadrukt dat inwoners verdachte situaties of voorwerpen direct via 112 moeten melden. En vandaag ligt het openbaar vervoer in vrijwel heel Nederland stil door een landelijke staking. In Gelderland rijden geen NS- en reistreinen en ook de meeste bussen vallen uit. Al blijven de scholierenlijnen van de reis wel rijden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Knoopend Empel en Zaltbommel 6 minuten extra. De A15 Gorkum Nijmegen bij de afrit Leerdam is de afrit dicht door een kapotte vrachtwagen. En de Hardenbergenbrug is dus dicht, hè, vanwege veiligheidsmaatregelen. Het verkeer Amersfoort Zwolle, wat doorgaand verkeer is, dat zal moeten omrijden via de A1 en de A50. Op dit moment al 4 minuten vertraging tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info bloemencorso.com.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Can I Say? 6 minuten over 6:30 op de woensdagochtend dat er dus wordt gestaakt. We gaan zo meteen natuurlijk uiteraard even op het station in Arnhem kijken. Het centraal station waar het zo meteen normaal heel druk zou zijn. Met de woensdagochtend, de ochtendspits in volle gang. Maar waar waarschijnlijk nu gewoon helemaal verlaten is. En wat natuurlijk deze week ook speelt is die Harderbergenbrug bij Nijkerk. Die is nog altijd dicht, ook vandaag weer. Maandag werd die brug plotseling gesloten door Rijkswaterstaat. Er was zand en grind weggespoeld aan de voet. Gisteren stond het verkeer daardoor al flink vast op de omrijroute via de A1 en in de omgeving van Nijkerk. En dat valt vandaag dus nog eens samen met die OV-staking. Nijkerk roept dan ook op, ga alleen de weg op als het echt nodig is.
1: Ja, ik snap er helemaal niks van. Je zou denken dat er toch wel onderhoud plaatsvindt, maar blijkbaar dus niet.
2: Sta je lang te wachten al?
3: Dikke half uur, maar.
2: Dat is wel balen, hè?
3: Dat is wel flink balen, ja.
2: Steeds meer bruggen in Nederland.
1: Ja, ja, jammer, hè? Blijkbaar is het geld op of zo? Ik heb geen idee. Het is
2: wel leuk om vrachtwagenchauffeur te zijn in Nederland.
4: Ja, zeker. Beter als in andere landen. Bij jullie is het makkelijk rijden, maar vandaag is het wel druk.
5: De Harderbergenbrug ligt in de A28. De brug werd plotseling afgesloten door Rijkswaterstaat omdat er zand en grind is weggespoeld onder de pijlers van de brug. En dat zou een onveilige situatie kunnen veroorzaken. Nu er aan de brug wordt gewerkt, is de weg dicht tussen knooppunt Hoevelaken en de afslag Nijkerk.
6: We hebben het niet kunnen voorzien, want we monitoren echt regelmatig dat er op dit moment in één keer zoveel zand was weggespoeld. En op het moment dat het gebeurt, dan moet je ook direct gaan handelen, want veiligheid staat voorop.
7: Want het verkeer staat overal vast. Het is heel erg druk, maar ik ben lopend, dus ik heb er geen last van.
5: Ook bij Evo Venedex, een vereniging van en voor ondernemers in de handel en logistiek, merken ze dat de leden de dupe zijn van de sluiting.
8: We snappen de keuze voor veiligheid, daar staan we ook altijd voor. Maar we merken wel dat ook onze leden nu geen keuze meer hebben. Als de weg afgesloten is, de brug afgesloten, het is ook nog eens een keer op veel plekken laag water. Ja, dan hebben ze bijna geen keuze meer in transportmogelijkheden. We hebben een lidbedrijf hier in Nijkerk die zegt, ik heb dagelijks tientallen auto's die komen en gaan. Die kunnen hier nu niet meer komen, die moeten omrijden. Dat kost hen heel veel geld, heel veel tijd en heel veel imagoschade. Want je wilt uiteindelijk op tijd bij je klant zijn. En uiteindelijk zijn wij allemaal de eindklant van deze bedrijven. Dus de rekening zal ergens neergelegd moeten worden. En dat is, vrees ik, bij ons allemaal.
0: De sluiting kost de sector naar schatting 1 miljoen euro per dag. Rijkswaterstaat laat weten dat de weg nog uiterlijk tot morgenavond 8 uur gesloten zal blijven. De oplossing van een goed begin, die komt er ook nog aan, hè? Die heb je nog voor mij te goed. Het is namelijk gelukt, ik heb het goede antwoord binnen. Dus ik mag het zwijmelliedje, zoals het in de app wordt genoemd, zometeen helemaal draaien naar Amy.

0: This is the life. Amy McDonald was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik vind het lekker om de dag te beginnen met een kopje koffie. Gordijnen open en zo is alles een lekker begin, toch? Een boek begint met de eerste letters op papier. En een nummer begint met de eerste paar seconden, het intro. Dit nummer begint zo.
1: Een goed begin.
0: Maar welke plaat is dat? Dat vroeg ik me af. En alleen bij het goede antwoord kon ik hem helemaal draaien. Nou, dat is gelukt, want ik heb onder andere een appje gekregen van Patricia en van Benny. En van Edwin. En alle drie zeggen zij München en Freiheit. Net als andere mailtjes die binnenkomen. 1000 Mal Du? Is dat hem? Ja, sicher.

0: Vroeger was München Vrijheid 1000 maal du.
1: Ah, dat zijn die München Vrijheid met 1000 maal du aus 1986.
2: Goedemorgen, goed begin is de halfwerk. München Vrijheid 1000 maal du. Jawohl, goedemorgen. Goedemorgen.

0: Duimpjes omhoog in de app voor deze plaat van de Stones. Jealous Lover en de 4000 Mile Duel. München en vrijheid, dat was het goede begin van vandaag.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het buiten? Nou ja, het is vanochtend buiten een stukje koeler dan gisteren. Want gisteren viel het me nog op van, jeetje, het voelt echt zacht. Een graad of 18. Nou ja, dat is het vandaag niet. Dus Johnny Willemsen, denk ik 12 graden of zo op dit moment buiten?
2: Ja, dat klopt precies, inderdaad. Ja dat scheelt op de fiets inderdaad een jas. Die had je gisterochtend niet nodig. Nee, vandaag wel.
0: Nou, dat klopt, ja. Heb ik ook een regenjas nodig vandaag?
2: Nou, de komende uren nog niet. Maar in de tweede helft van de ochtend en vooral ook vanmiddag zeker wel. Gaan buien over de provincie trekken. Of een regenjas. Eigenlijk is het verstandiger om die buien even uit te zitten als het kan. Als je niet heel strak qua timing gepland bent, zeg maar. Want het kan echt wel goed losgaan in een bui. Onweer is er ook bij, mogelijk windstoten. Dus ja, als je hem even kan uitzetten en vlak na de buien naar buiten kan, dan is dat handiger.
0: Dat is handiger, ja. Hoeveel gaat er vallen, denk je?
2: Oeh, dat is een goeie. Ja, dat is met buien altijd lastig. Gisteren waren er grote verschillen boven Nederland en ook boven Gelderland. Hoe oostelijker, hoe minder er viel. Echt in West-Nederland was het gisteren kletsnat. En met buien zal dat wat meer verspreid zijn. Dan kan het zeg maar van dorp tot dorp verschillen.
0: Ja.
2: Maar uit een goede bui kan zomaar 5 mm in een half uurtje vallen. Ja.
0: Oké. Hey, en wat zijn een beetje de verwachtingen voor de komende dagen? Eerst maar voor vanavond en ook voor morgen.
2: Eind van de middag en vanavond neemt die buiigheid af. En dan later vanavond en vannacht is het gewoon droog. En het wordt zelfs nog ietsje kouder dan nu. Hè. Nu is het 12 graden. Morgenochtend vroeg zal het ongeveer 9 zijn.
0: Ja.
2: Morgen overdag droog. Zonnige periode. Best wel mooi weer eigenlijk. Ook niet veel wind. 19 of 20 graden in de middag. Dus eigenlijk een heerlijke dag.
0: Okay.
2: En dan staan er vrijdag weer wat buien op het menu.
0: Nou, van alles wat een beetje deze week, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Johnny, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje weer. En wij gaan natuurlijk na 7 uur een nieuw dossier behandelen in Platenlicht. Maar we gaan het ook hebben over dat wat er in het nieuws is. Het leesniveau, het dalende leesniveau. En de OV-staking vandaag. Landelijk geen treinen, geen bussen, geen trams, geen metro's. Hoe is dat bijvoorbeeld op dit moment dan op station Arnhem? Weet iedereen het en is het gewoon uitgestorven rustig? Of staan daar toch weer een paar van die teleurgestelde reizigers die zoiets hebben van, wat? Staking? Vandaag. Maar ik moet toch eigenlijk naar, nou ja, veel mee. Gaan we even kijken. Eerst America and the Border nu op Radio Gelderland. Het is 8 minuten voor 7.

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.

0: nu in Design & Outlet Ochtroep.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
3: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
2: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
4: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
2: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd, maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms met hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS-journaal.
5: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 7 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Empel en Waardenburg, 7 minuten. Verder op de A2 tussen Zaltbommel en Culemborg door wegwerkzaamheden een dichte linkerrijstrook en daar 5 minuten. Op de A15 Gorkum Nijmegen tussen bij afrit Leerdam staat een vrachtwagen die kapot is. Daardoor is de afrit dicht. De A28 die heeft een dichte Hardenbergenbrug bij Nijkerken. Dat is geld voor beide richtingen. Het verkeer kan het beste gewoon omrijden via Apeldoorn. Ook vandaag weer de A50 en de A1 pakken, want anders kom je daar in de problemen. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht. 6 minuten extra kost je dat. Nou, het gebeuren met die A28 zorgt voor extra drukte. Bijvoorbeeld op de N301 Almere-Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer, maar dat kost je toch 20 minuten extra.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Electric Light Orchestra en Shine a Little Love. 7:09. Goedemorgen. Het is woensdagochtend 9 september. Gans het radarwerk staat stil als uw machtige arm dat wil. Ken je die leus? Zo'n oude leus over het staken en de kracht van de arbeider als hij zijn werk neerlegt. Nou, vandaag staat het openbaar vervoer in het gehele land vrijwel stil door een staking. Geen NS-treinen, geen reistreinen. Ook de meeste bussen vallen uit. En dat is sinds vanochtend vroeg 2:00 tot morgenochtend 2:00. Zul je toch op pad moeten, ja, dan zul je alternatief vervoer moeten zoeken. Wellicht is er iemand die zegt van ik wil mensen wel van A naar B brengen. Of iemand die zegt van ik heb echt een probleem. Dan kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen op de radio. Hè? Dus dan mag je mailen frank@gld.nl of even een appje. En vandaag gaan we regelmatig de zon zien, maar er valt ook af en toe een stevige bui vanmiddag. Lokaal komt het tot onweer, een graad of 18, en er waait een stevige westenwind vandaag. Het grote onderwerp op de voorpagina's van de woensdagochtendkranten: de mediaminister trekt de licentie van Ongehoord Nederland in. De omroep voldoet structureel niet aan de regels voor journalistiek en publiek geld. Het AD, de Volkskrant, de Gelderlander, de Stentor en het Nederlands Dagblad openen hiermee. Een tweede rode draad als je die kranten erbij pakt: het dalende leesniveau. NRC heeft het als grote kop. Veel 15-jarigen scoren onder het niveau dat nodig is om goed te functioneren. De Volkskrant vraagt zich af of de duikvlucht te stoppen is. De Gelderlander en het Nederlands Dagblad melden het ook, met telefoon en sociale media als belangrijke oorzaken. Maar daar zijn oplossingen voor, zegt staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs.
1: Het helpt al dat heel veel scholen thuis of in de kluis hebben ingevoerd. Dat betekent dat die smartphone niet in de klas is, niet in de aula, niet op het schoolplein, dat die gewoon de hele dag buiten beeld is. Mm-hmm. En dan helpt het ook, dat hebben we ook gezien op scholen waar dat goed werkt, om een kwartier lezen te beginnen de les, zodat kinderen ook echt daadwerkelijk die focus op het boek hebben in dat geval.
0: Ja, en ze legt uit wat het kabinet anders gaat doen om het tij te keren.
1: Taal is de basis. Dus daar zetten we nu alle aandacht op. Mm-hmm. Taal komt ook voor in alle vakken. Dat hebben we nu vastgelegd en ook afgesproken met scholen en leraren, hoe je dat het beste kan doen. Daarnaast hebben we gerichte bekostiging gaan we doen. Dat betekent dat je niet zomaar geld krijgt en dan moet je zelf kijken wat je ermee doet. Maar dat het geld ook daadwerkelijk gaat naar wat je nodig hebt.
0: De Telegraaf opent vandaag met de jacht op illegaal vuurwerk. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. De eerste grote vangsten zijn al gedaan. En ook in die krant: het OM eist zware straffen tegen een echtpaar uit Woudenberg dat jarenlang jonge kinderen heeft misbruikt. Richard van den B. hoorde 30 jaar een TBS eisen. Evertje van E. 20 jaar een TBS. Trouw schrijft over buitenlandse artsen en verpleegkundigen die lastig aan de bak komen. Meer dan 6.000 kwamen in 8 jaar van buiten de EU, maar er lukt maar 3 op de 10 om de vereiste papieren te halen. Het traject is zwaar en duur, terwijl de zorg schreeuwt om personeel. Oh, en de Stentor en de Barneveldse Krant besteden aandacht aan de OV-staking vandaag en de dichte Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Geen trein, een enkele bus en dan ook nog eens een dichte A28. Al heeft niet iedereen er last van.
2: Het verkeer staat overal vast. Het is heel erg druk, maar ik ben lopend, dus ik heb er geen last van.

0: Patti LaBelle en Release op Radio Gelderland. Het is 7:15. Het openbaar vervoer ligt vandaag voor een groot deel stil door de landelijke staking van het OV. 24 uur, geen NS-treinen, geen bussen. En streekvervoer valt ook grotendeels uit. Actie is gericht tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Stefan Collet, onze verslaggever, die is even naar het Centraal Station van Arnhem gegaan. Ik ben benieuwd, Stefan. Normaal zou je daar dus nu midden in een soort bruisende ochtendspit staan. Beschrijf eens even, wat zie je daar nu?
1: Nou, ik zie enkele verdwaalde reizigers, beteuterde gezichten, ook geschrokken gezichten die wel kijken naar de borden hier, die aangeven dat er totaal geen treinen rijden. Het busplein is leeg en mensen, er zijn nu denk ik ongeveer 10 mensen op het station die informatie proberen in te winnen bij de NS. Hoe kan ik toch op mijn bestemming terechtkomen? En net sprak ik ook een dame die moest naar Duitsland toe, naar Düsseldorf. En er zou vervangend vervoer geregeld zijn. Dat was er niet, of in ieder geval nog niet. Toen is wel duidelijk geworden dat er toch nog een bus gaat over 50 minuten. Dus die is voor nu uit de brand geholpen. Maar ik denk dat er heel veel van dat soort verhalen gedurende de dag zullen volgen. Ik zie nu ook een dame richting de trein rennen, ervan uitgaande dat die gaat. En ziet nu bij de incheckpaaltjes dat ze niet verder kan. Dus het is niet bij iedereen duidelijk.
0: Nee, niet iedereen heeft het meegekregen. Het advies is ook vooral, mocht je vandaag toch het gaan proberen of afhankelijk zijn daarvan, check vooral vooraf even je reisplanner. Dan weet je waar je aan toe bent. En dan zul je waarschijnlijk van een koude kermis thuiskomen. Heel sporadisch rijdt er dan toch wat. Ik zag bijvoorbeeld dat in Rivierenland wel bussen van Arriva rijden. 75% van de bussen rijden er wel. Welke dat zijn, kun je dus via je reisplanner checken. Maar in de Achterhoek bijvoorbeeld, daar staken bijna alle chauffeurs en rijden in het geheel geen bussen. Kleine buurtbussen, die vertrekken wel, staat dan wel weer te lezen. Dus het is echt gewoon zaak dat je je reisplanner checkt. Stefan, jij hebt net ook met de vakbond gesproken, hè? Een vakbondbestuurder die daar op het station is.
1: Dat klopt, ja. En ik vroeg ook van, staat dit nou in verhouding met de acties, met de hoeveelheid mensen die geraakt worden. En de FNV zegt naar de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de halvering van de WW, ja, dat zijn veel grotere issues dan een dagje geen openbaar vervoer. Dit is natuurlijk een heel concreet probleem, geen openbaar vervoer. En dat die sociale zekerheid door het kabinet wordt afgebroken, volgens de FNV, is een veel abstracter probleem, maar desalniettemin een belangrijk probleem wat zij dus proberen aan te pakken met dit soort harde acties.
0: En merk je dan, als je reizigers spreekt, dat die tegen jou zeggen van, ja, vervelend, maar ik snap het wel, of ik begrijp wel waarom het gebeurt vandaag?
1: Nou, die reizigers zitten nu vooral nog even met hun eigen boosheid en problemen van het moment. Die boodschap komt niet helemaal aan bij degenen die hier op het station zijn.
0: Hoe zit het met de bus? Want jij zegt inderdaad, die vrouw die net die trein probeerde te halen, die ziet inderdaad, dat heeft geen zin. Maar ik lees toch her en der dat er sporadisch nog wel een bus rijdt. Je gaf ook nog een goede tip van een site waar je dat kunt checken, hè?
1: Ja, busopties.nl, dat is een website waar te zien is waar nog wel iets rijdt. Nou waarschuwt de FNV ook, let daarbij op, want het kan zijn dat je misschien van A naar B komt, maar als je vervolgens van B naar C moet of weer terug naar huis, kan dat nog wel eens lastig worden. Dus het geeft misschien ook een beetje een vertekend beeld of valse hoop, dus hou het echt goed in de gaten.
0: Busposities.nl. Stefan Collet, dankjewel. Mocht je dus in de problemen zijn gekomen door die OV-staking vandaag, en denk je van, ik zou het heel fijn vinden als iemand mij kan helpen, of dat je denkt van, nou, ik kan heus wel iemand van A naar B brengen vandaag, kom maar op. Vraag en aanbod kunnen wij wellicht voor jou in elkaar met elkaar in contact brengen. Door gewoon even een appje te sturen naar de studio of een mailtje naar frank@gld.nl. Hier zometeen plaat delict naar James Blunt. Dit is Taste Like Summer.

0: James Blunt en Taste Like Summer.
1: And that's dangerous.
0: Het is 7:30. Tijd voor Plaat Delict.
2: Plaat Delict.
0: Een hele mooie die we nu hebben gevonden.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, procesverbaal ga ik voorlezen waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan, muzikaal gezien. En daarmee maak je ook kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt de Radio Gelderland zaklamp vandaag. Als je weet over welke plaat ik het nu ga hebben. Dit is een aanklacht tegen rocksterren. Want wat zij doen, ja, dat is toch wel grensoverschrijdend. Maar wat is dat dan? Nou, iets dat volgens de hoofdpersoon een onvergeeflijke misdaad is. Iemand die een perfect goede gitaar vernielt. In de aangifte passeren gitaren die worden stukgeslagen. Gitaren die worden in brand gestoken. Gitaren die worden mishandeld. Vernieling van muziekinstrumenten. Volgens meerdere getuigen zijn de afgelopen jaren verschillende perfect bespeelbare gitaren opzettelijk beschadigd. In stukken geslagen. In brand gestoken. En rechercheurs spreken van een onbegrijpelijke vorm van vandalisme. Kostbare instrumenten worden het slachtoffer van een spikje spectaculaire podiumactie. De aangever begrijpt er ook helemaal niks van en stelt één simpele vraag. Waarom zou iemand een prima gitaar kapot maken? De platenpolitie onderzoekt daarom een zaak waarin niet de muzikanten, maar juist hun instrumenten bescherming lijken te verdienen. Het nummer is een humoristische aanklacht tegen de rocktraditie om je gitaar op het podium te slopen. En daarvoor zoeken wij een Amerikaanse singer-songwriter. En zijn ironische ode verscheen in 1993. Het slachtoffer is dus ditmaal geen mens, maar een muziekinstrument. Heb je enig idee? Frank@gld.nl

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.

0: Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
3: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Wenum Wiesel, 12,6, 13 graden in Wageningen. Vandaag breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een stevige bui, lokaal met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden met een stevige westenwind. Morgen is het droger met een mix van wolken en zon. Temperaturen zo rond de 20 graden. De politie heeft jagers gevraagd om voorlopig niet te jagen in de directe omgeving van Overasselt. Eerdere meldingen van knallen bleken van jagers te komen en zorgden onnodig voor nieuwe onrust in het dorp na het eerdere schietincident. In de nacht van maandag op dinsdag was het een knallende uitlaat die voor onrust zorgde en een grote politieinzet in Nijmegen. En het reddingshondenteam uit Duiven is terug uit Suriname, waar het met 10 honden en 15 begeleiders zocht naar de vermiste Nederlander Rodney Leijzer. Of de inzet iets heeft opgeleverd, dat is niet bekend. Het team zegt vanwege het lopende onderzoek geen informatie te kunnen geven. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, nou, je hoort het al bij ons, de OV-staking. Dat is dus vandaag geen treinen, geen bussen. En check vooral je reisplanner, want sommige bussen rijden dan toch weer wel. Op de weg, ja, daar is het de druk vanochtend. Ik beperk me tot files van een kwartier of de bijzonderheden. Bijzonderheden bijvoorbeeld op de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Del. Door wegwerkzaamheden 10 minuten en een dichte linker rijstrook richting Culemborg. Er wordt een vrachtwagen geborgen op de A15 Gorkum-Nijmegen bij afrit Leerdam. Daarom is die afrit dicht. De Hardenbergenbrug is dicht op de A28 tussen Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk. Omrijden doe je via de A50 en de A1. Het is gewoon even niet anders. En op de A50, daar wordt ook weer iets geborgen. De rechterrijstrook is dicht richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoendeloon. Dat zorgt voor een kwartier vertraging. De N301 heeft dan weer last van die brug op de A28 bij Nijkerk. Almere-Barneveld tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk 20 minuten extra reistijd over 3 kilometer. Dat zijn de belangrijkste meldingen van vanochtend. Maar het belangrijkste is ook vooral dus die OV-staking vandaag. Zorg dat je vervangend vervoer hebt of blijf thuis.
5: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: www.123gold.de.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
10: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet... Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks, bo!
14: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
17: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Perfect van Fairground Traction. En straks natuurlijk de oplossing van plaatdelict. Maar eerst ga ik het hebben met jou over wegwerpluiers. We gebruiken ze namelijk massaal, hè? Niet alleen baby's, maar ook bejaarden. Ze zijn enorm belastend voor het milieu, die luiers. En de Tweede Kamer denkt nu na over recycling. Maar heel veel mensen wachten dat niet af. Je hebt bijvoorbeeld Matthijs, die heeft een bakfiets. En daarmee haalt hij gebruikte luiers op. En daar heeft hij het ontzettend druk mee.
1: Bij maar liefst 300 adressen haalt hij vieze luiers op.
2: Bijna een dagtaak, eigenlijk 4 dagen al. Ja.
1: De luiers die hij ophaalt gaan naar een bedrijf in Nijmegen, waar ze een nieuwe bestemming krijgen.
2: De luiers worden versnipperd, in grote vaten gestopt, gekookt onder een hoge temperatuur. En wat daaruit komt, dat maken ze kunststof en biogas van.
1: Het klinkt misschien simpel, toch gebeurt het nog niet op grote schaal vanwege geld.
3: Vaak is het risicovol om in dit soort recycling te investeren. En dat lukt alleen maar als je een gegarandeerde vergoeding hebt.
1: En dat zou dan bijvoorbeeld vanuit de consument kunnen komen die meer gaat betalen voor luiers.
3: En dat is ook niet nieuw.
1: Dat zien we natuurlijk al bij verpakkingen. Toch hoeft duurzaamheid niet altijd meer geld te kosten. Bijvoorbeeld als recyclen steeds efficiënter wordt.
3: 30 jaar geleden betaalden we gewoon een paar honderd gulden toen nog extra op een auto om goede recycling mogelijk te maken. Ik begrijp dat dat nu eigenlijk bijna kostenneutraal kan.
1: Misschien dat het recyclen van luiers straks op ongeveer dezelfde manier kan. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat we met heel Nederland beginnen, vindt Matthijs.
2: De capaciteit moet er zijn. Dus mensen willen echt wel. En gemeentes willen ook wel. Maar de verwerkers die zeggen, of de verwerker die er nu is, zegt ja. Maar ze kunnen niet meer.
1: Hij probeert in ieder geval het goede voorbeeld te geven. Want een betere wereld begint bij jezelf.
0: En die luiers gaan dus naar de ARN hè, in Weurt bij Nijmegen. Dat is de enige fabriek in Nederland die er kunststof en biogas van kan maken. De capaciteit is er dus nog niet om heel het land te bedienen. Maar Matthijs is in elk geval met zijn bakfiets vol met gebruikte luiers dus al alvast aan begonnen. Het goede voorbeeld doet volgen. Laat het hopen. Keen is dit en Silenced by the Light op Radio Gelderland. Goedemorgen. In a

0: Silenced by the Night op Radio Gelderland maakt het 7:15.
1: Plaat delict.
0: Ja, iedereen bedankt voor het meedenken vanochtend. Alhoewel, ik zeg iedereen, zoveel waard er niet hoor, met het juiste antwoord. Maar het is wel gelukt. We hadden te maken met een kritische en humoristische noot richting rocksterren. Zeg maar de mensen zoals Pete Townsend van The Who. Of van die jonge grunge-gitaristen die tijdens een optreden uit frustratie of voor het spektakel hun instrument kapot slaan. Deze zanger zingt dat het zijn hart breekt om te zien hoe zo'n prima gitaar wordt vernield. Het kapot slaan van die gitaren dient tevens ook een beetje als metafoor voor het roekeloze gedrag, het volwassen worden en het vernielen van waardevolle zaken, relaties die je eigenlijk lief zou moeten hebben. Het album waar dit nummer op staat, staat vol met rauwe, energieke heartland rock en gitaarlijnen met thema's zoals ouder worden, relaties en nuchterheid. Maar over wie heb ik het? Wiens album is dit? En vooral, hoe heet dit nummer? Nou, Jack, die wist het. Will, die wist het. En Annemieke wist het ook. Even kijken, Eckhart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Jij wist het ook?
2: Ja, ik heb even gegoogeld en ik kwam uit bij John Hyatt.
0: Ja?
2: Met het nummer Good Perfectly Guitar.
0: Good Perfectly Good Guitar. Ken je het nummer?
2: Nee, ik ken het niet.
0: Dat wordt leuk. Dus je hebt het goed. Ik ga het zo meteen voor je draaien. Maar misschien hoor je het wel voor het eerst.
2: Oké.
0: Okay. Toch? Of misschien denk je wel van, ja, ik ken het wel. Wat vind je er eigenlijk van als je na een optreden bent of aan het kijken bent en daar wordt dan muziek gemaakt en aan het einde van het nummer wordt zo'n instrument kapot geslagen.
2: Ja, doodzonde.
0: Doodzonde, hè?
2: Ja.
0: Dus wij begrijpen die John Hyatt wel in zijn boodschap.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Eckhart, jij behoort tot het kleine gezelschap wat in Gelderland rondloopt met een sterretje achter zijn naam vanaf vandaag.
2: Ja, dat vermoeden had ik al.
0: Ja. Nou, dat is bijzonder hoor. Dat mag je dus voortaan als je ergens je naam neerzet, zeg je gewoon, zeg je dus Eckhart en dan een sterretje erachter.
2: Ja, dat is goed.
0: Dat betekent namelijk dat je het voor de tweede keer goed hebt in Platenlicht dit jaar. Hartstikke mooi. Dankjewel, ja. Ik ga hem voor je draaien. En misschien hoor je hem dus nu wel voor het eerst. John Hyatt en Perfectly Good Guitar.

0: volgens mij A Perfect Good Guitar van John Hiatt.
1: Helemaal goed, Annemieke. Dankjewel voor het meedoen weer. De zaak is gesloten. En Eggert, die is de gouden tipgever van vandaag. Tips voor nieuwe platende licht kun je doorgeven via de mail frank@gld.nl, via de app of natuurlijk door de plaatselijke politie te bellen.
2: Zaak gesloten.
1: En dan gaan we naar het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, er breekt hier een zonnetje door buiten de studio. Dat is mooi. Ga ik die veel zien vandaag?
3: Ja, best wel geregeld. In ieder geval de komende uren nog. Het is wel zo dat er buien klaar liggen. Sowieso op de Noordzee, maar ook al wel in Friesland en Noord-Holland. En die trekken verder het land in. Dus Gelderland gaat ook aan de beurt komen, maar nog niet heel snel. Dat is pas echt voor het einde van de ochtend en vooral ook vanmiddag. Er zitten wel stevige exemplaren tussen. Kan af en toe flink plensen. Zelfs een klap onweer is mogelijk. En tussen die buien door is het een graad of 18. Maar in zo'n bui een graad of 14.
1: Ja, en vooral de wind die is opvallend vandaag, hè?
3: Ja, de wind is nu nog zuidwest en die gaat via west naar noordwest draaien. Aan de kust is die krachtig tot zelfs hard, windkracht 6 of 7. In Gelderland niet, maar daar is die wel vrij krachtig, windkracht 5 af en toe. En ook wat vlagerig, zeker bij zo'n stevige bui. Ja. Dus ja, de wind speelt een hoofdrol vandaag.
1: Ja, een hoofdrol voor de wind vandaag. En natuurlijk lastig te voorspellen als het buiig is, waar dan de bui vooral gaat vallen of waar het meeste valt. Maar hou er maar rekening mee dat het vanmiddag nat kan zijn. Dus gewoon vooral een beetje die buienradar checken, hè?
3: Ja, inderdaad. De Weer Online of de Weer Plaza app. Die kun je daarvoor goed gebruiken. Morgen heb je veel minder nodig, want morgen blijft het gewoon droog. Veel zon in de ochtend, later in de middag wel wat meer bewolking, maar dus wel gewoon droog. Een graad of 20. En vrijdag heb je de apps en de radar weer nodig, want dan staan er weer buien op het menu.
1: Oké, nou, dan houden we die bij de hand. En ik hou jou bij de hand over een uurtje weer.
3: Is goed.
1: Oké. Wij houden natuurlijk de landelijke OV-staking vanochtend in de gaten. Geen treinen, geen bussen. Dus proberen vervangend vervoer te regelen of blijf bijvoorbeeld thuis. Ik lees berichten over winkeltjes die dus op het station zijn, waar normaal het helemaal vol staat met mensen die even snel wat te eten pakken, waar nu helemaal niemand is. Station Nijmegen lijkt wel een verlaten spookstad, lees ik al. En bussen bijvoorbeeld, vervangend vervoer zijn er wel geregeld voor internationale treinen. Normaal rijden er treinen naar Düsseldorf bijvoorbeeld. Nu gaat er een bus naar Emmerich en dan kunnen daar de reizigers overstappen. Nou ja, dat soort dingen. En we houden een beetje voor je in de gaten op deze woensdagochtend. En we draaien natuurlijk fijne muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van The Spinners? And Working My Way Back to You. Het is 5:08. Een hele goede morgen.

0: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Voordeelhaartjes.nl. Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeelhaartjes.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
8: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
7: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
9: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
7: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
10: Dorald, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 11 minuten op de A2 is de linkerrijstrook dicht door wegwerkzaamheden. 4 minuten tussen Waardenburg en Culemborg. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 10 minuutjes. En op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Tiel West en Tiel 12 minuten. De A28. Sinds maandagmiddag is de Hardenbergenbrug dicht. Ook vandaag geldt het advies: rij om via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op die A50 tussen Hoenderloo en Schaarsberg in richting van Arnhem vanuit Apeldoorn 10 minuutjes extra reistijd. En de N301 Almere-Barneveld heeft last van die A28. Tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk 22 minuten vertraging over 3 kilometer. Dit zijn alleen de bijzonderheden, de meldingen niet allemaal, want ik heb 80 kilometer in totaal. En dus vooral de belangrijkste mededeling vandaag: geen openbaar vervoer vanwege de landelijke staking.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek. Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, Bloemencorso.
12: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pub.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Je dagelijkse dosis ABBA. En dat al om 9 over 8, 's ochtends vroeg. Goedemorgen Gelderland. Het is woensdagochtend 9 september. Gans het radenwerk staat stil als uw machtige arm dat wil. Zo'n oude leus is dat, hè? De macht van de arbeider als die zijn werk neerlegt. Nou, vandaag ligt het openbaar vervoer vrijwel overal stil in het land. Geen treinen, geen bussen. En dat tot morgenochtend vroeg 2 uur. Dus als je toch op pad moet, is het advies om je reisplanner te controleren en dan alternatief vervoer regelen, want waarschijnlijk zie je dat er niks rijdt. Heb je zoiets nodig, zo'n ritje, of bied je het aan, dan kun je ook even mij mailen of appen. Er komen al berichtjes binnen van mensen met vraag en aanbod. Hartstikke mooi als wij misschien gewoon achter de schermen het een en ander kunnen regelen. Vandaag breekt de zon regelmatig door, valt in de middag af en toe een stevige bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind. Morgen is het een stuk droger met daarbij een mix van wolken en zon. Dan wordt het 20 graden. Je krijgt van mij een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten vandaag op de voorpagina hebben staan. Telegraaf opent met de jacht op illegaal vuurwerk. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. De eerste grote vangsten zijn nog gedaan. En de Telegraaf meldt ook dat het OM zware straffen eist tegen een echtpaar uit Woudenberg dat jarenlang jonge kinderen heeft misbruikt. Richard van den B. hoorde 30 jaar een TBS eisen. Evertje van E. 20 jaar een TBS. Op de Hessenweg in Lunteren is gisteravond rond 9:45 een brommobiel hard in botsing gekomen met een autoambulance. 2 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een 3e slachtoffer is ter plaatse behandeld. Of die persoon ook nog naar het ziekenhuis moest, dat weet ik niet. Een traumahelikopter is ingezet en de Hessenweg was vannacht uren afgesloten voor onderzoek. Het AD meldt dat een hindoeïstische delegatie van zo'n 100 man de Eiffeltoren bezocht. Ze eisten dat er dan geen vrouwen aanwezig waren. De directie gaf toe en stuurde alle vrouwelijke medewerkers naar huis. Het personeel was hier zo woedend over dat de Eiffeltoren maandag dichtging uit protest. De burgemeester van Parijs noemde het onaanvaardbaar en de directie geeft nu ook toe, we hadden nooit aan die eis mogen voldoen. Het NRC heeft het dalende leesniveau als grote kop. Bijna 4 op de 10 15-jarigen scoort onder het niveau dat nodig is om goed te functioneren. 3 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Opvallend, 1/4 van de scholieren gebruikt wekelijks AI-chatbots voor het werk van school. En natuurlijk de OV-staking ook in de kranten, het grote nieuws. Buschauffeur Hans vertelt bijvoorbeeld hier duidelijk waarom hij nou het werk neerlegt vandaag.
1: Dit gaat ook de passagier in de bus aan.
2: Hoezo?
1: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat er VIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
0: Ja, stakers zijn niet zomaar vrij. Uitslapen zit er dan echt niet in vandaag. Ze verzamelen zich namelijk vanochtend bij elkaar en schrijven zich in als staker, zegt deze vakbondsman.
3: Als je staakt, dan moet je bij ons melden. En dat is ook nodig om een stakingsuitkering te ontvangen. Want op het moment dat je gaat staken, dan wordt je loon ingehouden. Als je binnen een bepaald tijdsbestekje komt melden bij ons, dan is dat goed. En de rest van de dag is dan van hun.
0: We gaan zo meteen maar eens even over die staking hebben. Hoe het de reisgestreft, hoe het eruit ziet op de stations. Maar hier is de Steve Miller Band. Dit is Abracadabra. 12 minuten over 8. Goedemorgen.

0: Plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Tree en Heart of Glass. 19 minuten over 8 is het. Goedemorgen. Het is woensdag 9 september. En ik denk dat de meeste mensen het wel wisten vandaag. Er wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Geen treinen, geen bussen. En dat lijkt ook inderdaad ook wel zo het geval te zijn dat men dat weet. Want het is behoorlijk rustig op de stations. We zijn met onze verslaggever Stefan Collé en we gaan kijken op Arnhem Centraal.
1: Er zijn nu denk ik ongeveer 10 mensen op het station die, ja, die informatie proberen in te winnen bij de NS. Ja, hoe kan ik toch op mijn bestemming terechtkomen? En net sprak ik ook een dame die moest naar Duitsland toe, naar Düsseldorf. En er zou vervangend vervoer geregeld zijn. Dat was er niet, of in ieder geval nog niet. Toen is wel duidelijk geworden dat er toch nog een bus gaat over 50 minuten. Dus die is voor nu uit de brand geholpen. Maar ik denk dat er heel veel van dat soort verhalen gedurende de dag zullen volgen. Ik zie nu ook een dame richting de trein rennen, ervan uitgaande dat die gaat. En die ziet nu bij de incheckpaaltjes dat ze niet verder kan. Dus het is niet bij iedereen duidelijk.
0: Ja, en Stefan sprak ook met de FNV-bestuurder Marijn van der Gaag op het station.
1: Dat klopt, ja. En ik vroeg ook van, staat dit nou in verhouding met de hoeveelheid mensen die geraakt worden? En ja, de FNV zegt, naar de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de halvering van de WW, ja, dat zijn veel grotere issues dan een dagje geen openbaar vervoer. Dit is natuurlijk een heel concreet probleem, geen openbaar vervoer. En die sociale zekerheid door het kabinet wordt afgebroken. Volgens de FNV is een veel abstracter probleem, maar desalniettemin een belangrijk probleem wat zij dus proberen aan te pakken met dit soort harde acties.
0: En voor diegenen die toch nog onderweg moeten, ook nog een tip, want er is een website waar je goed kunt zien welke bus wel of niet rijdt. Busposities.nl.
1: Ja, busopties.nl, dat is een website waar te zien is waar nog wel iets rijdt. Nou waarschuwt de FNV ook, let daarbij op, want het kan zijn dat je misschien van A naar B komt, maar als je vervolgens van B naar C moet of weer terug naar huis, kan dat nog wel eens lastig worden. Dus het geeft misschien ook een beetje een vertekend beeld of valse hoop. Dus hou het echt goed in de gaten.
0: Busposities.nl, dat is de site dus. Voorheen kon je een vergoeding van de NS krijgen voor alternatief vervoer van maximaal 25 euro. Maar dat is inmiddels aangepast door de NS, want die kosten liepen daarvan veel te hoog op en de aanvragen waren ook lastig te controleren. Maar je kunt wel gebruik maken van een regeling waarmee je je geld terugkrijgt bij vertraging. Bij meer dan 30 minuten vertraging kun je dus een deel van de reiskosten terugvragen. Dat kun je doen via de site Geld terug bij vertraging. Heel simpel. Je moet dan wel ingecheckt zijn om van die stakingsregeling gebruik te kunnen maken. Ja, Stefan kwam trouwens ook nog een reiziger tegen die dus van niks wist. Die dus wel op het station aankwam en dacht, oh, wat dan? Gaat die vrouw nu terug naar huis of verzint ze iets anders?
1: En ja, now you're going back home?
2: Yeah, I'm going back home. I'm gonna work from there, so it's not a big issue. But I can imagine that for people that have to be in the office, it can be a bit of an issue.
1: There will be cutbacks on social security, so that's why the strike is happening.
2: Mm-hmm.
1: What do you think of strikes like these?
2: I think sometimes they are necessary, so I understand it. I mean, if there is a reason for that, I understand why the strike is going on.
1: Well, good luck today.
2: Thank you very much.
3: Thank you.
0: Ja, er is in elk geval begrip voor de staking. Hè. Het is ook een recht en dat snappen ze ook wel. De ANWB ziet ondanks de staking in het openbaar vervoer een vrij gemiddelde spits deze ochtend. Hier en daar is het ietsjes drukker. Het ziet ernaar uit dat heel veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Ze gaan in ieder geval niet massaal de weg op. Talking in Your Sleep nu, van The Romantics. Het is 7:30.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. 11,5 graad in Terschuur op dit moment, gemeente Barneveld. En 12,9 al in Groenlo. Vandaag breekt de zon regelmatig door, valt vanmiddag af en toe een stevige bui. Lokaal met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden met een stevige westenwind, kracht 5. Morgen is het droger, mix van wolken en zon en temperaturen zo rond de 20 graden. Een Duitse klimaatactivist die werd gezocht voor sabotage van elektriciteitsstations is opgepakt. Volgens Duitse media had deze 48-jarige man ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst met mogelijke doelwitten. En NSC heeft gisteren in de slotseconde alsnog een punt gepakt tegen Excelsior. De Nijmegenaren speelden een matige tweede helft. Keken lang tegen een achterstand aan, maar Noël Le Breton schoot in blessuretijd alsnog de 2-2 binnen. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt iets drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Dat komt door die staking. Er staat nu zo'n 40 kilometer in Gelderland. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. De A2 door wegwerkzaamheden richting Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen 4 minuten. De linkerrijstrook is trouwens dicht tussen Knopendel en Culemborg in die richting. De A18 Zevenaar Varsseveld. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht tussen Didam en Doetinchem. Dat kost je 11 minuten. En op de A28 bij Nijkerk, daar is de Hardenbergenbrug dicht. Dus het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle, wat normaal door zou willen rijden, zal ook vandaag moeten omrijden via Apeldoorn. En dat doe je dan dus via de A1 en de A50.
11: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
11: Voordeeluitjes.nl. Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
16: Vlieg met me mee.
0: Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
22: Goedemorgen Gelderland.

0: en Jimmy op Radio Gelderland. Goedemorgen. 8:08 is het. En behalve dat de kranten vanochtend over die OV-staking schrijven, wordt er ook veel geschreven over het leesniveau van de kinderen in ons land. Het is namelijk een groot internationaal onderzoek geweest. Het blijkt dat 4 op de 10 15-jarigen niet goed genoeg leest om mee te kunnen komen op school. Het huidige kabinet maakt zich hier grote zorgen over en komt op het einde van dit jaar met een plan hiervoor. Maar er zijn natuurlijk heel wat scholen die denken van ja, daar gaan we niet op wachten, op die kabinetsplannen.
1: Dit is onze Biep van onze school. En ja, 1 keer in de week dan mogen we hier een boek uitzoeken.
2: Op basisschool Het Sterrenlicht is sinds een aantal jaar de schoolbiep flink uitgebreid.
1: Dit zijn de boeken voor groep 7 en groep 8.
2: Want ook hier merkten ze dat het leesniveau steeds verder achteruit ging.
3: We merkten eigenlijk dat veel of meerdere kinderen aangaven dat ze lezen stom vonden of saai of het zagen als een moetje. Dus we wilden eigenlijk bezorgen dat kinderen het lezen het plezier weer ervaren. Dan denk ik, oh, het is eigenlijk heel relaxed en leuk. En dat wilden we eigenlijk graag meegeven.
2: En dus besloten ze er wat aan te doen. Met meer boeken in de Biep dus.
3: En vandaag gaan we tot en met bladzijde 30 lezen.
2: Maar ook door vaker te lezen in de klas. Samen en ieder voor zich.
4: Deze lees je dan met de hele klas en dan gaan we daar vragen over stellen.
5: Ook hebben we wetenswaardig boeken. Dat zijn onze les. Dit hoort ook bij onze les.
6: Soms over vroeger en dan weer over de stoommachines. En het gaat over heel veel onderwerpen.
2: Er wordt dus een boel afgelezen hier. Zodat hun woordenschat groeit en ze ook later dingen beter begrijpen.
7: Omdat als je vaker leest dat je dan woorden beter, sneller leert lezen.
2: Ja, dat het leesniveau in Nederland daalt is eigenlijk niks nieuws. Dat is al jaren aan de gang.
8: Een dikke, dikke onvoldoende voor het leesniveau van de Nederlandse scholieren.
2: Er is niet onderzocht hoe dat komt, alleen dus dat het slechter gaat. Maar deze kinderen hebben wel een idee.
6: Ja, ik denk door de telefoons en de tablets en ja, door schermpjes.
5: En dan gaan ze spelletjes spelen.
3: Ik denk dat daar een heel groot, dat een grote oorzaak is.
2: Te veel afleiding.
3: Te veel afleiding, ja.
2: Dat herkennen ze in deze klas wel. En ook al hebben ze soms geen zin in alweer lezen, ze merken wel dat het echt helpt.
4: Elke jaar krijg je een niveau en dan wordt die van mij steeds beter.
5: De oplossing is denk ik gewoon meer lezen. Ook dat de scholen wat meer gaan doen aan lezen, zoals op onze school.
7: Als je ergens mee klaar bent of aan het begin van de dag.
0: Ja, gewoon 's ochtends even lezen. Dat is ook een goeie, hè? Maar vooral meer lezen dus. En van die taal houden. Daar probeer ik ook een klein beetje bij te helpen door je iedere dag een mooi woord mee te geven. Om te lezen of om te gebruiken. Het woord van de dag krijg je zo meteen na Coldplay. En viva la vida. Goedemorgen.

Coldplay en Viva La Vida op Radio Gelderland. Ja, het is een dag ook om weer een woord te gebruiken. Ik wou bijna zeggen een nieuw woord, maar dat is het niet. Hè? Het zijn geen nieuwe woorden die ik je meegeef. Het zijn bestaande woorden, maar woorden die misschien alweer bijna uit onze geheugen en uit onze woordenschat verdwijnen. Dat vind ik zonde. En daarom is het de Dikke van Dijk, waarbij ik iedere dag daar een woord uithaal.

uit heeft. Het is een heel elegant Frans leenwoord. In het Nederlands hoor je het niet op iedere straat ook, maar we gebruiken het wel in de modejournalistiek of in het chique poëtische beschrijven om net even wat extra klasse aan een compliment te geven. Ravissant. Het is gewoon uit het Frans. Dus wat een ravissante ochtendzon. Hier buiten, daar kun je maar blij van worden. Of ja, zij zag er werkelijk ravissant uit in haar nieuwe jurk. Vanaf het balkon hadden we een ravissant uitzicht over de Franse wijnvelden, dat kun je ook zeggen. Het concert gisteravond was een ravissante ervaring die me nog lang zal bijblijven. Ik hoop dat je iemand in je omgeving hebt die je vandaag ravissant kunt noemen. Tom Robinson met een uitzicht.

0: Tom Robinson. En dat advies was dus listen to the radio. Nou, dat vind ik een uitstekend advies natuurlijk. Het is 9:11. Ik hou er dan weliswaar zometeen mee op. Maar Rob Kleijs neemt er zometeen over. En die gun ik ook wat luistervinken. Eerst maar even het weer. En dat krijgen we van Johnny Willemsen vanochtend. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb een mailtje gekregen van... of een berichtje van Tinus uit Lichtenvoorde. Die vraagt zich af, zou het vandaag gebeuren dat het in Hupsel niet warmer dan 20 wordt? Want dat zou dan betekenen dat het al 87 dagen daar boven de 20 graden is geweest op het meetstation. En dan dus vandaag voor het eerst in 87 dagen eronder blijft.
1: Ja, daar ga ik wel van uit. Een graad of 18 in Gelderland als maximum temperatuur. En dat verwacht ik eigenlijk ook voor de Achterhoek, voor Hupsel.
0: Ook voor Hupsel, ja.
1: Ja, dus dat zou dan inderdaad het geval zijn. Ja,
0: ja. Ik denk dat het in Hupsel, net als in de rest van Gelderland, ook behoorlijk gaat waaien vandaag, hè?
1: Ja, het is nog wel zonnig overal, maar de wind is er al wel, hoor. Een zuidwestenwind, windkracht 3 of 4 maat.

0: Prachtig is die. Er komt wel wat bij. Hij draait ook in de loop van de dag van zuidwest naar west. En zelfs een beetje naar noordwest eind van de middag. En er komen buien aan. De buien zijn al in het noorden van Overijssel, ook al in Flevoland. Dus die gaan Noord-Gelderland komende uur al bereiken. En de midden en zuiden later vanochtend. En ook in een deel van de middag nog buien. Kunnen soms felle buien zijn. Kan af en toe flink doorplensen. Zelfs een klapje onweer mogelijk. Ja, en tussen die buien door stijgt het kwik naar 17 of 18 graden. Dus ja, zoals ik al zei, waarschijnlijk geen 20.
1: Nee, waarschijnlijk geen 20. Ook niet in Hupsel en verder ook niet. Hey, en morgen?
0: Morgen heel ander weer, veel rustiger, minder wind en ook droog. In de ochtend veel zonneschijn, in de middag ook wel wat wolkenvelden. Een graad of 20, dus best wel een aangename dag morgen.
1: Oké. Okay. Tieners die vraag stellen, die komt uit Lichtenvoorde, weet ik. Daar is natuurlijk dit weekend het bloemencorso. Hoe is de voorspelling voor komende zondag?
0: Ja, voor zondag is die wel wat minder. Zaterdag wordt wel een mooie dag met veel zon en ruim 20 graden. 22 verwacht ik ongeveer in de Achterhoek.
1: Ja.
0: Maar in de nacht naar zondag en ook zondag overdag toch wel wat hogere neerslagkansen. Dus wat buien die over Gelderland gaan trekken.
1: Ja, wel.
0: Dus het is wel eventjes de radar checken als je daar bent. Ja,
1: ja, de buienradar van Weerplaza in de gaten houden. Dan weet je een beetje welke wagens met bloemen, dus met dahlia's daar droog het rondje kunnen maken en welke waarschijnlijk een buitje over zich heen gaan krijgen.
0: Ja.
1: Oké, Johnny, dankjewel. En wij horen jou natuurlijk over een uurtje bij Rob, hè?
0: Ja, ga ik doen.
1: Joep. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe ben jij hier gekomen? Want normaal pak jij het openbaar vervoer.
2: Ja, vrouw Lief heeft me even afgezet.
1: Ah.
2: Het was wel heel erg rustig ook op de weg.
1: Dat valt best mee, hè, vandaag.
2: En nee, geen bus, hè?
1: Want nee.
2: Dit is een staking die wel eens goed aangekondigd, goed doorgetrokken. Ook de vorige was nog een beetje half-half.
1: Er rijdt zo nu en dan een busje, bijvoorbeeld zo'n buurtbusje of zo.
2: Daar zou ik echt niet op rekenen.
1: Maar reken er niet op, want dan kom je misschien wel van A naar B.
2: Ja, het is fietsen of lopen.
1: Kom je van B naar A?
2: Collega's aankijken.
1: Ja. Hey, dus waar wil je het over hebben vandaag? Ja,
2: over die staking. Over heb jij de staking. Begrip voor? Je had al
1: aandacht gesproken.
2: Ja. Ja, en deze is goed ingeleid. Ik denk dat heel veel mensen nu wel begrijpen van, ja, we gaan wel een stuk Sociaal Nederland afbreken als dat zo allemaal doorgaat. En dat heeft natuurlijk een, volgens mij is het Hans Spekman zo ongeveer zelf alleen heel goed doorgehad. En die heeft het op de kaart gezet. En zegt van ja, nou is het eens een keer stop.
1: Ja. Het is natuurlijk eigenlijk jaarlijks zo in de aanloop naar Prinsjesdag dat er wel hier en daar wat reuring is. En dat mensen zich laten horen. Om in elk geval te laten weten van hallo, wij zijn er ook nog. En wij verdienen ook geld.
2: Ja, er staan best grote veranderingen op. Pensioen, ontslag. Die staan voorgesorteerd om uitgevoerd te worden. Dat zijn flinke tikken. En ja, je hebt wel mensen nodig die dat ook lezen, zien, begrijpen kunnen. En dan kunnen vertalen naar actie.
1: Dus, ja. Ja. Nou, heb je er begrip voor de staking vandaag in het openbaar vervoer? Geen treinen, geen bussen, geen metro, geen trams, et cetera. Laat me weten, rob@gld.nl of een

0: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus.
8: Doral Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
9: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
8: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
10: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
8: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Doral, dankjewel. De verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer, 11 minuten is de vertraging. A12, Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg 5 kilometer met een kwartier vertraging. Kapotte vrachtauto is de oorzaak en de rechte rijstrook is daar dicht. De A18, Zevenaar richting Varsseveld tussen Didam en Doetinchem 3 kilometer met een kwartier vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. Ook daar de rechte rijstrook dicht. En de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk 3 kilometer, maar heel langzaam rijdend, 25 minuten is de vertraging.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
15: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl. Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
16: Mama! Mama! Mama!
17: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
16: Mama, een kleurplaat!
17: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem
18: ja,
19: in,
18: maar misschien
19: uit.
18: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Mama!
20: Kijk nou, je zit naast papa.
17: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: De koffie.

Frogger. Just say hello, dan doen we dan ook. Goedemorgen, 10 minuten over 9. Het is stakingsdag vandaag, woensdag de 9e september. Reken niet op het openbaar vervoer. Er zijn misschien wel enkele busjes of treintjes die rijden, maar ga er niet vanuit. Kijk iemand aan in je omgeving of die je ergens naartoe kan brengen. Of, zoals heel veel mensen doen, zien we ook hier, gewoon thuiswerken. Er zijn er genoeg die dat niet kunnen. Die moeten natuurlijk wel op kantoor zijn, dus ja. Dat wordt even moeilijk. Dit is 10CC.

0: Diane, Diane Warwick en Anyone Who Had a Heart. Ah, het is tijd voor een mooi liedje. Een bijzonder liedje ook.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag. En hij is vandaag aangevraagd door Armin. Armin die schrijft: ik zat zaterdag naar een programma te kijken wat ik sowieso wel mooi vind. Beste Zangers. En daar kwam Clouseau. En die zong een liedje van Yves Berensen. Voorgoed voorbij. Maar zoals dat bij Beste Zangers gaat, daar moeten ze een eigen draai aan geven. En voor mij was het meteen kippenvel. Dus, wil ik hem nog een keer horen op de radio? Nou, Armin, dat doen we graag. Clouseau dus, uit Beste Zangers, live, met een liedje van Yves Berensen. Voorgoed voorbij. En daarin krijg je inderdaad wel ruimte voor kippenvel.

Koemouters laat even zien dat hij nog zeker kan zingen. Geweldig. En een mooi programma ook, dat klopt wel. Dat de beste zangers. Zoveelste editie, maar het blijft altijd dat er één of twee liedjes uitkomen die echt helemaal een andere vorm krijgen en toch weer helemaal raak. Zaterdag dus te zien. Koen Wouters trouwens, volgende week jarig, hè? Ja. 59. Heb jij een plaat bij de dag? Dan laat weten via app of mail welke plaat en waarom.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

Ja, Shaq and Stevens en This Old House. 2:30 geworden hier op Radio Gelderland. Het worden nu echt koelere dagen. Als we kijken naar de temperatuur in de provincie, dan zien we dat Nijmegen 15,1 graad vermeld op dit moment. En Harderwijk 14,8. Het Gelders nieuws, dat gaat natuurlijk ook over de landelijke staking. En de op zich altijd mooie plaatjes van lege stations en lege busstations. En sommige mensen die dan toch verdwaald nog binnenkomen en denken, oeh, dat had ik gemist. Even, wat nu? Ja, gewoon lekker terug naar huis. En ook een artikel over een autohandelaar die zwaar gedupeerd is. Bart uit Rossum, die kan het nog steeds niet bevatten wat er is gebeurd. Met grof geweld sloeg een autodief half juli toe bij de jonge autohandelaar uit Rossum. In iets meer dan een uur tijd vernielde de inbreker 2 Mercedes en een BMW. En vervolgens ging hij ook nog eens weg met een Mercedes E300. Voor 60.000 euro is er een schade aangericht. Maar omdat de ondernemer geen gecertificeerde alarminstallatie had, gaat hij helemaal niks krijgen van de verzekering. Dus is het echt schade en ongelooflijk veel pech hebben. En ook op GLD.nl nog voetbalnieuws natuurlijk. De tweede keus van Vitesse die heeft gisteren een oefenduel verloren. En NEC moest inhalen tegen Excelsior. En ternauwernood werd het 2-2. Maar de coach Dick Schreuder is daar tevreden mee. Het is een heel druk programma voor NEC. Het is passen en meten met alle spelers. En dus koesteren wij ieder punt, zegt Dick Schreuder. Meer nieuws uit Gelderland op gld.nl. En wil jij jouw nieuws ook daar zien, dan moet je ons even tippen. Via de app gaat dat het makkelijkst en snelst. 06 22 22 13 42. Dit is Supertramp.

Don't Fear the Reaper. Ben niet bang voor de man met de zeist, zingt de Blue Oyster Cult. Om 18 voor 10 op Radio Gelderland. Het is vandaag staking in het openbaar vervoer. Nou, dat merken we overal wel. Minder mensen op het werk. En de paar mensen die met het openbaar vervoer willen gaan, ja, die moeten echt kijken naar die chauffeurs die niet staken en dus wel rijden. Dat zijn er in het hele land heel weinig, maar ze zijn er wel. Dus je kunt echt mazzel hebben dat je ergens een lijntje hebt wat jou naar je werk brengt of naar waar je moet zijn. Voor de rest wordt er gestaakt en is er veel begrip onder de mensen in den landen. Hoe zit het met jou eigenlijk, is de vraag voor bij de koffie vandaag. Heb jij begrip voor deze staking? Het gaat allemaal om te staken tegen de afbraak van onze sociale stelsel. Vooral dan de duur van de werkloosheidsuitkering. Van 2 naar 1 jaar. Die is nu uitgesteld, maar ja, daar is de bond, daar zijn de bonden niet zo blij mee. Dat kan altijd weer terugkomen. De verlaging van het maximum dagloon, die is wel teruggedraaid. Maar de WIA, en dat is de uitkering voor mensen die niet meer kunnen werken door ziekte, die staat nog echt overeind, de bezuiniging daarop. En daarom dus staken vandaag in het openbaar vervoer. Dat is een lastige, ook voor al die mensen die werken in het openbaar vervoer. Die weten ook wel dat ze de klanten echt benadelen, want het is effe moeilijk. Maar ja, het is 1 dag, zeggen ze dan. Dus dan weet je ook weer waar we staan met z'n allen. Heb jij een begrip voor de stakingen vandaag in het openbaar vervoer? En dan wordt gestaakt voor ons allemaal. Voor ons sociale zekerstelsel.

0: Dizzy van Tommy Rowe hier op Radio Gelderland. Het is 12 voor 10. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het wordt nu echt koeler.
1: Ja, vanochtend vroeg was het inderdaad wel wat koel op de fiets. Een graad of 10. Inmiddels de temperatuur wel iets opgelopen omdat de zon op de meeste plaatsen schijnt. Er komen wel buien aan. Als eerst in het noordwesten van de provincie Harderwijk. Daar zal de eerste regen ongeveer nu vallen. En die buien die breiden uit over de provincies. Overal krijgen we ermee te maken. Kan af en toe flink doorplensen. Zelfs een klap onweer mogelijk. Dat is een beetje een onstuimige dag. Ook behoorlijk wat wind ook.
0: Ja, en dat blijft wel even.
1: Ja, vandaag gedurende de dag. Dus ook vanmiddag nog een aantal buien. Eind van de middag neemt de buiigheid af. En dan in de loop van de avond wordt het echt overal droog. Vannacht brede opklaringen, zakt het kwik naar een graad of 9. Dus morgen start ook weer fris. Hebben we 's ochtends de jas wel nodig. Maar dan wordt het wel een mooie dag met geregeld zon. Wel wat wolken, maar het blijft morgen droog. En een graad of 20. Dus een heerlijke dag.
0: Ja, de rest van de week?
1: Ja, een beetje op en af. Vrijdag weer een aantal buien. Zaterdag weer een droge dag. En zondag weer een paar buien. Dus het wisselt elkaar een beetje af. Temperaturen rond 20 graden. Zaterdag er waarschijnlijk wel iets boven. Dus dan aan de zachte kant voor half september. Maar ja, licht wisselvallig met soms best wel mooie dagen.
0: Ja, een zachte herfst dus.
1: Ja. Vooralsnog wel, ja.
0: Johnny, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Van Johnny naar Zoe. Dixie.

0: Good old Madonna, zou je bijna zeggen. Madonna dus met Into the Groove. Het is alweer tijd voor de boodschappen van 10 uur.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
10: Voordeeluitjes.nl. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Michel, dankjewel. De verkeersinformatie. De A1 Hengelo richting Amersfoort tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk. 7 kilometer met een half uur vertraging komt door een ongeluk daar. Linkerrijstrook is dicht. En de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Waterberg. Nog 7 kilometer langzaam rijden, stilstaan. Kwartier vertraging komt door bergingswerkzaamheden. De oprit is dicht en de rechterrijstrook is ook dicht. Je kunt omrijden via de ring van Arnhem over de N325 en de A15.
8: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: www.123gold.de. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Op de koffie.

En China Girl, 13 over 10 geworden hier op Radio Gelderland. Het is woensdag 9 september. We staken in het openbaar vervoer. En we hebben er allemaal een beetje last van. Tenminste, als je gebruik maakt van het openbaar vervoer. Maar misschien heb je er ook last van omdat mensen in jouw omgeving jou hebben gevraagd kun je bij brengen. Ja, en dat kan misschien niet uitkomen, dat weet je niet. Hè? En je doet het toch, dan steun jij de staking van het openbaar vervoer. En er wordt gestaakt tegen de afbraak van ons sociale zekerheidsstelsel. De WW die gaat van 2 naar 1 jaar als je ontslagen wordt. En de WIA die staat ook op de tocht. Kortom, Nederland wordt afgebroken volgens de vakbonden. En daar moeten we tegen in het verweer komen. En dus acties en stakingen. En dit is een 24-uur staking van het openbaar vervoer. Steun je die actie? Of niet? Dat kan ook, hè. Dat mag je ook zeggen. Dan kun je bellen 0800 345 0345 of je appt even of je mailt even. Appen gaat via 06 22 22 13 42 en mailen, je weet het, rob@gld.nl. 24 uur staking vandaag in het openbaar vervoer. Hebben ze jouw steun ook? Bel, app of mail, gaan wij even naar lekker zingen op het plein met de 3 J's. Je zit in mijn

0: de drie ijsjes zit in mijn hoofd. Ja, je zit vandaag niet in de bus of in de trein waarschijnlijk. Want daar wordt gestaakt, het openbaar vervoer. Dat allemaal om de afbraak van ons sociale Nederland tegen te gaan. Terug te draaien. De bonden hebben besloten om gewoon eens ouderwets te gaan staken. En dat is niet enkel het FNV, hè, zegt Bob. Nee, CNV doet ook mee. Een enorm front tegen de afbraak van het sociale stelsel. Besef wel, zegt Bob, het is nu een dagje ongemak van het openbaar vervoer voor mensen die nu nog werkzaam zijn. Maar het gaat om de belangen van de werkende mensen en vrouwen die tijdens hun carrière zwanger worden bijvoorbeeld. Ze kunnen juist geraakt worden door deze maatregelen. Iedereen denkt maar dat het enkel de ander treft, maar iedereen kan werkeloos worden. Je kunt zo arbeidsongeschikt raken, hè? Daar gaat het hier over. En de huidige arbeidsgehandicapten gaan er in hun positie ook erg op achteruit. Terwijl juist die groep met steeds meer en hogere kosten komt te staan. Door andere verslechteringen van allerlei regelingen. Dus de duim omhoog. Juist. Wilco zegt, nou niet alle buschauffeurs staken hoor. Maar ik denk dat de ritten bij jullie daar in de wijk naar de Geitenkamp toe erg sulmier willen zijn. Een mooie dag met z'n allen. Of je voor of tegen bent. Helemaal mee eens, zegt Alex. Jan van Brakel zegt, ik ben hobbymatig en beroepsmatig actief in het openbaar vervoer. En ik sta volledig achter die staking. 0800-345-0345. Heb jij begrip voor de staking vandaag in het openbaar vervoer? Theo niet. Ik heb er geen begrip voor. Na de belediging van de minister door de voorzitter van de vakbond. Een excuusje maakt dat niet goed. Nu staat de werkende mens 7-0 achter. Ja. Dus geen begrip voor de staking. Even kijken. Annie zegt, ja hoor, laat maar komen deze staking. Ik ben geen groot openbaar vervoergebruiker. Dus ik heb er niet zoveel last van. Mijn kleinkinderen wel, maar die redden zich wel. Papa en mama gaan brengen. En anders kunnen ze altijd oma bellen. Komt goed. Juist. 0800-345-0345. Dini, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik sta er achter. Het treft me niet, maar ik vind het jammer voor de mensen die geen alternatief hebben. Maar als je dit niet steunt, het is gewoon een solidariteitsstaking voor mij. En ik zit hier met een oud strijdlied. Ja. Huilen is voor jou te laat van de Eva-groep. En dat is... Ik ben ook aan de bijstand gekomen op een gegeven moment. En ik heb dat zeer vernederend gevonden tot op de dag van vandaag. En ja, het lot kan iedereen treffen, want we hebben het niet in de hand.
0: Ja, nee, dus jij zegt van, dit mag wel eens een keer gebeuren ook.
1: Ja, want er gaat zoveel geld om het wantrouwen te financieren. We hadden vroeger de actie schieten met de mug op een olifant. Dat was die wet om fraude aan te tonen. En natuurlijk moet je fraude bestrijden, maar geef de mensen die het echt nodig hebben, geef die nou eens een keer het voordeel van de twijfel en help ze op de rit. Voor mij maakt het niet meer uit. Ik ben 78. Maar ja. ik zie Paul Rozemuller dan nog staan in Ulft. Ja, ik heb het allemaal meegemaakt. En er zit zoveel idealisme, zoveel kunde. En zoveel idealisme nog. En dan denk ik, geef mensen een kans. En het zit niet alleen in dat geld. Ook hoe bejegen je een iemand die zogenaamd lager op de ladder staat dan jij? Hoe blij ik ben als mijn vuil opgehaald wordt. Ja. Dat geeft jongens wel eens een duimpje. Heb ook voor elkaar en wees mens.
0: Nou, die mooie woorden. Voor deze dag, deze stakingsdag, hebben ze ook jouw steun. Laat maar even weten. Hans die zegt ook, goedemorgen Rob. Ik begrijp wel dat ze gaan staken. Ze gaan ook voor onze toekomst staken. Ik ben 55 jaar jong. Maar als ik zonder werk kom, dan kom ik moeilijk aan de bak. Omdat ze dan liever hele jonge mensen willen met wel 18 jaar ervaring. Dus wat dat betreft, ja, sluit je een beetje aan bij de woorden van Dini. Het gaat niet alleen om het geld, het gaat ook om waardering en elkaar proberen te dragen op een manier dat je allemaal gezellig een beetje door het leven huppelt. Sjaak die zegt, nou, het heeft mij niet lang genoeg geduurd, die staking. eindelijk toch weer eens een grote staking. De vorige waren half-half. Ik ga hier wel achter staan. Wij zijn rijk genoeg om onszelf ook gewoon eens goed in het zadel te houden. De oorlogsbijdrage mag best wat minder, denk ik dan. En de eigen mens mag best eens gedragen worden door elkaar. Geen probleem mee. Ik sta erachter, zegt Simone, een dagje zonder OV is toch wel te doen. Er wordt al zoveel sociale zekerheid ingeleverd. Helaas, dit moet even. Peter zegt ook, ja, misschien door de zure appel heen bijten... en misschien is het eventjes ouderwets de hak in het zand zetten. Dat zijn we niet meer gewend om actie te voeren... en scherp gewoon tegen elkaar in te gaan. Maar ik vind dat het toch wel met respect gebeurt van alle kanten. En daarom voor mij de duim omhoog voor iedereen eigenlijk aan die tafel. Vakbonden, maar ook de regering lijkt te willen luisteren. Dus ik hoop wel dat ze aan tafel komen. Nou, heb jij nog steun of geen steun? App of mailen over de staking vandaag.

Teresa Fernandez, Lay Love on You. Op deze stakingsdag van het openbaar vervoer. En Miek heeft er ook begrip voor. Prima, plannen van de regering zijn ook zorgelijk. Jammer dat die Tweede Kamer geen mix is van oud en jong. Oud, ervaring, jong, nieuwe plannen. In Den Haag moeten ze rekening gaan met de gewone mens. Volgens mij hebben ze geen idee hoe gewone mensen leven in het land. Zitten ze daar echt in een bubbel? Bert is wel van een andere mening. Die zegt, groot schandaal in deze tijd een dergelijke grote staking op touw te zetten. Economie kraakt aan alle kanten. Vooral kleine ondernemers lijden hieronder in het bijzonder door winkeliers die hun personeel niet kunnen laten komen en de winkels dus moeten sluiten. En wat dacht je van mensen die naar het ziekenhuis of de huisarts moeten? Die zijn de dupe. Meneer Spekman is zich niet bewust wat hij daarmee aanricht. Ik vind het super naïef en super onverstandig. Groeten, Bert. En Hans zegt, voor mij een dikke duim voor de staking. Ik sta erachter, er wordt te veel sociale zekerheid afgebroken. En ook Peter zegt, stoppen met het afbreken van onze sociale zekerheid. Er is best geld op andere vlakken te halen. Kijk eerst eens naar wat er in Nederland nog omhoog te houden is. En dan naar allerlei buitenlanden, waar ook wel wat te doen is. Dat zegt hij. Maar toch, hè? In eigen land is het ook onrustig. En Frederik die zegt, wat mij betreft staken we 3 dagen achter elkaar. Nou ben ik geen gebruiker van het openbaar vervoer, dus ik heb makkelijk praten wat dat betreft. Maar de dikke duim gaat omhoog vandaag. En ook wel eens even lekker rustig, zo zonder bussen voor mijn deur.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: I Got You Babe van UB40 en Chrissy Hynde. Het is 9:50.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, we hebben dus die staking vandaag. De bonden hebben dat georganiseerd. CNV, FNV en alle andere bonden zijn wel achter elkaar gaan staan. De man die het meest zien op de tv en horen op de radio is toch Hans Spekman van de FNV. Voor welke partij zat hij vroeger in de Tweede Kamer? Ook alweer. Ja, dus vroeger, hè? Dus ja, dat is een misschien een partij die niet meer bestaat, weet jij veel. Laat maar weten als je dat denkt te weten. Via de app of via de mail 06-22-22-1342. Of mailen rob@gld.nl. De grote woordvoerder van de staking, deze grote OV-staking, is de voorman van de FNV, Hans Spekman. Voor welke partij zat hij vroeger in de Tweede Kamer? Laat maar weten. Via app of via mail 06-22-22-1342. Of even mailen rob@gld.nl. Je hebt 2 platen de tijd, dus je kunt ook nog eens rustig zoeken als je wil. Draaien we even Carole King. I feel the earth move.

0: Michaels en Noah Kahan. Hurt Somebody. Het is 13 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie vandaag. En dat houdt ons ook een beetje bezig met de staking van vandaag in het openbaar vervoer. De bonden hebben die op touw gezet. Met z'n allen. Maar de grote woordvoerder die we dus overal wel zien aan tafels is Hans Spekman. Bevlogen bestuurder en ook bevlogen politicus. En hij deed dat ook in de Tweede Kamer. Voor welke partij deed hij dat, Adrie?
2: Hij deed het voor de Partij van de Arbeid.
0: Juist. Ja, dat waren de tijden van de Partij van de Arbeid nog, hè? Die is voorbij.
2: Ja.
0: Vind je het jammer dat dat er niet meer is?
2: Nou, ik was niet zo'n fan.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ja, van Spekman niet of van de Partij van de Arbeid niet?
2: Nou, van Spekman in ieder geval niet.
0: Oh, wat heb je erop tegen?
2: Nou, ik ben wat gematigd. Dus.
0: Ja. En als je dan naar de actie vandaag kijkt, waar sta jij dan?
2: Nou, daar sta ik ook een beetje voorbarig.
0: Ja?
2: Ja, laat het eerst nog eens komen. Laat het compromis dat wordt afgevlakt. Mm-hmm. Kijk, en nu gaan we al staken voor iets wat straks niet meer zo is zal zijn.
0: Ja, dat is de bedoeling van het zaken natuurlijk, om daar druk op te zetten.
2: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee? Jij bent echt een ouderwetse polderaar en je gelooft echt in blijven praten?
2: Ja, dat gaat helpen. Kijk, het kan nu wel gaan staken. Er zijn weer heel veel mensen binnen de dupe van. En er zal iets moeten gebeuren in het land. Dus je hoort dat compromis weer moeten zoeken.
0: Ja, dus denken heel veel mensen ook, daar gaan we voor staken om ja, stevig aan tafel te zitten.
2: Ja,
0: jij had niet meegestaakt.
2: Nee, ik had niet meegestaakt, nee.
0: Nou, je bent wel in ieder geval prijswinnaar. Dus je hebt de eerste vraag weer goed beantwoord. De tweede, die brengt ons bij de muziek. En we gaan 20 jaar terug in de tijd. Dat is niet zo ver terug, hè. Dan hebben wij nummer 1 in Nederland. Ja, in het Nederlands, Als de Morgen is Gekomen. Wordt die plaat gezongen door Jan Smit of de Drie J's?
2: Jan Smit.
0: Zo. Dat kwam er heel snel en keihard uit. Het is een, die ken je ook gewoon.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, even checken. We gaan toch weer even terug naar de staking, maar dan wel naar de infrastructuur erachter. De infrastructuur die we vandaag even platleggen. De treinen en de bussen. Wat is het drukste station in onze provincie? Is dat Nijmegen of is dat Arnhem?
2: Dan denk ik toch Arnhem.
0: Ja, dat dacht ik ook. En toen ging ik het lijstje zoeken en toen scheelde het eigenlijk heel weinig. Want met die kaartjes tegenwoordig controleren ze gewoon iedereen die erin en eruit gaat. Arnhem Centraal heeft per dag bijna 45.000 passagiers. Maar Nijmegen 41.000 per dag.
2: Okay.
0: Ja. Okay. Nou, ter vergelijking, de drukste plek in Nederland, ja, dat zal ons allemaal niet verbazen. Dat is Utrecht. Dat is ervoor gemaakt om in het midden te liggen. Daar hebben ze 240.000 mensen per dag te verwerken.
2: Okay. Ja.
0: Dus dat zijn geen kleine dingen.
2: Nee.
0: Nou, je hebt de Grand Slam, een full slam gehaald, Adrie.
2: Ja,
0: drie prijzen in een envelop. En als bonus mag je nog zeggen, gaan we Jan Smit draaien of niet?
2: Ja, doe dat maar.
0: Doe dat maar. Dan doe het maar.

Als de morgen is gekomen, ja, dat was gisteren in BNB De Liefde ook het geval. Hè? Dat was een stelletje toch bij elkaar geslapen. En hebben samen de ochtend beleefd. Vanavond trouwens de laatste uitzending als je een volger bent op het reguliere televisiekanaal. Want Videoland heeft ze al eerder laten zien. Dan heb je dus de uitslag. Ja, van hoe het allemaal voor staat. En dan donderdag gewoon de reunie. En er is goed naar gekeken. Dikke miljoen mensen. Iedere dag willen gewoon De Liefde kijken. En of dat allemaal lukt, dat weet je niet. Maar blijf wel gezellig kijken. All I wanna do is make love to you. Zo kun je het ook uitleggen. Hart tot de elfen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Michel, dankjewel.
15: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
16: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
18: voordeeluitjes.nl.
16: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Op de koffie.

Detroit Spinners en Cupid om 13 over 11 hier op Radio Gelderland. Het is een dag zonder openbaar vervoer. Dat betekent dat je misschien wel gebracht bent naar je werk. Of dat je thuis mag werken. Ja, en dat is Marjan. Die zegt, ja, ik mag thuis werken. Dat heb ik nooit gedaan eigenlijk. Ik vind het altijd heel gezellig op kantoor. En nou zit ik echt alleenig. En ik weet waarom ik graag naar mijn werk ga nu. Kun je iets drijven, Ed Sheeran, om mij een beetje op te vrolijken? Ik zal wel heel productief zijn, zegt men. Maar ik denk het niet.

Daniel Loewes en de Wind met Wijn van de CD, LP, muziekdrager, jager. Groot succes zo. En ook zeker optredend heeft hij zalen vol gekregen. Het is even wat rustig, want het is zomer. Dus het moet allemaal weer op gang komen voor Daniel Loewes en Loewes. Ja. Loewes, zou dat zo zijn? Loewes, Loewes? Ja, misschien wel. En van het oosten gaan we nog iets oostelijker. Gaan we naar Marianne Rosenberg. Met de grote kraker in Nederland dan voor haar.

Marianne Rosenberg, ik bin wie du. Ze treedt nog op, maar ze wordt wat fragieler. Is 71, dus af en toe, ja, dan pakt ze het even niet meer. Er worden er wat optredens verzet. Maar toch, als ze komt, dan is het volle bak. En in het land van de, ja, voorheen goedkope benzine. Want ja, Duitsland is ook niet meer het supergoedkope benzineland. Het scheelt nog wel een paar dubbeltjes, maar ja, ook daar dik boven de 2,30. En in Nederland, ja, er is geen pijl meer op te trekken. Vandaag valt olie boven de $100. En ook de benzineprijs blijft dus weer stijgen. De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,72. Dat is de adviesprijs. Dus daar kun je een paar centen onder of een paar centen beneden zitten. Ja, het is wachten op, denk ik, gewoon de eerste keer dat €3 per liter gevraagd gaat worden. Ja, wie verdient daar het meest aan? En toch weer de mensen die de oorlog maken. Ja. Dus een krom als een hoek. Stevie Wonder. I wish.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

Train, 50 Ways to Say Goodbye. 11:50 voor hier op Radio Gelderland. Kijken we naar buiten toe, dan zien we een grijs Gelderland. En met temperaturen van rond de 16, 17 graden. Bijvoorbeeld een 11,16, 7 graden. En iets verderop in Apeldoorn, 17,2. Nou, we zijn met z'n allen goed voorbereid op die stakingsdag. Want op de weg geen files. En we krijgen ook berichten dat in de stations er vrijwel niks te doen is. Ja, nou, ook de mensen die daar werken hebben een rustige dag vandaag. Hey Joe, Willie.

van Kim Wilde hier op Radio Gelderland om 18 voor 12. Ja, en als de liefde gaat, dan heb je daar pijn van. Maar soms zijn dingen ook gewoon over. Misschien ook met Wesley Sneijder het geval. Hè, want hij gaat de zilveren bal die hij kreeg als op één na beste speler van het WK in 2010 verkopen. En ook andere bijzondere items uit de carrière van de oud-middenvelder gaan geveild worden. Ja, de wedstrijdbal van de kwartfinale van Oranje op het WK 2010 tegen Brazilië is een van de andere dingen die geveild wordt. Sneijder die scoorde na rust twee keer in die wedstrijd, waardoor de ploeg van Bert van Warmerk toen met 2-1 won. Ook zijn deelnemersmedaille van het WK 2010 en zijn bronzen medaille van het WK 2014 die worden aangeboden. Net als trouwens de gouden medaille van de Coppa Italia in 2011 en Sneijders internationale shirt van die bekerfinale. Ja. Aan deze items zitten wedstrijden en momenten vast die voor mij heel bijzonder zijn geweest, zegt de 42-jarige Sneijder inmiddels in het persbericht van een veilingplatform dat eigenlijk als businessmodel heeft, Match Worn Shirts. En Sneijder zegt, ik vind het mooi dat ik deze herinneringen nu kan delen met voetballiefhebbers en verzamelaars die het verhaal erachter net zo waarderen. Ja, ik ben benieuwd wat het gaat opbrengen. Er staat geen prijs bij genoemd, het gaat geveild worden, maar de startprijs is nog niet neergelegd. En ik denk dat het goede doel gewoon Wesley Sneijder zelf is, hè? Ja.

0: Wider Shade of Pale. Dat was het favoriete liedje van Peter R. de Vries. Ja, dat is toen hoog in die top 2000 gekomen. Al die jaarlijkse hitlijsten die we gewoon ook gebruiken om het jaar te bekijken en af te sluiten. Het is, bijna 11:58. Het is tijd voor Joost zometeen hier op Radio Gelderland in tot 3. Wat gaat er gebeuren, Joost?
1: Nou ja, heel veel. We hebben het onder meer over het Kruller-Müller Museum. Er komt een grote verbouwing aan. Die is uitgesteld vanwege de stikstofmaatregelen. Maar in 2027, volgend jaar, moet het eindelijk gaan gebeuren. Maar omdat die verbouwing nog even uitgesteld is, hebben ze toch bedacht om een expositie, die ze eigenlijk pas wilden doen als die verbouwing voorbij was, naar voren te schuiven. En dat is nou mooi nieuws voor Vincent van Gogh-fans. Want alle werken van Vincent van Gogh die het Kruller-Müller Museum in de collectie heeft, dat zijn er 88. Die worden dus tentoongesteld vanaf volgende week. En dan het hele najaar lang. Maar dat heeft nogal wat voet in de aarde gehad. Want er zijn dus ook werken, bijvoorbeeld in Japan, die zijn uitgeleend door het Kruller-Müller Museum. Dus ze moesten terugkomen. Hele operatie. Dat doen ze wel een beetje geheimzinnig over natuurlijk. Want in het kader van de veiligheid mag je daar natuurlijk niet over in detail treden. Maar er is wel heel wat te vertellen over. Nou, ik ben nu benieuwd hoe dat er straks bij hangt. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Want zomaar even een expositie naar voren plaatsen. En van niet de minste schilder natuurlijk. Ja. Dat dus. Dus over kunst.

0: En het gaat ook over de wietproef. Want die is een jaar oud nu. En een van de grote steden, 10 gemeenten in heel Nederland.
1: Nijmegen.
0: Ook Nijmegen. Die doen aan mee. En we gaan even de balans opmaken. Een jaar later.
1: Ja? Is men tevreden?
0: Nou ja, wat ik dus hoor van de coffeeshophouders is dat de overlast wel minder is geworden.
1: Ja. Zo. Ja. En de rokers zijn ook tevreden.
0: Die zijn volgens mij ook tevreden, ja. Wat ik hoor in de reportage die we straks gaan uitzenden. Ja,
1: ja, juist. Ja. Nou, win-win, hè, zou ik zeggen. Als dat probleem in de wereld is, zou uit zijn. Drugs. Zou een hoop meer kunnen doen. Ook de politie, denk ik. Ja. Dat is allemaal ook. Tot 3. Kunst. En drugs.
0: Nou, kunst tot roken.
1: Mooie middag.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Trulease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
14: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
15: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staal-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Tot 3.

0: Joost Brouwer is er tot drie op Radio Gelderland.
1: Ja, met Mutt onder meer en Dynamite natuurlijk. De radio dende door. Hier wordt niet gestaakt, zeg ik in alle eerlijkheid. Nu is Radio Gelderland ook geen vervoersbedrijf natuurlijk. Maar ja, hier worden wel liedjes vervoerd, dat zou je kunnen zeggen. Het ene oor in en het andere oor uit. En voor het actuele nieuws rondom de staking blijf je dan gewoon lekker luisteren. Want Rob van de redactie die praat je bij zometeen in de enige echte, ja, hoe zullen we dat zeggen, GLD stakingsupdates. Na Level 42 en verder ook nog muziek deze middag. Dit uur van Wham, Tom Jones, Robbie Williams. Dus je zit gebakken hier. Heerlijk genieten, blijf bij.

0: Level 42, Something About You. En nu een greep uit het Gelders nieuws. Rob Heinsteijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het openbaar vervoer ligt vandaag door een landelijke staking voor een groot deel stil. In Gelderland rijden er geen treinen en maar een beperkt aantal bussen. Onze verslaggever kwam vanmorgen op het Centraal Station toch nog een aantal reizigers tegen. Maar die hadden moeite om op de plek van bestemming te komen.
2: Ik was wel op de hoogte daarvan, maar omdat er zeg maar in het verleden ook wel gestaakt werd, reden af en toe nog wel wat treinen en bussen, maar wat nu zie je, het ziet er niet zo rooskleurig uit. Nee, het is echt helemaal niks. Dus ik had misschien vandaag niet moeten werken.
3: Want ja, hoe ga je nu proberen naar Nijmegen te komen?
2: Ja, ik denk als er geen ene bus echt niet die kant op, dan moet ik denk ik wel een taxi gaan kijken daar naartoe. Maar voor de rest, er zijn geen andere opties denk ik nu. Lopen is ook te ver, dus...
3: Waar moet je heen vandaag?
4: Amersfoort.
3: En hoe gaat dat tot dusver?
4: Tot nu toe niet zo goed. Ik was op tijd met de fiets. Ik ben hier, ik heb zin en ik vond het al rustig. Totdat het me daagde. Ja. Ja.
3: Maar wist je niks van de staking?
4: Nee. Ik wist het pas sinds dat ik op de app keek. Maar ik ga straks de bus pakken naar, richting Apeldoorn. Dat is dan een paar uurtjes extra, maar we gaan het zien.
3: Hoeveel extra kost het je?
4: Ik denk 1,5 uur extra. Ja.
1: De landelijke OV-staking wordt georganiseerd door de twee grootste vakbonden in Nederland, de FNV en het CNV. Ze zijn fel tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de AOW, arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de WW. Door de staking worden nu veel reizigers getroffen, maar deze chauffeur vindt het belangrijk om toch te staken.
5: Dit gaat ook de passagier in de bus aan.
6: Hoezo?
5: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: Ja, nou is het zo dat niet alle chauffeurs staken, dus rijden er op sommige plekken wel bussen. Niet in de Achterhoek. Volgens vervoersbedrijf Arriva staken in dat gebied alle chauffeurs en rijden er geen bussen. Maar dan wel weer op de kleine buurtbussen na en de 8-persoonsbussen, die vertrekken dan weer wel. In Rivierenland, waar hetzelfde bedrijf ook actief is, ligt het anders. Daar rijdt 75% van de bussen wel. In de regio Arnhem-Nijmegen zou 1 op de 3 bussen rijden. Nou, wie weet welke bussen nou wel of niet rijden, moet de reisplanner checken voor vertrek. Dat is het advies vandaag. Morgen rijdt alles, als het goed is, weer normaal. Dan is er nog ander nieuws. De sloop van de buitenzwembaden in Gorssel en Almen is begonnen. De gemeente Lochem laat beide baden tegelijkertijd compleet vernieuwen. Dat Lochem 2 nieuwe buitenzwembaden bouwt is bijzonder, want op veel andere plekken verdwijnen buitenbaden juist. De planning is strak. Beide baden worden deze winter gebouwd en moeten voor het nieuwe zwemseizoen klaar zijn. De nieuwe zwembaden krijgen onder meer een wedstrijdbad, een duikkuil, een glijbaan en speelvoorzieningen. En bij een ernstig verkeersongeluk in Lunteren zijn gisteravond 2 minderjarige jongens zwaar gewond geraakt. Ze zaten in een 45 kilometer auto die in botsing kwam met een kleine vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hessenweg met de Ruitenbeekweg. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht.
0: Dankjewel voor het bijpraten, hoor.

voelt het. De radio, wij samen. Mijn stem tot je oren. En geef me ook de kans om vandaag in Tot 3... en hopelijk ook altijd als ik op de radio ben... gewoon er voor jou te zijn. Ik laat dan zien, of ik laat dan horen eigenlijk... dat ik de man op de juiste plek ben. Ik ben je man.

En je vraagt je natuurlijk af, ja, wie is dan die man aan de andere kant van de radio? Joost is de naam, Joost Brouwer, goeiedag, hier tot drie. En straks, na drie uur, een nieuwe Thuis in Gelderland met DSG van de Heijden en het spelletje Memory. Maar straks, eerst even wat andere dingen, tot drie uur. De lifehack van de dag, de klok op rock. En we gaan het hebben over de 88 werken in de collectie van het Kullen-Mullen Museum van Vincent van Gogh. En die zijn binnenkort alle 88 te zien. Dus dat is genieten voor de kunstliefhebbers. Na Smokey, Robbie Williams en Tom Jones hoor je er meer over.

Dit is Top 3. Op Radio Gelderland. Met Joost Brouwer.

0: Lay Back in the Arms of Someone. En binnenkort zijn in het Kulemullen Museum alle 88 werken van Vincent van Gogh te zien die het Kulemullen Museum in bezit heeft. Het afgelopen jaar waren van Gogh zo uitgeleend, onder meer aan Japan. De nachtwacht van het Kulemullen werd bijvoorbeeld uitgeleend aan een expeditie daar, de Grand van Gogh. En café-terras bij nacht ook. En nu even contact met Renske ter Vaart. Goeiedag, curator bij het museum.
1: Ja, conservator. Ja,
0: oh, conservator. Ja, curator, ja. Is, curator, conservator is allebei hetzelfde, toch of niet? Of is het
1: ongeveer hetzelfde. Ja,
0: ongeveer
1: ja.
0: Hetzelfde. Nou, ja. We gaan het over die mooie tentoonstelling hebben, want dat is eigenlijk sinds 1984 dus niet meer voorgekomen.
1: Nee. Ja, we hebben als museum verschillende taken. En daar één daarvan is ook het uitlenen van onze collectie aan andere instellingen voor mooie tentoonstellingen buiten de muren van Kulemullen. En Van Gogh is een van onze meest gevraagde kunstenaars als het gaat om tentoonstellingen buiten de deur. Dus ja, we hebben normaal gesproken wel 45 tot 50 werken die je hier kan bekijken. Maar alle 88, dat komt maar één keer in de paar decennia voor.
0: Ja, en als je die 88 werken dan straks naast elkaar ziet, krijg je dan meteen een ander beeld van Van Gogh als kunstenaar?
1: Ja, ik denk het wel. Ook omdat ik het idee voor de tentoonstelling is om ze niet chronologisch op te hangen. Het bijzondere aan de Kulemullen collectie is namelijk dat wij schilderijen hebben van het eerste moment dat Van Gogh een penseel in handen heeft tot vlak voor zijn dood. Dus we kunnen die hele 10 jaar dat hij kunstenaar is, kunnen wij die ontwikkeling kunnen wij laten zien met onze collectie. Alleen, we gaan ze nu niet chronologisch ophangen, maar thematisch. Volgens de thema's geloof, hoop en liefde. 3 hele belangrijke, überhaupt waarden voor het menselijk bestaan. Maar ook die heel persoonlijke waarden voor Van Gogh, voor zijn leven en zijn werk. En daardoor krijg je hele mooie combinaties van werken die je normaal gesproken waarschijnlijk niet naast elkaar ziet. Dus ik denk dat het voor mensen die het werk van Van Gogh kennen alsnog een hele grote verrassing is om bepaalde werken naast elkaar te zien.
0: Ja, en Helene Krullemullen, waar het museum natuurlijk naar vernoemd is, verzamelde die werken dus tussen 1908 en 1930. Zij was dus toen al eigenlijk overtuigd van Van Gogh, hè?
1: Ja, het is heel bijzonder, want zij is niet de allereerste verzamelaar van zijn werk, maar wel een van de vroege verzamelaars. En wat haar met name heel bijzonder maakt, is ook de enorme hoeveelheid werken die ze uiteindelijk van hem koopt. En zij vond hem echt de allergrootste kunstenaar aller tijden. Iets wat we denk ik tot nu zeker zullen beamen. In die tijd was dat vrij bijzonder. Hij was toen al wel bekend, maar niet zo bekend als vandaag de dag. Dus dat zij dat toen al kon voorzien, dat hij zo'n belangrijk kunstenaar zou zijn, dat is heel bijzonder. Maar wat het bijzondere aan het Kulemullen is dat wij, het Van Gogh Museum heeft vooral werken van Vincent van Gogh, maar wij kunnen zijn werk echt laten zien in de ontwikkeling van de schilderkunst in die tijd. En dat was ook precies het doel van Helene, wat zij had met haar collectie. Dus ze wilde heel graag laten zien hoe in de schilderkunst het van realisme naar abstractie ging. Dus van naar Mondriaan. Dat was een tijdgenoot van Helene. En zij ziet Van Gogh daar echt als een soort sleutelfiguur tussen dat realisme en die abstractie. Dus hij is het hart van onze collectie.
0: Ja, en ik zei het al, er zijn dus ook werken overgekomen weer vanuit Japan. Die waren uitgeleend. Een lange reis dus gemaakt. En moeten die kunstwerken dan nog onderzocht worden? Even rusten voordat ze weer aan de muur mogen?
1: We onderzoeken onze schilderijen heel graag. Vanuit wetenschappelijk oogpunt. Maar zeker inderdaad als we even gereisd hebben, dan moeten ze er allemaal weer spik en span uitzien als we ze hier weer laten zien. Maar goed, we zitten nu een paar weken tussen. Dus ze hebben genoeg kunnen rusten om ze komende dagen aan de muren weer te gaan hangen.
0: Oké, en dan is dit misschien ook de laatste kans voor langere tijd weer om die complete Van Gogh collectie bij elkaar te zien.
1: Ja, het is soms ook gewoon een samenloop van omstandigheden die nu maken dat ze ook alle 88 in huis zijn. Nou, zoals ik al zei, is het onze meest aangevraagde kunstenaar. De kans dat dit binnen 10 jaar nog een keer gaat gebeuren is echt vrij nihil. Dus dan zou je echt weer een flink aantal decennia moeten wachten, wil dit weer gebeuren.
0: Ja, er komt een grote verbouwing aan volgend jaar. Maar moet nu de boel eigenlijk niet verbouwd worden om al die horde mensen aan te kunnen, vraag ik me dan af.
1: Nou ja, dat is sowieso natuurlijk een uitdaging. De wens is natuurlijk voor ons sowieso om gewoon wel iets meer ruimte te hebben om ook de vele werken die wij in het depot hebben nog te kunnen laten zien. En Van Gogh is sowieso altijd al een publiekstrekker geweest. Dus ja, het zou... we gaan het zien. Het wordt in ieder geval heel gezellig, denk ik, de komende tijd.
0: Oké, fantastisch mooi om mee bezig te zijn ook nu daar. Mooie werkplek. Renske, dank je wel voor de toelichting. Conservator bij Museum Krullenmuller.
1: Dank je wel.

0: Zes jaar geleden had hij in Nederland een hit met Pink, deze Keith Urban. En nu heeft hij Michael McDonald gevraagd om mee te werken aan een nieuw liedje. En dacht, nou ja, dan gaat hij weer een hit scoren. En alle solo-singles ertussendoor. In ieder geval geen hit in Nederland. Radio Gelderland en het weerbeeld voor vandaag, de komende uren. Goeiedag, met wie heb ik het genoegen bij Weerplaza?
1: Goedemiddag, Johnny Willems is hier.
0: Ah, Johnny, fijn dat je ook even voorstelt voor de luisteraar aan de andere kant van de radio. Ja, en het is bedrukter, hè? Of nou ja, bedrukter, koeler vooral, hè? Buiten.
1: Ja, koeler en er trekken ook een aantal buien over de provincie. Vanaf de Noordzee zijn die in Nederland overgetrokken en inmiddels in Gelderland ook flink wat buien. Van af en toe behoorlijk doorplens. En daardoor is de temperatuur inderdaad lager. Als het straks even zonnig is, stijgt het kwik nog wel naar een graad of 18. Maar als het regent, is het slechts een graad of 14. Dus ja, een wat koelere dag met behoorlijk wat wind ook daarbij. De tweede helft van de middag neemt het aantal buien wat af. En eind van de middag en vanavond gaat die wind ook wat liggen. Dus het is wel echt een tijdelijk iets.
0: Oké, want krijgen we nog een beetje de zon te zien de rest van de week? Of is daar er klaar mee?
1: Nee, zeker. Morgen start gewoon zonnig.

0: morgenochtend veel zon. In de middag ook wel wat wolken, maar we houden ook wel zon in het weerbeeld. Blijft gewoon droog. Morgen een graad of 20 met weinig wind. Dus morgen zal het echt wel aangenaam zijn, 's middags buiten. Vrijdag staan er wel weer wat buien op het menu. Maar zaterdag is weer een droge dag met zon. Dus het wisselt zo elkaar een beetje af.
1: Oké. En zondag ook nog zondag of dan weer?
0: Zondag dan weer een paar buien. Doen het echt om de beurt tot en met zondag.
1: Ah, het is een soort wisselwerking. Ja, dat kan. En dan uiteindelijk wordt het echt herfstachtiger, denk ik. Hè? Maar goed, dat is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.
0: Ja, de signalen voor volgende week die zijn nog steeds ook wel licht wisselvallig. Er zullen best wel dagdelen zijn met droog weer en veel zonneschijn. Maar ook dagen met buien. Dus dat ook volgende week wisselt zich af. We houden misschien niet precies de om- en omdag ritme aan. Die hebben we tot en met zondag. Maar het weerbeeld blijft enigszins vergelijkbaar. Dus soms mooie dagen en soms een keer een dag met wat buien.
1: Oké, Johnny Willemsen, dankjewel.

Zombies op Radio Gelderland. En ben jij nou heel nieuwsgierig naar alles wat er in de ruimte gebeurt? Het heelal bijvoorbeeld en sterrenkunde. Moet je zeker even blijven luisteren naar Tot 3. Sowieso goed om te blijven luisteren naar Radio Gelderland, hoor. Want straks thuis in Gelderland met Desiree. Nou ja, en de Nederlandse top is natuurlijk na 6 uur helemaal nationaal. En tot 3 uur hou ik je gezelschap. Joost is de naam. Ja, en die dingen waar we het over gaan hebben in de ruimte, die zijn al sinds 1977 in de ruimte. 24/7. Het zijn van die onbemande ruimtevaartuigen. Ik heb iemand gevonden die daar alles over weet. Blijf erbij dus.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl. Pam, pa, pa, da, pa. Pa, pa, pa, da, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. En ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Radio Gelderland.
10: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
9: De prijs

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Top 3.

0: Kids Alone op Radio Gelderland. En deze plaat van Daft Punk ken je vast en zeker. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
1: Dit is Top 3 op Radio Gelderland met Joost Brouwer.
0: Dat ben ik en dat was dus Daft Punk met Get Lucky. En er is een andere plaat van Daft Punk. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n bekende hit voor de algemene modale gezinnen, zou ik zo maar zeggen. Nou, wij hebben hem niet vaak gedraaid op Radio Gelderland. Dat is deze. En het heeft alles te maken met het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Want ze zijn al 49 jaar onderweg. De twee onbemande ruimtevaartuigen. Die eigenlijk 24/7 het heelal onderzoeken. In 1977 de ruimte ingestuurd door de mens. En zeker niet door sterrenkundige Astrid Eeuwis. Goeiedag.
2: Goeiedag.
0: Welkom voor de eerste keer als vaste gast in Top 3 om te praten over sterrenkunde en het heelal en alles wat daarover te melden is. En dat is zeer veel. Ja, je kan daar hele uitzendingen mee vullen natuurlijk.
2: Absoluut. Ja, ik was al bijna begonnen. Dus,
0: inderdaad.
2: Dat klopt.
0: En dit is inderdaad Daft Punk, op de achtergrond nog een beetje Voyager. En dat is precies waar we het over gaan hebben. Want jij was nog niet geboren toen die dingen vertrokken. Hè? Voelt dat extra bijzonder dat je nu nog steeds over die ruimtesondes kan praten dan?
2: Ja, het is de Voyagers die zitten gewoon eigenlijk in mijn hart. Ik was zelfs nog niet eens in de maak in 1977. Maar het idee dat er nog steeds twee ruimtesondes, die eigenlijk aanvankelijk bedoeld waren, om de buitenplaneten van ons zonnestelsel te gaan ontdekken, dat die dus eigenlijk nog steeds functioneren vandaag de dag. Dus veel langer dan dat ze eigenlijk bedacht hadden. En dat vind ik echt magisch.
0: En het fascinerende is dan dat eigenlijk grotendeels de apparatuur van 1977 nog altijd contact heeft met de aarde, lijkt mij.
2: Ja, dat klopt. Er is nog zeker contact. Nou, een hele kleine nuance, want niet alle apparatuur die werkt meer zoals die in 1977 bedoeld was. Ze moeten een beetje zuinig zijn met energie. Maar wie moet dat niet tegenwoordig? Maar ze hebben in de buitenste regionen natuurlijk, dan is het best lastig om goed contact te krijgen. En de zonnepanelen die ze ook niet hebben, die hebben eigenlijk geen functie meer daar. Want het is eigenlijk buiten de regio van de zon. Dus ze kunnen niet even met de zonnepanelen die we de huidige dagen meer zien. Daar hebben ze eigenlijk geen energie van. Dus ze moeten een beetje zuinig zijn.
0: Ja, en wat hebben die twee ruimtesondes ons nu eigenlijk geleerd in die 49 jaar? Wat wij daarvoor nog niet echt wisten eigenlijk.
2: Ja, het is echt een hele rij. Ik ga daar een heel klein beetje, maak ik daar een aantal belangrijke zaken, haal ik daar uit.
0: Ja.
2: En ik zei het al, ze waren natuurlijk bedoeld om de buitenste regionen te onderzoeken. En daar hebben we een aantal grote gasplaneten, waaronder Jupiter, Saturnus met die mooie ringen, Uranus en Neptunus. En dat is eigenlijk waarom vooral Voyager 1 ook, die heeft dus Jupiter en Saturnus, die dus met die mooie ringen onderzocht. En ook gezien dat Saturnus dus bijvoorbeeld manen heeft. En wat ik dan weer een van de fascinerendste dingen vond, is dat ze eigenlijk als bijvangst kwamen ze bij de grote gasplaneet Jupiter. Die heeft dus meerdere manen. En er was een scheervlucht, dus langs één zo'n maan. Want die Voyagers komen nooit meer terug. Het is gewoon op weg. En we gaan er langs. En dat was dus ook bij zo'n maan van Jupiter. Die noemen ze Io. En daar zagen ze dus dat daar vulkanische activiteit is. Daar heeft hij foto's van gemaakt. En dat vind ik echt fantastisch om te zien. Dat ze dat toen eigenlijk ineens met een nieuwe wereld kennis maakte. Met een nieuwe maan, met een andere maan. Anders dan onze eigen maan. En daar zijn gewoon spectaculaire voorbeelden en foto's van.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe lang kunnen ze nog doorgaan eigenlijk, die Voyagers?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. En eigenlijk is een precieze einddatum niet te geven. Ze gaan al langer dan dat we eigenlijk verwacht hadden. Maar ik heb dus gelezen dat er onlangs een kleine upgrade geweest is, zodat ze eigenlijk toch nog wel weer iets langer mee kunnen als dat we verwachten. Maar goed, het blijft toch een beetje spannend soms, want NASA die stuurt dan een signaal naar de Voyagers toe. Dat duurt er dan 24 uur over om daar aan te komen. Zover zijn ze al weg. En dan moet het natuurlijk ook nog weer, de reactie van de Voyager moet dan ook nog weer terugkomen. En dat doet ook weer 24 uur over. Dus het is ook altijd een beetje spannend van, gaat dat allemaal nog goed en kunnen we ze nog bereiken?
0: Ja, en of die dan eeuwig door het heelal blijven vliegen. Ja, er zijn nog heel veel vragen ook
2: dat
0: steeds
2: is,
0: weer onbeantwoord.
2: Dat is wel wat gaat.
0: Ja,
2: precies.
0: Aan boord zit die beroemde Golden Record, hè, met geluiden, muziek en boodschappen van de aarde. Bijzonder is dat ook. Stel dat iemand hem ooit vindt, wat vertelt die plaat dan over ons als mensheid, denk je?
2: Ja, fantastisch is dat natuurlijk. Er zit dus inderdaad een plaat, hè, als in een record. Het is geen vinylplaat, maar een gouden plaat inderdaad. En ze hebben er ook een naaldje bij gestopt met symbooltjes erop. Zodat eventueel een buitenaardse beschaving, die moet dan toevallig net nog die pick-up hebben uit 1977... Maar goed, even voor het beeld. Kunnen ze dus die plaat afdraaien. En dan krijgen ze allerlei begroetingen bijvoorbeeld. Hè. Ik geloof in ongeveer 60 talen of zo. En ik geloof dat er meer dan 100 afbeeldingen staan over hoe het op de aarde is. Met vogelgeluidjes. En dat de buitenaardse beschaving dus ook weet dat het, waar het vandaan komt. Tenminste, dat hopen ze dan. Hopen we dan. Dat is de Golden Record vooral. Ja, die hebben ze allebei.
0: Ja, mooi. Ja, die is ook inderdaad echt goud. Ik heb er vandaag ook nog even wat filmpjes van bekeken. Je ziet ook dat die goud is, inderdaad. Of tenminste wat voorbeelden hebben ze dan gegeven. En stel, er wordt vandaag een nieuw onbemand ruimtevaartuig gelanceerd. De Voyager 3 bijvoorbeeld. En jij mag dan bepalen waar naartoe die gaat. Welke bestemming kies je dan?
2: Ja, dat is in mijn geval wel een bijzondere vraag natuurlijk. Want dan zou ik eigenlijk toch het liefste dat hij naar de planetoïde Eos gaat natuurlijk. Om even een kijkje te nemen. Maar als hij dan nog een klein bochtje kan maken, dan zou ik ook Uranus uitkiezen. Want we hebben zulk weinig materiaal, ook op de sterrenwacht, hè, met onze lezingen. Van alle planeten hebben we meer dan genoeg mooie hoge resolutiefoto's. Maar eigenlijk is Uranus, die blijft een beetje achter. En dus als ik het zou mogen kiezen, dan zou ik daar toch wel graag veranderingen willen brengen.
0: Oké. En hoorde ik nou goed dat er een planeet naar jou vernoemd is? Of heb je dat?
2: Een planetoïde, ja. Oh, een klein stukje.
0: Dat kan je dus tegenwoordig ook doen.
2: Dat klopt.
0: Dan kun je gewoon een naam geven. Net als dat je een schaap bijvoorbeeld claimt ergens in een weide.
2: Zoiets.
0: Hartstikke mooi om even kennis te maken. Er is ook nog vrijdag een lezing, hè, bij de Sterrenwacht in Buslo. Daar zal ik zo nog even wat meer over vertellen, ook op de radio. Want mensen kunnen daar meer te weten te komen over dat mooie verschijnsel natuurlijk. Wat boven ons bevindt. En ik wil je in ieder geval van harte bedanken voor deze eerste bijdrage in Tot 3. En we gaan vaker van je horen natuurlijk.
2: Ja, heel graag gedaan. Dank je wel.
0: Oké, dat was mevrouw Eeuws over die mooie onbemande ruimtevaartuigen. Astrid Eeuws, dank voor haar bijdrage. Dit is Irma Franklin.

0: think of me.
1: Ken je dat? Dat spelletje Memory. Elke werkdag wordt het gespeeld, hè? Hier op Radio Gelderland rond 3:50. Een nieuwe opgave bij Desiree. Maar dit was dan een liedje Memo, heet het eigenlijk, afgekort. Dasha, om een boodschap duidelijk te maken. Dat kan van alles zijn. Maar ook om iets op de agenda te zetten. En Astrid Eeuwis is nog even blijven luisteren hier naar de uitzending. Want nu je toch nog tijd hebt, is het toch wel interessant. Want ik krijg er ook vragen over in de app. We hebben het net mooi gehad over die onbemande ruimte. Vaartuigen die 24/7 het heelal onderzoeken. En je bent ook nog actief bij de Sterrenwacht in Buslo. En ik krijg dus vragen over die lezing vrijdag. Wat is dat precies? Nou, vertel Astrid, nu je er toch nog bent.
2: Ja, die lezing, dat is echt ook zo'n fantastisch onderwerp. Dat gaat namelijk over exoplaneten. Ja. En dat zijn dus planeten bij andere zonnen, dus andere zonnestelsels, bij planeten bij andere sterren. En Maurice van Wijk die gaat die lezing geven. En die is altijd super enthousiast en super getalenteerd. Die weet ontzettend veel over dit onderwerp. Ja. Dus hij gaat het publiek helemaal bijpraten over dit onderwerp.
1: Helemaal gek maken eigenlijk, in een positieve zin dan. Hè?
2: Zo kun je het wel zeggen, ja. Ja.
1: Okay.
2: En wat nog leuk is om even erbij te vertellen, is dat Maurice vandaag jarig is.
1: Oh.
2: Dus mocht degene vrijdag in het publiek in de zaal, dan noem dat gerust even of zing een liedje voor hem. Ik ga dat straks in ieder geval wel doen, maar dat zal ik buiten de microfoon doen.
1: Okay, zou dat dan ook op dus die Golden Record terechtkomen in een van die voortjes? Nee, dat gaat niet zo ver.
2: Wie zal het zeggen? Er zal misschien best een signaal de ruimte ingaan. Ja.
1: Dat zou zomaar kunnen. Hey, dankjewel Astrid nog even voor het complete plaatje rondom die lezing. Hoe laat is die vrijdag eigenlijk?
2: De lezing begint om 8:00 en de zaal is open vanaf ongeveer 7:15. En hopelijk is het een beetje helder weer. Ja. Dan kan je nog naar met de telescopen ook nog kijken. Dus laten we het hopen.
1: Oké, dankjewel. Bij de Sterrenwacht in Buslo.
3: Top 3 op Radio Gelderland.

George Baker Selection en The Little Green Back en de Liefde zegeviert hier op Radio Gelderland. En ruim een jaar geleden begon in Nijmegen, maar ook in 9 andere gemeenten in het land, een mooi experiment. Althans, velen vonden het mooi. De coffeeshophouders wilden eraan meedoen van die 10 locaties met legaal getilde wiet. De balans opmaken zometeen op Radio Gelderland. Een rondje langs de coffeeshops. Na Nielsen en Miss Montreal en ook te

Je zit garant bij Radio Gelderland. De klok op rock. De gitaren klinken straks nog. En ook de drie platen met een link. Wat zou het zijn? Je hoort het hier op Radio Gelderland. En ook de Steve Miller Band en de Joker. Ruim een jaar geleden begon hij, in Nijmegen in ieder geval, maar ook in 9 andere gemeenten, ja, het experiment met legaal getilde wiet. Coffeeshops die verkopen daar inmiddels alleen cannabis van gecontroleerde telers. Het experiment moest een einde maken aan de situatie waarin de verkoop van wiet werd gedoogd. Maar de beeldvorming van coffeeshops illegaal

0: Maar hoe gaat het dus nu met dat experiment? Even tijd om de balans op te maken.
1: Mag ik van jou 12 Amnesia jointjes?
2: Wat ga je kopen, Matthijs?
1: Volgende rij de jointjes, Amnesia.
2: Wat kost zo'n jointje nou per stuk?
1: Je kunt er 10 halen voor 20 euro, dan heb je 2 euro per stuk. Maar ondanks het experiment zit er nog steeds verschil in kwaliteit en haal ik toch liever iets duurder.
2: Als u nou na een jaar de balans opmaakt, hoe kijkt u naar het experiment?
3: Ja, nou, het positieve is dat de klant het omhelst. Dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, want als de klant het niet wil, dan kunnen wij nog zo ons best doen en dan gaat het natuurlijk niet goed. De klant die heeft het omhelst en die heeft ingezien dat de kwaliteit goed is. De prijs is nog beter. Het is getest door een onafhankelijk laboratorium, waardoor je weet dat er geen schimmels, bacteriën, andere rommel in de wiet zit, waar je voorheen dat eigenlijk niet goed kon zien.
2: In het begin waren er wel wat opstartproblemen. En waar loopt u nu nog tegenaan?
3: Waar lopen we tegenaan? Nou, ik zeg al, van, er zijn een aantal processen die samenhangen met dit experiment, die enorm tijdsconsumerend zijn en intensief. Waar wij van denken van dat had anders gemoeten of dat kan nog wel anders. Met name het bestelproces bij de telers is vrij intensief. En ja, dat is best bewerkelijk. Vroeger ging dat op een hele andere manier. Omdat het een experiment is, zijn ook de klanten nog zoekende. Dus deze week kopen ze deze soort heel veel. En de volgende week willen ze die niet meer, dan kopen ze een andere heel veel.
4: Gewoon in de avond, even een beetje ontspannen, lekker slapen. De stress van de dag eraf.
2: Merkt u verschil nu sinds het experiment met de legale wiet?
5: Nou, met de legale wiet heb je ook duidelijke metingen die erbij staan bij elke oogst die ze hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden.
2: Als het gaat bijvoorbeeld om criminaliteit, want vroeger moest u dat toch allemaal illegaal inkopen. Hoe is dat nu voor u?
3: Nou, nu is het helemaal 100% legaal.
2: Merkt u daar ook iets om de koffieshop heen?
3: Zonder meer. Ik zou liegen als dat niet is. Als ik zeggen dat het niet is. Wij zelf zijn heel erg blij met het feit dat we geen achterdeur meer hebben. Dat was toch altijd een dagelijks groot rugzak op je rug, zeg maar. Een monkey on the back. En je weet nooit wanneer het fout gaat. En het gaat altijd een keer fout. Dus dat is het grootste gewin, denk ik, voor ons persoonlijk. Alles gaat legaal via beveiligde transporten. De facturering gaat per e-mail, de betaling per bank. Het is een heel, wat dat betreft, klinisch bedrijf geworden.
4: Ik heb net iets van 30 euro afgerekend voor 4 gram.
5: Het blijft natuurlijk een verslaving. Voor mij is het ontspannen, soms is het gewoon even afleiding zoeken. Het is een hele, het is eigenlijk de kortste weg naar even rust in je hoofd.
2: Dat willen we allemaal wel, een beetje rust.
5: Juist. Maar er zijn betere wegen, dat moet ik wel zeggen.
0: En naar Radio Gelderland luisteren bijvoorbeeld.

Maar dan loopt er iemand te brabbelen hier. Later vandaag wordt er nog een rapport uitgebracht met de eerste resultaten. En die worden dan naar de Tweede Kamer gestuurd. En dan is de balans dus echt letterlijk

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Voor Luxaflex-zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
17: Nou, mocht je graag naar Roxy Dekker willen, dan ben je in spanning natuurlijk, kom je op een wachtlijst. Maar bij Radio Gelderland is dat helemaal niet nodig, joh. Nooit een wachtlijst. Nee, ik kan altijd gratis naar binnen.

0: Kunstdroogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
3: voordeeluitjes.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Top 3.

En gelijk maar even een teleurstelling, want Highway to Hell ga je zo horen van AC/DC. En dat gaat niet letterlijk over de hel. Of toch wel? Nee. De titel slaat op het loodzware toerleven van de band. Eindeloos onderweg, optreden, weer de bus in en door naar de volgende stad. Tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal wat rustiger aan toe. Maar dit weetje komt natuurlijk wel van Mr. Young. En dat is Young, de beroemde gitarist van de band, die ook gewoon geniet van zijn woning. In Aalten, ja, in Aalten. Dit liedje uit 1979 werd de titeltrack van het laatste AC/DC-album met de zanger Bon Scott. Wat hebben ze ziel? Bon Scott. Hij overleed een paar maanden later, in februari 1980. En daardoor kreeg die titel achteraf onbedoeld natuurlijk wel weer een behoorlijke wrange lading.

Eigenlijk twee gitaarliedjes achter elkaar. The Small Faces, Lazy Sunday, maar AC/DC was meer rock in de Klok op Rock. Highway to Hell, op dit moment gewoon op tour in Amerika. Zometeen een nieuwe lifehack van de dag. En dat gaat over de rits van je jas bijvoorbeeld, of je broek, of whatever. Die komt wel eens vast te zitten. En dat moet je dan doen. Ja.

0: Taylor Swift op Radio Gelderland in Top 3. De kwestie van de dag, de lifehack. Zo'n beslommering waar je wel eens mee zit. Het kan huishoudelijk zijn, maar in dit geval... Ja, we dachten vanochtend, Rob van de redactie en ik, aan... Nou, dat het toch wat frisser gaat worden, natuurlijk wat herfstachtiger. En dan pak je je winterjas bijvoorbeeld weer. Of nou, in ieder geval een warmere jas pak je dan uit de kast. Die stof je weer een beetje af. Ja, en die rits, die kan dan nogal stroef gaan. Ik heb daar sowieso wel last van. Misschien is het een soort motorisch dingetje van mij. Dat ik die jas dan dicht doe en dan blijft die op de helft hangen, die rits... Gebeurt ook wel eens nou ja, met de korte broek die ik vanochtend nog eens aantrok bijvoorbeeld. Dat het allemaal een beetje blijft hangen. Of helemaal tot aan de lek en dan tegen mijn huid, tegen mijn nek zelf, zeg maar. Ja, dat is echt heel vervelend. Ik zie jou heel raar kijken.
1: Heel erg naar, ja. Dat zei je vanochtend ook. Want ja. Zo, dan voel je dat meteen dat je per ongeluk het nekvelletje tussen de rits.
0: Ach man, ja. Maar dat kwam wel, zo kwamen we wel bij de vraag, wat kun je daaraan doen, zeg maar. Hè? Is er een soort... oplossing voor eigenlijk, hè?
1: Bij ritsproblemen, ja. Eerste hulp. Wat kun je doen?
0: Wat kun je doen? Nou, in eerste instantie dus de vraag... Wij hebben al wel wat uitgezocht in ieder geval... maar we vragen het ook graag aan jou. Laat het maar weten in de Omroep Gelderland-app. Die staat 24 uur per dag open. Even op het spraakwolkje klikken en dan kan je het intypen... of inspreken wat mij betreft. Of mailen joost@gld.nl. Jouw ritsbeslommeringen. Na Boskeks, chic... En Anita Meijer, hoor je wat?

0: Buiten Weer, een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Good Times. 3:06, tijd om de kwestie van de dag, de live hack, op te lossen. Zoals we altijd horen in tot 3. Ja, de reacties in de app, want het gaat over je rits loskrijgen als die weer is vastgelopen. Hoi Joost, lees ik hier in de app. Ja, het komt me bekend voor, dat probleem. Ik heb er geen oplossing voor. Ik ben benieuwd wat die oplossingen zijn waar jullie mee komen. Nou, Rob Heijnstek, je hebt het een en ander in ieder geval al kunnen ondervinden, volgens mij.
1: Ja, bij een rit heb je natuurlijk 2 redenen waardoor die vast kan zitten. In ieder geval 2, zou ik maar zeggen. Je hebt vaak wel eens dat die voering aan de binnenkant ertussen zit.
0: Oh, ja.
1: Dat is natuurlijk 1 probleem. Maar goed, dat kun je dan lostrekken. Er is ook wel een tip om dat dan, als dat echt veel uitsteekt en vaak gebeurt, om dat vast te naaien aan de binnenkant. Maar het andere probleem is vaak dat die gewoon wat vies is. Dat er wat vuil tussen zit en dat die daardoor moeilijker loopt. Nou, daar zijn inderdaad wel wat tips voor. Eerst is natuurlijk om hem gewoon even schoon te maken met een doekje met wat water bijvoorbeeld even langs halen of met een borsteltje. Maar dan kun je rits ook smeren en daar zijn verschillende manieren voor. 1 tip is om een wat zacht potlood te gebruiken. Dat is van grafiet en dat even langs de tandjes te krassen eigenlijk. Even je rits op en neer halen en dan doet je het beter. Je kunt ook een kaars gewoon gebruiken. Die haal je ook langs de tandjes op en neer. Lippenbalsem wordt er ook voor gebruikt. Of een stukje zeep, ook gewoon even langs de tandjes op en neer.
0: Ja.
1: En vaseline wordt er ook wel voor gebruikt.
0: Ik hoor jou over kaarsvet en Jannie die zegt ook, ja, dat doe ik ook altijd. Ze reageert in de app, dank je wel daarvoor. En dan zijn er volgens mij ook nog van die opzetstukjes of zo die je dan erop kan zetten.
1: Nou, ik ken ook een ander probleem met rits. Oh. Misschien herken je dat ook wel, dat je hem dicht doet, maar dat hij aan de onderkant weer even hard open gaat.
0: Ja, dat is ook zo'n herkenbaar dingetje. Ja, ja,
1: dat is heel vervelend, want dat gebeurt dus ook gewoon buiten en dan sta je toch gewoon weer met een open jas. Dan denk je misschien, dat dacht ik in ieder geval, van oh, nou moet er een hele nieuwe rits in. Weet je wel, moet je langs een kleermaker of dat gaat kapitalen kosten. Maar er zijn tegenwoordig van die nieuwe schuivertjes te kopen. Hè? Eigenlijk het onderdeeltje waarmee je die tandjes bij elkaar voegt of uit elkaar trekt.
0: Oh.
1: Dat is wat ingewikkeld, want dat ding heet een loper of een schuiver of een slider of een runner.
0: Oh.
1: Dat is allemaal hetzelfde ding. Maar als je daar naar zoekt op internet, dan kun je gewoon die dingen loskopen. Die kan je er dan gewoon op klikken. Of soms werkt het met een schroefje. Ik heb het laatste keer geprobeerd. Ik dacht, dat gaat vast niet werken. Maar dat werkte fantastisch. En de rits gaat gewoon weer dicht.
0: Oké, en hoeveel had je daarvoor betaald?
1: Het was voor een paar euro. Te koop, die dingen. Ja.
0: Nou, zeker de moeite waard. Want een nieuwe rits. En zeker als je naar een kleermaker gaat. Is wel duurzaam. Maar dat kan ook in de euro's lopen natuurlijk.
1: Ja, er is nog een probleem, Joost. Misschien herken je dat ook. Dat je jas enthousiast opentrekt en dat je ineens met die schuiver in je hand staat.
0: Oh, dat die los is helemaal.
1: Dat gebeurt ook wel eens.
0: Heb ik nog nooit meegemaakt, maar kan me voorstellen.
1: Dat is ook een probleem. Dan heb je weer een ander onderdeel van de rits. Dat zijn de stoppers. Dat zijn die metalen dingetjes onderaan en bovenaan. Die moeten voorkomen dat die schuiver eraf vliegt. Nou, die kun je ook loskopen en met een tangetje gewoon weer nieuwe erop zetten. Dus dat is ook nog een mogelijkheid.
0: Nou, we zijn weer helemaal bij. Ik hoop dat iedereen een beetje meegeschreven heeft. Maar dit zijn. Oh ja, hier. Alleen grafiet op metaal. Nylonrits, siliconenspray of anders naar de schoenmaker, zegt Jurgen hier ook nog. Ja, nou, dankjewel voor alle tips.

0: En vandaag over het allermooiste medium op de wereld. Radio. Met straks Van Morrison. Hey Mr. DJ on my radio. Van de Selector. En nu Stef Bos. De DJ heet ook gewoon radio. Een plaat die je niet wekelijks hoort op Radio Gelderland. Want die andere trouwens ook niet. On My Radio gaat dus over eigenlijk iemand die een beetje baalt van al die liedjes die zo vaak voorbij komen op de radio, dezelfde liedjes. En Stef Bos heeft het daar helemaal niet over, want dan gaat het over de liefde van radio. Notabene heeft hij zelf ook radio gemaakt bij de BRT in België. En Stef kan het als geen ander verhalend vertellen. Je ziet gewoon voor je hoe die in zijn ouderlijk huis aan de radio verknocht raakt.
1: 3 voor 3.

0: On My Radio, Desiree, goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: En ook Ivar heb ik erbij. Ivar Wakker, goeiedag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat schreef jij nou in de app? Draag het eens even voor aan ons.
2: Ja, nou, ik heb een gedichtje geschreven in het verleden.
0: Ja.
2: Je hebt ook altijd het spreukje, zeg maar, wie is ho, wie stinkt en zo. Het mannetje van de radio.
0: Ja, ja.
2: Maar die kende ik al en toen heb ik een keer een gedichtje gemaakt. Ook een beetje naar aanleiding van hoe wij onze radio vroeger hadden. Had je zo'n groen neonachtig dingetje en dan moest je de zenderknop en dan kon je dat afstellen. Hoe dunner het streepje werd, hoe zuiverder je hem had afgesteld.
0: Oh, oké. Ja, en hoe gaat dat dan, dat versje?
2: Dat ga ik nu even voordragen.
0: Ja, oké. Kort en krachtig, hè? Want...

0: Het is bijna tijd voor deze reden natuurlijk. En ik wil nog één plaat draaien. Maar kom maar door.
1: Ga door. Het mannetje van de radio had een groen oog met een hoekig pupil. Deze werd dunner als de zang zuiverder klonk. Wanneer je aan de knop draaide, ging de zanger lopen, want zijn schaduw gleed links of rechts. Een andere knop liet het heerschap luider klinken, maar wel bleek dat hij ook vrouwen vertolkte.
0: Ivar, ik moet dit even doorgronden. Jij ook, Desiree, of niet?
2: Ja, dit moet ik even verwerken.
0: Ik moet het even verwerken. Maar ik snap er nu wel meer van. Je had dit natuurlijk al in de app geschreven. En nu, jij hebt er een beetje uitleg bij gegeven. Ik snap het al wel meer nu. Maar ik moet het toch nog even over...
1: Het gaat er dus ook om. Je hebt al zo'n pijltje, ook in de radio.
2: Ja, dat is die groene pupil. Dat snapte ik inderdaad.
1: Ja, maar de zender schoof natuurlijk ook op. Hè, van 98,5
0: de frequenties.
1: Naar FM, zeg maar. En
0: ja.
1: En ook dus dat het mannetje van de radio... Ja, er waren ook dames op de radio die zingen.
2: Waarvan acten, ja.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus vandaar dat hij ook vrouwen vertolkt.
0: Oh, ja, oké. Okay. Nou, Ivar, ik vind het heel fijn om even jouw gedachten te kunnen lezen hier via Radio Gelderland. Blijf daar ook vooral mee doorgaan.
1: Ga ik zeker doen en af en toe stuur ik wat. En ik vind het ook fijn dat je af en toe belt en zegt van, god, draag er even voor.
0: Nou ja, daar zijn we toch voor, hè? De verbinding zeker, zoeken met elkaar. Ivar, dank je wel.
1: Graag gedaan. Dag, Desiree.
2: Dag, tot straks.
1: Tot straks.
0: Nou, fijn hè, toch? Met Ivar en ook met Van Morsen zometeen. Hey, Mr. DJ, ga ik draaien. Heel even kort, wat heb jij in de wissellijst zo deze?
2: Ja, de reïncarnatie van Frank Sinatra, zou je wel kunnen zeggen.
0: Oh.
2: Zometeen luisteren.
3: 3 voor 3.

0: En veel plezier met Mrs. DJ Desiree.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
10: Pam, pam. Pa-da-pa. Pa-pa, pa-da-pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
9: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
11: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
11: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan een aantal korte files in Gelderland. En de langste die staat op de A50. Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, staat 7 kilometer, heb je 10 minuten vertraging.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
18: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
17: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Desiree.

0: Redbox met For America. Maar wij zijn er hier voor Gelderland. Een hele goede middag, Desiree hier met Thuis in Gelderland. Op deze dag van de OV-staking. Moet je zeggen, ik moest wel ginniken om een artikeltje in het AD over vader Nick en zijn zoontje Morris. Die waren al vroeg naar Eindhoven Centraal gegaan. Om wat te doen, vraag je af? Nou, om treinen te spotten. Ja, dan heb je toch echt even de verkeerde dag te pakken natuurlijk. Kan gebeuren, je kan het nieuws gemist hebben. Ja, soms dan heb je even ergens onder een steen gelegen. Dan heb je toch geen tijd om treinen te spotten. Helaas moet dat dan toch een keertje een andere keer. Goed, ik vergezel je natuurlijk graag met fijne muziek, of je nu thuis bent of nog naar huis moet. En ik zit eens eventjes naar de muur te kijken. En daar hangt hij hoor. De gouden wissellijst. Elke dag stoppen we er een andere foto in of een ander, ja, eigenlijk poster kan natuurlijk ook. Het is altijd iets wat te maken heeft met deze dag. Soms is het een portret van een artiest, de andere keer is het een filmposter, dan weer de cover van een album. Maar vandaag zie ik iemand hangen, ja, je zou kunnen zeggen, hij klinkt als de reïncarnatie van Frank Sinatra. Dat zou ik de juiste beschrijving van hem vinden. Hij is toch iemand met ongekende charme. En wat ik het bijzondere vind, dat hoor je dus in zijn stem zonder hem überhaupt te zien. Ik heb het dan over Michael Bublé. Hij mag vandaag 51 kaarsjes uitblazen. En ik moet je zeggen, ik ben zelf niet zo'n concertganger. Het is mij toch vaak te massaal. Zit je ergens naar een soort scherm te kijken van veraf van die artiest. Zie je hem eigenlijk maar heel klein, zo klein nog als het topje van je pink. Dus dan denk ik, nou, liever niet. Maar deze man, die wilde ik toch een keertje live zien. En dat heb ik gedaan samen met mijn ouders jaren geleden in Antwerpen. En dat was toch fantastisch. Michael Bublé dus vandaag in de Gouden Wissellijst. Jij mag kiezen vanwege zijn verjaardag. Welke gaan we draaien? Misschien wel deze.
1: 1.

0: Of deze dan, de ode die hij schreef voor zijn ex-vriendin, actrice Emily Blunt. Everything's optie nummer 2.
1: 3.
2: And I'm feeling good.
0: Ja, dit is toch fantastisch. Dit is dat Michael Bublé geluid met Big Band. En dan die warmte van die stem. Feeling good is optie nummer 3. Of denk je, ja, ik ga gewoon voor heel wat anders.
1: 4.
2: It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you
0: nou, ik word helemaal zen meteen. Ik merk het gewoon. Ja, zeg je Michael Bublé, dan zeg je ook kerst. Dus ik dacht, oké, het is misschien nog lang en na niet zover. Maar ja, waarom ook niet, hè? It's beginning to look a lot like Christmas is optie nummer 4. Dus als je zegt, ik heb er zin in, dan mag je dat gewoon appen. Pak die Omroep Gelderland app erbij. Welke mag ik voor je draaien? Rechtsbovenin, daar staat app ons. En app mij dan het nummer welke jij wil horen. En dan hoor je die zo meteen. En na onder andere Yves Berendsen. En dit zijn de shirts.

0: Yves Berendsen, verlangen hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen vroeg ik jou, wat is jouw verlangen als het gaat om een liedje van Michael Bublé? De beste man zit vandaag in de Gouden Wissellijst, omdat hij jarig is. Hij is 51 geworden. En ik was benieuwd, welk liedje wil je dan van hem horen? Je kon kiezen uit Haven't Met You Yet, uit Everything, Feeling Good. En ook een beetje een outsider, namelijk It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Want ik denk, ja, als je zegt Michael Bublé, dan zeg je kerst. Ik zet eigenlijk altijd mijn kerstboom op met de kerstcd van Michael Bublé. En ik zal vast niet de enige zijn. Nou, er is veel gestemd via de Omroep Gelderland app. En onder andere Wouter, Dirk, Derek, Alex en Jannie, die krijgen hun zin. En Jannie zegt, ja, ik heb eigenlijk niks met kerst. Maar ik vind de muziek zo geweldig. Nou, oké dan.
1: Hey Google, speel kersthits af.

0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Hallo,

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Het is 3:58. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag trekt een aantal buien over de provincie en lokaal kan het ook onweren. Vanavond neemt de kans op buien af en vannacht is het dan weer droog. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Lunteren zijn dinsdagavond de twee minderjarige jongens zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een 45 kilometer auto en een kleine vrachtwagen. De bestuurder van de brommobiel was mogelijk onder invloed en er is bloed afgenomen in het ziekenhuis om dit te bevestigen. En dankzij een alerte bewoner zijn maandagmiddag in Uchelen twee mannen aangehouden die zich voordeden als politieagenten. Het duo probeerde via een babbeltruc waardevolle bezittingen en bankgegevens buiten te maken. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg. Er staan twee langere files en dat komt allebei door een ongeluk. De eerste staat op de A12, Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Heb je 36 minuten vertraging. Komt dus door een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. En dan nog de langste file, A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 76 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht.

0: zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Thuis in Gelderland. Desiree

Mark Ronson, Amy Winehouse met Valerie hier op Radio Gelderland. Heb je wel eens gedroomd over een carrière switch? Nou, ik wel. Ik werkte namelijk bij Schiphol als communicatieadviseur, maar ik had inmiddels de radio ontdekt en ik dacht, oh, dit is fantastisch, dit wil ik later doen. En misschien heb je dat zelf ook wel, dat je een hele andere baan hebt, maar dat je toch droomt over die eigen B&B beginnen. Of denkt, oh, het zou toch wel fantastisch zijn als ik acteur zou kunnen worden. En wie dat dus ook had, dat was Anita Ward. Zij stond voor de klas, zij gaf gewoon kinderenles, maar ze droomde ervan om stiekem zangeres te worden. En toen dacht ze, weet je, nou, ik ga toch maar een keertje de stoute schoenen aantrekken. Ik zoek gewoon een manager. Nou, die had ze vrij snel gevonden. En die manager die heeft ook meteen het perfecte liedje voor haar. Ring My Bell, dat is perfect voor Anita Ward. En dat was inderdaad ook zo, want het wordt meteen een dikke disco-hit voor haar. Maar ja, je weet wat ze zeggen, van één liedje kan je natuurlijk niet meteen met pensioen. En ze probeert het maar weer en maar weer om nog een keer een hit te scoren, maar het zit er gewoon niet in voor Anita Ward. En dus moet ze terug bij de klas. En is dit haar enige muzikale uitstapje geweest?

0: Sommia met Feels op Radio Gelderland. Het is er weer tijd voor. Hier in Thuis in Gelderland spelen we natuurlijk altijd Memory. Niet met kaartjes, moet ik wel erbij zeggen. Nee, we doen het met fragmentjes van hits. Ik laat je 6 fragmentjes horen en aan jou is er maar 1 vraag. Welke 2 zijn van dezelfde artiest? Stuur de nummers vervolgens eventjes in via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En dan komen we voor altijd in je WhatsApp, net zoals je vrienden en familie. En kan je ons lekker makkelijk appen hier in de studio. Dus ik zou zeggen, let goed op, want wie weet is dan dat prijzenpakket van Omroep Gelderland wel voor jou.
1: 1.

En heb je een idee welke twee zijn van dezelfde artiest? Laat het me dan weten. Pak die Omroep Gelderland app erbij, stuur me een appje en laat me weten welke twee liedjes zijn van dezelfde artiest. Gokje wagen mag natuurlijk ook, hoor. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat als ik zit te luisteren, denk ik ook altijd, oh, wat is dit toch moeilijk. Dus stuur dan gewoon een gokje, gewoon twee random nummers. En wie weet is het wel goed en spreek ik je zo meteen.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk in Gelderland. Je krijgt de files van mij langer dan een half uur. De eerste staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Voorthuizen heb je 30 minuten vertraging. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 60 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De langste file die staat op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg heb je 100 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar ook dicht. Dan de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijsoord 31 minuten vertraging. Komt door een ongeluk op de A12. En als laatste de N830 Gorkum richting Meteren. Tussen Hellouw en de aansluiting met de A2 ook 30 minuten vertraging.
10: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
12: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Level 42 Running in the Family. En dat speel ik vandaag met Sandra en Carmen. Sandra en Carmen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we zijn een beetje campingradio, begreep ik, hè?
1: Ja, ieder weekend en in de vakantie.
0: Ieder weekend en in de vakantie, want jullie staan in een staakcaravan in Putten, begreep ik.
1: Ja, top.
0: En normaal wonen jullie waar?
1: Hilversum.
0: In Hilversum, maar op de camping wordt er altijd Radio Gelderland geluisterd.
1: Ja, altijd.
0: Kijk eens aan. En ondertussen zijn jullie lekker samen, jij en je dochter. En je man, die komt later, geloof ik.
1: Die komt later. Die werkt overdag en dan komt hij s'avonds hierheen.
0: Ja, je hebt werkpaarden en je hebt luxe paarden, zeggen ze dan, ja. Hè, Sandra?
1: Ja.
0: Ja, zo is het. En jij zat te luisteren samen met je dochter. En hoe hebben jullie dat een beetje aangepakt, dat memory? Want waren jullie het meteen eens? Dus jullie zeiden, ja, het zijn die twee?
1: Ja, meteen Roxette. We zeiden meteen van dat zijn ze.
0: Dat zijn ze. Nou, laten we luisteren even nog een keer naar de opgave.

0: Ja, zeg het maar, Sandra. Welke twee horen bij elkaar? Welke twee zijn van dezelfde artiest volgens jou?
1: Nummer 1 en nummer 4.
0: Nummer 1 en nummer 4, laten we luisteren.
2: 1. It's making me spin now, spinning within, before I melt like snow.
0: Ja, je hebt gelijk, dat is Roxette met How Do You Do. Dan nog nummertje 4.
2: 4.
0: Natuurlijk helemaal goed. It Must Have Been Love van Roxette. Dat betekent dat het prijzenpakket voor jullie is. En dan heb ik nog één vraag. Welke van de twee gaan we draaien van Roxette? Gaan we dan toch voor It Must Have Been Love of toch voor How Do You Do? Jullie mogen het zeggen. Daar op de camping in Pieter.
1: How Do You Do.
0: How Do You Do. Even geen romantiek, maar gewoon even wat stevigers.
1: Ja,
0: helemaal goed. Nou, dat prijzenpakket komt jullie kant op. Dankjewel voor het meespelen. En hou hem lekker aan op de camping.
1: Ja, doen we. Fijne uitzending.

0: Roxette, how do you do? En ondertussen vragen wij aan Rob van de redactie, hoe is het eigenlijk met het nieuws?
1: Ja, het zal haast niemand meer zijn ontgaan vandaag. Maar er is natuurlijk een staking in het openbaar vervoer. Ja, dat betekent dat de hele dag geen treinen rijden, veel minder bussen. Staking die is georganiseerd door de vakbonden FNV en CNV. Een protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. FNV-voorzitter Hans Spekman vandaag daarover.
2: Niemand vindt staken leuk. Stakers die hier staan vinden staken ook niet leuk. Maar het kabinet laat ons geen keus. Die bezuinigen miljarden op de sociale zekerheid, waar mensen zelf voor hebben gespaard, waar premie voor is afgedragen. De strijd van de sociale zekerheid die wordt nu gevoerd door deze mensen voor het behoud van de WW en voor een goede WIA. Ja. Een ziektewet is dat, hè? Dus dat is, en dat kan iedereen overkomen. Ik hoop dat mensen dat beseffen.
1: Ja, op sommige plekken bedachten mensen creatieve oplossingen om toch op de plek van bestemming te komen. Omdat ponten ook niet varen, regelde een basisschool in Amsterdam een rondvaartboot om een aantal leraren en leerlingen op te halen.
0: Dat is nog eens uniek.
3: Ahoy!
4: Waar moeten ze allemaal?
3: Vooral docenten die we nu gaan ophalen.
4: Nee, kijk, daar staan de kinderen.
3: Oh, ja.
4: Kom maar aan boord!
5: Nee,
4: meester groep 8.
5: Ja, mooi. Goedemorgen,
4: collega. Mijn collega directeur van de Westerparkschool.
3: Goed geregeld dit?
6: Ja, dit is fantastisch. Het is toch uniek. Ik ga al een jaartje of 30 naar de overkant met de pont.
3: Ja.
6: En dit kan op mijn repertoire.
1: Ja, er zat helaas alleen geen dak op die boot. Ze kwamen nogal nat aan op school, maar ze waren wel op tijd.
0: Wel uniek natuurlijk, ja.
1: Nou, natuurlijk waren er ook vandaag weer mensen die niets gehoord hadden over de staking. Dus pas op het station erachter kwamen dat hun trein niet zou rijden of de bus niet ging. Ook deze man met tractor ontdekte pas bij de pont bij Velsen dat die niet zou varen.
7: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
8: Wat moest je doen vandaag?
7: Ik moet naar Egmond, dan moet ik met de trekker wat landwerkzaamheden doen. Dus ja, dan moet ik toch naar de overkant komen. Dan ga ik maar even kijken op internet of ik wat kan vinden. Maar anders moet ik maar rechtsomkeer. Ik ga niet zwemmen met het ding.
0: Ja, ik snap wel dat mensen denken, oh weet je, de treinen en misschien nog bussen, maar de pont, die link leg je misschien nog niet zo snel.
1: Niet, nee, precies. Er was ook nog teleurstelling bij kleuter Morris en zijn vader, dat is te lezen in het AD. Tweetal was naar het station in Eindhoven gegaan om samen lekker een dagje treinen te spotten. Het ging dus niet door, dus haalden ze toen maar een broodje, een kopje koffie voor papa. En binnenkort halen ze het wel nog een keer in als er wel rijdende treinen te zien zijn.
0: Ja, dat lijkt me wel zo fijn. Rob, dankjewel en we spreken je zo meteen weer. Ondertussen hoor je Douwe Bob hier op Radio Gelderland. Dit is Note Self.

de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: De bladeren vallen en de...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
10: Het is 1:05. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag trekken er enkele buien over de provincie, lokaal met wat onweer. Vanavond neemt de kans op buien dan weer af en vannacht is het lekker droog. Dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Overasselt zijn vuurwapens gevonden in de omgeving van een basisschool. De politie heeft de wapens veiliggesteld, maar het is nog onduidelijk hoe ze op het spoor zijn gekomen. En Rijkswaterstaat kan niet garanderen dat de Hardenbergerbrug op de A28 donderdagavond weer open zal zijn. Minister Karremans had dit beloofd, maar Rijkswaterstaat wijst op onverwachte problemen die de veiligheid van de brug in gevaar brengen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in Gelderland. Je krijgt van mij de files van een half uur en langer. De eerste staat op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen heb je 30 minuten vertraging. En dat komt dan dus door die afgesloten Hardenbergerbrug. Dan nog de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg heb je 60 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. De A50 dan nog, Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijsoord. 36 minuten vertraging, komt door een ongeluk op de A12. En als laatste de N830 Meteren richting Gorkum. Tussen Meteren en Tel heb je 66 minuten vertraging.
11: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, kaapoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek.
1: Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
20: Thuis in Gelderland. Deze

0: Shoes. Paolo Nutini met New Shoes hoorde hier op Radio Gelderland. De titel Beste Visspeciaalzaak van Nederland mag dit jaar worden gevoerd door een bedrijf in onze provincie. Hoe leuk is dat? En wel in Harderwijk, namelijk Dries van den Berg en zoon. En die zoon, dat is nu de man achter de zaak. En dat is Peter van den Berg. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Gefeliciteerd met die titel. Wat betekent dat voor jou, Beste Visspeciaalzaak van Nederland?
1: Hartelijk dank. Ja, dat is toch wel een hele mooie erkenning voor al het harde werken. Voor mijzelf, voor het team, maar ook de reis die we gemaakt hebben tot waar we nu gekomen zijn. En dat wordt gewaardeerd door heel veel mensen. Dat vind ik prachtig.
0: Ja, en je zegt de reis die we nu gekomen zijn, want jullie zitten al bijna 50 jaar toch in Harderwijk?
1: Ja, klopt. Ja, mijn vader is in 78 begonnen met mijn moeder samen. En over 2 jaar is dat een mooi moment om stil te staan bij de 50-jarig bestaan. Ik hoop dat we dat gaan redden.
0: Nou, dat zou wel inderdaad heel erg bijzonder zijn. En je hebt het dus overgenomen van je vader. Hoe was dat meteen dat je dacht, ja, dat ga ik doen? Want het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt, of je wil het, of je denkt, nou, ik ga totaal wat anders doen met mijn leven.
1: Nou, sterker nog, mijn vader adviseerde me eigenlijk altijd om wat anders te gaan doen.
0: Oh, want
1: hij zei, zo'n bestaan als visboer is toch wel heel heftig. Je moet altijd vroeg je bed uit. Je bent aan het werk als andere mensen vrij zijn. Het is, je bent altijd bezig met verse spullen, met kou en noem maar op. Dus hij ging vooral dan even de dingen opnoemen die best wel zwaar zijn. Maar eigenlijk alle leuke dingen, dat zijn er veel meer. En dat voelde ik als jongetje al. Ik wilde eigenlijk vanaf jongs af aan heel graag in de vis werken. Ik vond het altijd een droom, een uitdaging. En wij mochten als jongetjes, mijn broer en ik, ook meehelpen in het bedrijf. Dus dat heeft hij ook wel een beetje gemotiveerd. Maar toen ik later wat ouder was, we zeiden juist, en mijn moeder eigenlijk ook van, ga lekker studeren en geniet van het leven. En dit kan altijd nog. Maar ik wilde eigenlijk gelijk al in de vis. Dus dat is gebeurd.
0: Dat is gebeurd. En kan jij een gemiddelde werkdag eens voor mij omschrijven? Hoe ziet dat eruit in de Beste Visspeciaalzaak van Nederland?
1: Nou, dat is vooral lekker op tijd je bed uit.
0: En wat is dan, op tijd in jouw geval?
1: Ja, in mijn geval is dat vaak 5:15.
0: Dat is op tijd, ja.
1: Ook wel eens ietsje eerder, maar het is ook inherent aan wat voor dag te wachten staat. Hoeveel vis moet er gefileerd worden, moet er gerookt worden, moet er voorbereid worden. Want voordat de winkel open kan om 9:00, moet er natuurlijk wel heel veel spullen voorbereid worden. En dat zien mensen vaak niet voor de toonbank, maar het is echt wel een hele kunst met het inkopen, het fileren, het bereiden, het roken. En we hebben tegenwoordig maaltijden, je hebt natuurlijk heel veel vers spullen. Maar voordat die toonbank vol ligt, dan heb je al best een halve werkdag erop zitten. En dan gaat de trein lekker rijden. Dan komen de mensen en dan begint het enthousiasme van de klanten met ons team samen natuurlijk. We hebben prachtige medewerkers die onze zaak eigenlijk dragen. Dat zijn er maar liefst 56.
0: Zo.
1: En die leveren allemaal hun inzet. Dus met elkaar hebben we eigenlijk deze prijs verdiend. Dat heb ik niet alleen gedaan, dus dat mag vooral gezegd worden.
0: En waarom denk je dat jullie nou die prijs hebben verdiend? Waarom zijn jullie nou visspeciaalzaak van het jaar geworden?
1: Nou, ik denk dat je vooral, tenminste wat ik altijd nastreef, is perfecte kwaliteit. Maar vooral bij de basis blijven. Dus het basissortiment moet goed zijn. Je hebt ook visboeren die kiezen bijvoorbeeld meer voor het gewin. Met name, ik noem maar even een dwarsstraat, pangasius in het assortiment op te nemen en daar gebakken vis van te maken. Nou, daar ben ik wars van. Ik vind altijd, je moet echt voor het mooiste en de mooiste fijnste spullen gaan. En dat heb je daarmee in je gebakken vis, je gerookte vis, maar eigenlijk de authentieke kwaliteit verkopen, maar toch in een modern jasje. En dat kan zijn met een heel mooi breed assortiment in een prachtig mooi gebouw met hele mooie toonbanken en een leuke afhandeling met automatisering en al dat soort dingen. Maar juist de combinatie van heel veel dingen samen, maar vooral die passie, de gedrevenheid die erachter zit en het op een eigen tijdse manier aanbieden, maar toch authentiek toch bij de basis blijven. Ik denk dat die combinatie leidend is.
0: Ja, dat hoor ik in ieder geval door de radio heen. Die passie voor de vis, dat zit bij jullie helemaal goed. En dat is zeker ook waarom jullie verrast en zeker hebben gewonnen. Dan ben ik nog heel benieuwd als laatste. Wat eet je zelf het liefst uit je zaak?
1: Paling staat altijd op nummer 1.
0: Paling altijd op nummer 1. Jullie zijn natuurlijk ooit begonnen als palingrokerij, dus dat krijg je er toch niet meer uit, dat hoor ik al.
1: Krijg je er niet uit. Nee, dat staat toch overal boven. Ik trouwens, je collega is onlangs nog geweest. Esther met haar fietstocht.
0: Ah,
1: die was op televisie. Dus,
0: inderdaad, met Rondje Gelderland natuurlijk.
1: Ja, ach, die kan er ook mee praten.
0: Nou, dus, dat kunnen we sowieso altijd nog terugkijken via Televisie Gelderland of dus op onze site. Peter, van harte gefeliciteerd dat jullie Beste Visspeciaalzaak van Nederland zijn geworden. En wij komen zeker nog een keertje langs daar in Harderwijk. Dankjewel, hè.
1: Vriendelijk dank. Fijne dag. Groetjes. Hoi.

0: Billy Preston en Sarita, It Will Come In Time. En als je maar lang genoeg wacht, dan komt die zon uiteindelijk doorbreken. Zo is het toch, Donnie?
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk hebben we de meeste buien wel gehad. En die zijn best wel stevig geweest, hoor, vanmiddag. Lokaal zelfs met een klap onweer als je goed had gekeken of geluisterd. Dus best wel pittige bui vandaag.
0: En hoe ziet dat de rest van de week eruit? Is het een beetje hetzelfde? Regen, zon, wisselt het elkaar allemaal maar een beetje af?
1: Ja, dat wisselt elkaar inderdaad een beetje af. Maar die buien worden wel allemaal wat minder intensief. Dus zoveel regen als we gisteren hebben gezien en met die zwaardere bui van vandaag, dat zie ik de komende dagen niet gebeuren. Vanavond wordt het dus ook al droger. Met vannacht ook nog wat bredere opklaringen kan het nog wel aardig gaan afkoelen naar zo'n 9 of 10 graden. En dan wordt morgen best wel een prima dag met temperatuur uiteindelijk van zo'n 19 of 20 graden. En een mix van wolkenvelden en zonneschijn en het blijft dan gewoon de hele dag droog morgen.
0: Dat klinkt lekker. En als wij alvast heel eventjes toch stiekem vooruitkijken naar het weekend, kunnen we dan dingen plannen om

0: lekker buiten te doen? Of zeg je nee, ga toch maar binnen activiteit plannen?
1: Ja, dat verschilt wel een beetje van dag tot dag. Vrijdag trekken er wel regelmatig buien over met dan een graad of 19. Maar zaterdag belooft dan wel weer overwegend droog te verlopen. En dan kan het zelfs 22 of 23 graden worden. En met een zonnetje erbij kan het dan zelfs een beetje nazomers gaan aanvoelen. Dus plan vooral die buitenactiviteiten op de zaterdag. Want zondag wordt dan wel echt weer een nattere dag met regelmatig buien. Maar het wordt niet echt koud met nog steeds wel een graad of 20.
0: Ja, dat klinkt goed. Ga ik in ieder geval lekker op zaterdag mijn wandeling plannen. Donnie, dank je wel.
1: Tot de volgende.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
3: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs. De prijs.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog de files in de provincie Gelderland van de ANWB. Je krijgt van mij de files van 1,5 uur en langer. De eerste staat op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel heb je 61 minuten vertraging. Dan nog de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Oosterbeek heb je 35 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan nog, ik moet even scrollen, want er zijn er zoveel files vandaag. De N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Kesteren heb je 31 minuten vertraging. En als laatste nog de N830 Meteren richting Gorinchem. Tussen Meteren en Tel heb je 69 minuten vertraging.
3: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Duizenden vrijwilligers, 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Prince en een nieuw Power Generation met Diamonds and Pearls. En onze diamant en parel van de redactie. Rob is weer bij ons voor het Gelderse Nieuws. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Er zijn vandaag toch weer vuurwapens gevonden in Overasselt. Gebeurde zelfs in de buurt van de basisschool daar. Specialisten van de politie hebben die wapens opgehaald. Wapens werden gevonden door de marechaussee. Hoe die wapens op het spoor kwamen, ja, dat zegt de politie niet. Alleen dat ze goed verborgen waren. Politie en marechaussee die zijn ook deze week nog op zoek naar sporen in Overasselt na die schietpartij in het dorp bij die woning van Jan G., waarbij een beveiliger werd doodgeschoten, twee agenten gewond raakten. Ook op andere plaatsen zijn na de schietpartij vuurwapens gevonden, zoals bij een carpoolplaats in Wijchen. En er is nog meer nieuws rond deze zaak, want de Spaanse politie die heeft een lading van precies 1283 kilo cocaïne onderschept in Sevilla. En die hoeveelheid drugs, dat is nou precies het aantal dat in de dreigvideo aan Jan G. in Overasselt werd genoemd. Er werd ervan beschuldigd dat hij die hoeveelheid cocaïne in Spanje zou hebben gestolen. Ja, of er een verband bestaat tussen die onderschepte drugs en de dreigvideo is nog niet duidelijk, maar dat aantal...
0: Het is wel heel toevallig, hè? Want het is heel exact. Want ik dacht ook, hey, dit is een bekend aantal, die heb ik in die video gezien. Ja. 1283. Het is niet dat je denkt, goh, kilootje meer, kilootje minder, zeg maar.
1: Nee, ik weet niet of ze daar standaard in die maat rekenen, maar het klinkt heel toevallig inderdaad. Ja. Van zomerse zwempret naar een bouwplaats in enkele weken tijd. Zwembad bij de Boskoelen in Gorssel en zwembad De Berkel in Almen, die worden nu gesloopt. Twee Lochemse zwembaden die krijgen de komende tijd een grondige opknapbeurt en worden gelijktijdig vernieuwd. Het gebeurt in deze tijden niet meer zo vaak dat gemeenten veel geld stoppen in zwembaden, maar Lochem vindt het het waard, zegt wethouder Erik-Jan Daan.
2: Zwemveiligheid, bewegen, iets met preventie waar de gemeente ook voor is. Dan is het de saamhorigheid, dus het doet wat aan de leefbaarheid van de kern. Dus er zijn echt heel veel aanleidingen om in ieder geval deze investering te doen.
1: Nou, de planning is strak daar. In het voorjaar moeten de eerste zwemmers alweer het water in kunnen. En dan hebben we nog de Hardenbergerbrug, de A28 bij Nijkerken loopt er overheen. Maar die brug is dicht, kunnen nu geen auto's over. De werkzaamheden die vorderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De funderingen van de pijlers van de brug zijn afgelopen nacht voor een groot deel opgevuld met zand. Dat is vandaag afgemaakt. Er is ook grond gestort in het water van de Ankervaart. Ja, die belangrijke brug is dus sinds maandagmiddag dicht, omdat er veel zand en grind was weggespoeld. De brug zou niet meer veilig zijn. Rijkswaterstaat zegt er naar te streven dat de brug uiterlijk morgenavond om 8:00 weer open is voor het verkeer. Maar benadrukt daarbij ook dat dat geen zekerheid is. Ja, het is afwachten met z'n allen.
0: Streven is altijd wel een heel mooi woord, hè? Ja, we streven ernaar, maar goed, we halen het niet. Dat is altijd een beetje de boodschap.
1: Ik streef naar heel veel.
0: Dat wou ik net zeggen. Ik streef ook naar miljoen, maar ik ben er nog niet, hè?
1: Net niet.
0: Net niet, inderdaad. Net niet, Rob.

think you move me, but I wanna know for sure.

Let Go. Ik hoor je denken, komen we ooit nog een keertje van dit liedje af? Nou, ik denk het niet eigenlijk. Shakira en Burna Boy met Die Die was natuurlijk het WK-anthem. Is inmiddels al hartstikke lang geleden. Maar het liedje is maar niet van de nummer 1 in de top 40 te krijgen. Het staat al 11 weken bovenaan. En daar verdient niet alleen Shakira leuk aan, maar ook deze man. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Ja, Ed Sheeran die heeft het liedje namelijk medegeschreven, Die Die. En daardoor verdient hij toch best wel leuk aan royalties. Al moet ik zeggen, de beste man heeft niet te klagen over geld hoor. Hij heeft al zo'n $400 miljoen. En dan ook nog eens 27 woningen in Londen. Nog eentje in Italië, met wijngaard uiteraard. En dan heeft hij nog eens een enorm landgoed in Suffolk in Engeland. En dat heeft zelfs de naam Sheeranville. Is toch niet slecht, hè, voor een gozer die vroeger dakloos was. Ja, dan ben je als je mij vraagt best wel een baas. Maar goed, die bijnaam die was al vergeven voor de baas. En dat is deze man natuurlijk. Bruce Springsteen hoor je nu hier op Radio Gelderland. Dit is Dancing in the Dark. Okay.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
1: Voordeeluitjes.nl. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Het is 6:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond komen eerst nog enkele buien voor, maar vanuit het westen neemt de kans op buien af en vannacht is het droog met een temperatuur van ongeveer 9 graden. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon en temperaturen van 19 of 20 graden bij een zwakke zuidwestenwind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Bij een basisschool in Overasselt zijn vuurwapens gevonden in de omgeving. De politie heeft de wapens inmiddels veilig gesteld en de school is op de hoogte gebracht van de vondst. En de Harderbergerbrug, waar de A28 overheen loopt, blijft vanwege herstelwerkzaamheden in ieder geval vandaag nog afgesloten. Sectorpartijen waarschuwen dat de afsluitingen van infrastructuur elkaar kunnen opvolgen door achterstallig onderhoud. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Van de ANWB krijg je van mij de files van ongeveer een half uur en langer. De eerste staat op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuis heb je 29 minuten vertraging. Komt natuurlijk door die afgesloten Hardenbergerbrug. Dan nog de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarn en afrit Oosterbeek heb je 31 minuten vertraging. Komt daardoor bergingswerkzaamheden. Dan nog de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel heb je 48 minuten vertraging. En als laatste nog de N310, Elburg richting Arnhem. Tussen Harskamp en Otterlo heb je 30 minuten vertraging.
6: Grijp nu uw kans.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
18: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
17: En voor Harold met een sta-opstoel.
19: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
17: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Thuis in Gelderland. Deze

0: Altijd leuk als Nielsen een liedje over je schrijft. Beauty and the Brains voor die hier op Radio Gelderland. En ben jij benieuwd wie er op dit moment op het terras zit in die winkelstraat bij jou in het dorp of in de stad? Ja, dan zal je toch in de meeste gevallen zelf moeten gaan kijken. Maar in Elburg hoefde dat niet. Daar was dat tot voor kort live te zien op het internet, zonder dat de bezoekers zelf wisten dat ze gefilmd werden. Nou, dat mag natuurlijk officieel helemaal niet. En bezoekers van Elburg, die vinden daar ook wat van.
1: Ik zou me er niks van aantrekken, maar het is niet zoals het hoort.
2: Ik heb er op zich niet zoveel probleem mee als er gezegd wordt, je wordt gefilmd, zoals jullie dat nu vragen. Maar als ik hier loop en ik word gefilmd en ik ben overal te zien, vind ik dat toch niet zo'n goed idee.
3: Ik sluit me wel aan bij mijn man dat het niet zo hoort. Dat moet wel bekend zijn.
4: Inmiddels heeft de gemeente de livestream stopgezet. Maar daarvoor werd er 24 uur per dag gefilmd in de drukke winkelstraat. Mag dat eigenlijk wel?
5: Het is zo dat livestreamcamera's in principe niet herkenbaar mensen in beeld mogen brengen. Zonder toestemming of zonder een zwaarwegend belang. Het mag eigenlijk alleen als mensen niet herkenbaar in beeld komen. Dus dat betekent sowieso dus een grote afstand of een bepaalde resolutie, een bepaalde beeldkwaliteit.
4: En aan die eisen voldoet de livestreamcamera volgens de autoriteit persoonsgegevens niet.
5: Een statische camera die op één plek gericht is, midden in de drukke straat. Dus wij zullen ook absoluut contact opnemen met de gemeente Elburg om ze daarvan te informeren. En ook met de dringende oproep dat ze het zo snel mogelijk gaan aanpassen.
4: De gemeente Elburg laat weten dat de camera werd opgehangen
6: om de hele wereld mee te laten genieten van hoe mooi Elburg is. Onze functionarissen die met de AVG werken hebben de camera getoetst. We hebben nu, naar aanleiding van reacties, de webcam direct offline gehaald. Dit hebben we gedaan in afwachting van het vervolgonderzoek. Of we ons nog steeds aan de huidige regels houden.
0: Ja, en Elburg is niet de enige gemeente met een livestream waarop mensen herkenbaar in beeld worden gebracht. Want uit een inventarisatie van Omroep Gelderland blijkt dat het in tientallen Gelderse gemeenten gebeurt. Of dat ook in jouw gemeente zo is, dat lees je op onze website gld.nl.

Nieuw muziek van James Blunt. En die heet Tastes Like Summer. Hier op Radio Gelderland. En het is inmiddels tijd voor het laatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En dat is elke dag een liedje uit onze alle 1300 goedlijst. Van 9 tot en met 18 oktober kan je hem weer luisteren hier op Radio Gelderland. En voor die tijd mag jij daar natuurlijk voor stemmen. Welke liedjes moeten erin? Nou, elke dag hoop ik een beetje steminspiratie te geven. En vandaag is dat een liedje, nou, dat heeft deze man echt enorm bekend gemaakt. Ik heb het over Starman van David Bowie. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat Top of the Pops optreden. Misschien kan je het je nog wel herinneren. In 4 minuten ging David Bowie van, nou ja, misschien kunnen we wel zeggen, toch een redelijk simpel volkszangertje, naar een enorme rockster. Met dat kenmerkende oranje haar van hem, een gekleurde catsuit en een blauwe gitaar stond hij daar met zijn band Starman te vertolken. En dat zagen een hele hoop mensen en ook heel veel grote toekomstige artiesten. Denk aan Duran Duran, The Cure, Noel Gallagher van Oasis, Bono van U2. Allemaal zaten ze voor de televisie en zagen ze daar David Bowie. Ze zagen daar wat gebeuren. En iedereen had ook een beetje het gevoel dat David Bowie, toen hij naar de camera wees, dat hij dan heel even naar jou wees thuis. Dat je toch even het gevoel hebt, hey, David Bowie, die spreekt mij aan. En Bono van U2, die zei later over het optreden, het was alsof er een wezen uit de lucht was gevallen. Oké, Amerikanen die hadden dan misschien wel de eerste man op de maan gezet, maar wij in Engeland hadden onze eigen Britse man uit de ruimte. David Bowie, onze eigen Starman.

Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
4: Bij Bettingressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De bladeren vallen.

0: willen we schilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Helemaal nationaal, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Nou, we sparen door voor morgen. En we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.
1: I want you to want me.

0: vlug.
1: Heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
2: En krijg je dat nou zomaar?
1: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
2: Wel eerlijk zijn dan, hè?
1: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
3: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dicht.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. In Oekraïne vielen vandaag meerdere doden door Russische aanvallen, onder meer in Sumy en de hoofdstad Kiev. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd vanwege het voorbereiden van een sabotageactie voor Rusland. De 31-jarige Brit zou zijn benaderd door de Russische militaire inlichtingendienst. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk om wat voor sabotageactie het zou gaan. De man werd vrijdag door een antiterrorisme-eenheid opgepakt in een huis in de Engelse stad Swindon. Morgen moet de verdachte voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht in beide richtingen weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond opengaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ongehoord Nederland vond dat Hitler sommige dingen gewoon goed zag. En heel goed zei. En ook gewoon goede ideeën had. En toen ze vervolgens uit het omroepbestel werden gezet, riep ongehoord ster Rasja Blommestein meteen dat Nederland afglijdt naar een dictatuur. Ik ben toch even in verwarring of ze dat dan positief of negatief bedoelt.
1: Woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pond? Dat ja. Ben je niet.
2: Goedenavond en welkom bij Het Oog. U hoort het al. Een dag van staking, daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het ook hebben over weermannen, over terreur, over belangrijke toespraken. De Republikeinen in de Verenigde Staten die houden een grote partijconventie voorafgaand aan de midterms. En dat is ongebruikelijk. Wat betekent dat? Ga ik voorleggen aan correspondent Ryan Hermelijn, die is in Dallas. VVD-man Ruben Brekelmans die gaf een lezing vandaag, net op die dag van de grote openbaar vervoerstaking. Wilma Borgman die wist er te geraken en doet zometeen verslag. Het is al bijna, wat vliegt de tijd toch, 25 jaar geleden, 9-11, 11 september 2001. In hoeverre zijn die aanslagen nou een kantelpunt in de geschiedenis gebleken? Daarover wetenschapper Thijs van Dorenmalen, die daarover een wetenschappelijk boek schreef, en schrijver Abdelkader Benali. Een spannende film over Britse weermannen die een cruciale rol speelden in de geschiedenis van D-Day. Weerman Peter Kuipers-Munneke komt op bezoek en we hebben het over die film. Laten we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
2: Door heel het land werd vandaag gestaakt in het openbaar vervoer.
4: Voor de sociale zekerheid en alles, ja.
2: Iedereen die van het OV afhankelijk is, moest creatief zijn.
5: Onze directrice heeft het allemaal geregeld. Omdat de pont niet kon komen, dat een andere boot kon komen.
2: Sommige mensen waren vandaag langer onderweg dan normaal.
6: Ja, dan ben ik in 20 minuten op mijn werk en nu doe ik er 3 kwartier over.
2: Ook toeristen waren niet altijd goed op de hoogte.
7: No warning, no information. And being a foreigner here, we don't know where to go.
2: Ondanks de stakingen kon dit meisje wel op haar bestemming komen.
8: En wie was er zo lief om jou naar de Haagse Hogeschool te brengen?
9: Mijn moeder, gelukkig.
2: Euthanasie voor kinderen onder de 12 is sinds 2024 mogelijk in Nederland. Het is nu 1 keer gedaan. En over de arts die het leven van een ernstig ziek kind actief heeft beëindigd, is de beoordelingscommissie duidelijk.
10: Wij hebben uiteindelijk met elkaar als commissie beslist dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld.
2: Voor Nuria kwam de euthanasiewet te laat, vertellen haar ouders in Nieuwsuur.
11: Uiteindelijk ging het naar permanente kortsluiting in haar hersenen van 24 uur per dag.
2: Zonder mogelijkheid voor euthanasie kozen zij destijds voor versterven.
12: Versterven betekent dat je het kind geen eten en drinken meer geeft en dat het daarin sterft.
2: Tienduizenden Noren namen vandaag afscheid van koning Harald.
13: Oh, hallo, een fantastisch persoon.
2: Hij was bij velen geliefd omdat hij mensen kon verbinden.
14: I think a king is a person that has a role to gather people and he has definitely done that.
2: Na een lange processie kwam de kist aan bij de kathedraal van Oslo. Veel wereldleiders en koningshuizen, waaronder de Nederlandse, waren aanwezig bij de uitvaart. Na afloop kreeg Harald ook vanuit de lucht nog een laatste saluut. Toen de koninklijke familie na afloop van de begrafenis op het balkon van het paleis verscheen, kregen ze een groot applaus. Tot slot het bijzondere liefdesverhaal van Kareltje en Saartje in Brabant.
15: Ze hebben wel een half jaar achter elkaar aangelopen, hè?
2: En daarna?
16: Ze waren altijd bij elkaar, zeg.
2: Dit romantische verhaal kreeg een vervolg bij het altaar.
15: Het begon 's middags om 2 uur met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's.
2: En het feestje werd druk bezocht.
16: We hadden ook alle buren uitgenodigd. Ze hebben ook allemaal cadeautjes gekregen.
2: Maar wat voor cadeaus dan?
16: Allemaal botjes en peeltjes.
2: Ja, want Kareltje en Saartje zijn namelijk twee hondjes. Ze hebben elkaar in stel het ja-woef gegeven. En het werd een mooie dag. Het
15: weerbericht was niet best, maar we hebben heel veel geluk gehad.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ja, geen hondenweer.
2: De krant van morgen is alvast gelezen door Michiel van der Velde.
17: In de Telegraaf een gesprek met een woeste Tweede Kamervoorzitter. Tom van Kampen vindt dat er stevige maatregelen genomen moeten worden na het verstoren van het vragenuurtje gisteren door pro-Palestijnse demonstranten. Hij noemt het kwalijk dat hij geen andere keuze had dan de publieke tribune leeg te vegen.
2: Voor de voorzitter is het onbestaanbaar dat het werk van Kamerleden onmogelijk wordt gemaakt. Hij wil kijken of de straffen wel hoog genoeg zijn. Ook wil hij uitzoeken of mensen voor een langere tijd een toegangsverbod kunnen krijgen. Van de verstoring van gisteren gaat hij sowieso aangifte doen.
17: De loting voor achtste groepers voor een middelbare school in Amsterdam is niet eerlijk, schrijft het Parool. Omdat sommige scholen populairder zijn dan andere, wordt er geloot. En dat levert te vaak een slechte match op. Uit een promotieonderzoek blijkt nu dat dat vooral aan het systeem ligt. Door te liegen over hun favorieten maken leerlingen meer kans op een voorkeursschool.
2: Het gaat wat ver om dat hier allemaal uit te leggen, maar het zou volgens de onderzoeker beter zijn om het systeem zo aan te passen dat strategisch kiezen niet loont. De gemeente Amsterdam ziet het probleem niet zo. Die zegt dat er een Nobelprijswinnend systeem wordt gebruikt en dat er geen beter alternatief is.
17: Voor wie nu opgroeit zijn de aanslagen op 11 september niet meer dan een TikTok-grap, concludeert het AD. De krant vroeg leerlingen in Spijkenisse wat ze weten over de gebeurtenissen van 25 jaar geleden. En dat is betrekkelijk weinig. Ze kennen alleen de beelden van de vliegtuigen die in de torens vliegen.
2: De aanslagen zijn tegenwoordig een bron voor grappige plaatjes die online worden gedeeld. Het is te vergelijken met de Titanic voor oudere generaties. Het is een ramp uit het verleden waar tegenwoordig vooral nog grappen over gemaakt worden.
17: En dan zijn er ook nog filmpjes gemaakt met AI. Daarop is te zien hoe vloggers tijdens de aanslagen door New York lopen of in een gekaapt vliegtuig zitten. Een waarschuwing dat de beelden niet echt zijn ontbreekt.
2: Wie kent nog de grote modeontwerpers uit de vorige eeuw, vraagt Trouw zich af. En zijn ze nog populair? Binnenkort gaan er 200 stukken van Max Heijmans, Frank Govers en Frans Molenaar onder de hamer. De hoop is dat vooral jonge mensen geïnteresseerd zijn.
17: Of dat zo is, moet nog blijken, want dat de kleding gedateerd is, staat vast. Is er nog iemand bereid enkele honderden euro's te betalen voor een abrikooskleurig zijde avondensemble dat koningin Beatrix eind vorige eeuw niet had misstaan? En wat te denken van de beroemde jasjes van Frank Govers? Binnenkort is duidelijk of iemand daar nog de waarde van inziet, of dat het wordt afgedaan als echte vergane glorie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. De Republikeinen in de Verenigde Staten houden vandaag en morgen een tweedaagse partijconventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Normaal gesproken doen ze dat eigenlijk alleen voor de echte presidentsverkiezingen. Ryan Hermelijn is in Dallas, Texas en het staat daar net te beginnen. Goeie avond voor ons.
1: Ja, goeie avond.
0: Is het feest al aan het losbarsten?
1: Nou, de contouren daarvan zijn zichtbaar. Ze zijn een beetje bezig met het voorprogramma, kun je zeggen. Dan zijn wat onbekende partijbonzen die nu het podium op mogen. Maar iedereen zit natuurlijk te wachten op de hoofdact. En dat is niemand anders dan de president Donald Trump, die per se dit feestje wilde. Je zei het zelf al, voor het eerst in een midtermjaar dat er een conventie is. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ik las dat ze zelfs de regels van de partij hebben moeten veranderen om dit mogelijk te maken. Waarom is dit zo belangrijk ineens?
1: Dit is simpelweg heel belangrijk omdat Trump het wilde. Die wilde gewoon een feestje in zo'n tussentijds verkiezingsjaar. En omdat het nu eenmaal zijn partij is, kreeg hij ook hierin zijn zin. Een andere reden is er simpelweg niet. Dat wordt er daarna wel natuurlijk op gespind. Normaal gesproken wordt er dus een partijconventie gehouden om de presidentskandidaat officieel naar voren te schuiven. Maar die hebben we natuurlijk nu al, dat is Donald Trump. En nu grijpt de partij het vooral aan om via gratis zendtijd zich rechtstreeks te richten tot die kiezer en hopen dat hun Republikeinse boodschap aanslaat. Maar het is tegelijkertijd een uitdaging, want het wordt hier in de media dan ook wel Trumpapalooza genoemd, verwijzing naar een groot muziekfestival. Dat is er zo curieus aan deze bijeenkomst. Trump zelf staat niet op het stempeljet, maar tegelijkertijd draait hier in Dallas alles om Trump.
0: Wat zit erachter? Toch zorgen over hoe die midterms, die tussentijdse verkiezingen, gaan verlopen?
1: Ja, ze hopen dat ze de Democraten iets kunnen wegdrukken met deze officiële aftrap van de verkiezingscampagne. De Democraten die hebben dus niet gereageerd met hun eigen conventie. Die doen gewoon op hun eigen ouderwetse manier voeren zij campagne. En ze hopen hier dat het voordeel van die uitstraling, dat ze een eengezinde partij kunnen uitstralen hier in Dallas, dat moet die kiezer naar de stembus krijgen. Het is tegelijkertijd ook een groot risico. Ze zitten gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben namelijk alle macht in handen in Washington. Ze hebben het Hoge Rechtshof min of meer. Ze hebben beide kamers van het congres. En ze hebben natuurlijk het Witte Huis. En tegelijkertijd gaat het helemaal niet zo goed met het land. Dus de kiezer is somber over de hoge prijzen van de benzine. Het heeft vandaag een vat olie, heeft de $100 aangetikt, ging daar zelfs overheen. Dus ze kampen hier met hoge benzineprijzen, hoge boodschappen en over die oorlog in Iran die maar niet op lijkt te houden. En daar geven de Amerikanen, de Republikeinen, steeds vaker de schuld van. Dus dat is wel een enorme uitdaging.
0: Wat zou er gebeuren als ze niet winnen de midterms? Is dat echt een hele zware slag voor de Republikeinen?
1: Ja, dat betekent simpelweg dat Trump niet meer met dat sneltrein het tempo waarin hij nu zeg maar Amerika en ook de hoofdstad Washington aan het veranderen is, dat gewoon een halt toegeroepen wordt. Als een van de beide kamers in handen komt van de Democraten, dan betekent, die hebben dat al aangekondigd, dan gaan zij heel scherp letten en controleren wat er allemaal met dat geld gebeurt. En die gaan hem ook onderzoeken. En daar zijn de Republikeinen ook bang voor. Die zeggen hier, dat wordt een en al impeachment. Die film hebben we al eerder gezien. Ze proberen hem weer in kwaad daglicht te stellen, terwijl hij alleen maar goede dingen doet voor de Amerikanen.
0: Valt het nou helemaal samen, de Republikeinse Partij en Donald Trump, of schijnt daar toch nog wel licht tussen? Zijn er Republikeinen die opzettelijk wegblijven bij dit feestje?
1: Ja, want die hebben de peilingen gezien en dat gaat echt dramatisch met de peilingen voor de Republikeinen, met name voor Donald Trump. Dat is hier de approval rating, dat is eigenlijk het rapportcijfer voor de president. Nou, die tikte hier net 32% aan. Dat is echt historisch laag. Dus die Republikeinen die hier niet zijn, zijn niet zeg maar de cheerleaders van Trump. Nee, die hebben geconcludeerd uit die peilingen dat het misschien ook wel handig is om weg te blijven, omdat ze zogenaamd druk zijn met hun eigen campagne, omdat het ook volledig voorspelbaar is, dat weet iedereen hier, om naast Trump te staan. Dan geef je munitie aan de Democraten. Die kunnen dan zeggen, ja, een stem op deze Republikein betekent ook een stem voor de oorlog tegen Iran, voor hoge prijzen en voor deze onvoorspelbare president. Een goed voorbeeld daarvan is senator Susan Collins uit Maine. Die zit in een hele lastige race verwikkeld. Die gaat er vooral prot op dat zij Trump ook wel eens tegenspreekt. En die wil in deze maanden dus liever niet met haar eigen president gezien worden. Dus dat is wel curieus.
0: Het wordt een wilde bedoeling, vermoed ik. Ryan Hermelijn vanuit Dallas, Texas, waar de conventie staat te beginnen. Veel plezier daar, dankjewel. We gaan verder met onze eigen politiek. Het was een dag van stakingen in het openbaar vervoer. Ik hoop dat u er niet te veel last van heeft gehad. Veel politici die lieten hun gezicht zien bij die acties. Maar de VVD die hadden andere plannen voor vandaag. De reacties waren fel. Den Haag, Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
2: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, jij was vanmiddag bij een lezing door VVD-man Ruben Brekelmans. En daar ging het natuurlijk ook over die stakingen. Hoe ging dat?
2: Ja, die speech was in het kader van de jaarlijkse Binnenhoflezing. En die is bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar. En de fractieleider van de VVD greep die gelegenheid van die speech aan om min of meer zijn politieke geloofsbelijdenis te doen. Om duidelijk te maken hoe hij zijn politieke profiel wil opbouwen de komende 4 jaar als fractieleider. Een groot deel van zijn speech ging over de economie, over hoe de Nederlandse economie sterk kan blijven volgens Brekelmans dan. En daar is voor nodig dat mensen meer gaan werken. Gewoon weer een 5-daagse werkweek, minder mensen ook in een uitkering. En dat sterk maken van de economie, dat wordt op dit moment tegengehouden door de vakbonden, zei Brekelmans. En dat ze zo hard protesteren tegen wat het kabinet van plan is, dat is ook omdat ze hopen dat ze daarmee weer relevant worden. Brekelmans wil best met de bonden gaan praten, maar die blokkeren dat gewoon, zegt hij.
3: In plaats van dat we dat gesprek voeren, wachten we al maanden totdat vakbondsbestuurders aan tafel komen. Eerst moesten ze wekenlang op vakantie en vandaag moest er eerst nog per se worden gestaakt. En waarom? Omdat we mensen aan het werk willen krijgen in plaats van aan de kant laten staan. Als we luisteren naar de FNV, dan gaan banen naar de Verenigde Staten en naar China. Ik zou daarom zeggen, kijk even wat verder dan je protestbord lang is. Laten we niet alleen aan de uitkeringen van nu denken, maar aan de toekomst van onze kinderen.
2: Nou, dat was ferme taal. De vakbond moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zei Brekelmans. Niet alleen de bonden trouwens, maar ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Die hebben wel meer macht nu er een minderheidskabinet zit. En meer ruimte ook, maar ook meer verantwoordelijkheid, vindt hij.
0: Maar hij zit natuurlijk toch ook in een minderheidskabinet. En dan heb je toch iedereen nodig, alle steun moet je verzamelen. Past zo'n toon daar wel bij?
2: Nou, even later ging Brekelmans nog een stapje verder. Omdat de bonden alleen willen komen praten als de bezuinigingen allemaal van tafel gaan, doen ze eigenlijk aan chantagepolitiek, zei hij. Na zijn toespraken kon ik Brekelmans wat langer spreken en ik heb hem precies ook die vraag gesteld. Als je wil dat de bonden weer aan tafel komen, waarom dan dat harde verwijt dat ze chantage plegen? Dit zei Brekelmans.
3: Ik heb in algemene zin gezegd, als je zegt ik wil eerst volledig mijn zin hebben en dan kom ik pas aan tafel, dat vind ik chantagepolitiek. We hebben nu een half jaar hebben we gehoord wat de vakbonden vinden. We hebben die protesten, die waren blijkbaar nodig vanwege wat voor reden dan ook. Maar kom nu aan tafel, spreek over de kracht van de economie, wat uiteindelijk ook goed is voor al die medewerkers bij de vakbonden.
2: Maar wat u zei vandaag klonk niet als een uitnodiging. Het klonk eerder als een oorlogsverklaring dan als een uitgestoken hand.
3: Nou, het was als minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oud-minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oorlogsverklaring doen. Het was bedoeld om te zeggen, stop nu met protesteren. We weten het punt dat de vakbonden willen maken. Er zijn meerdere uitgestoken handen geweest. Kom aan tafel, ga in gesprek.
2: Maar helpt het dan als je tegen die vakbonden zegt, ja, we wachten al maanden op jullie, dat jullie eindelijk eens een keer aan tafel komen, maar jullie moesten eerst zo nodig op vakantie en nu moet je eerst zo nodig staken. Helpt dat dan?
3: Nou, wat in ieder geval niet helpt is om het land nu plat te leggen, waardoor vandaag mensen niet hier naar het Binnenhof konden komen, waardoor duizenden studenten niet naar de universiteit konden, mensen niet naar hun werk konden, terwijl er een hele duidelijke uitgestoken hand ligt. Dus ik zou zeggen, kom nu aan tafel, stop met die demonstraties.
2: U hebt als minderheidskabinet natuurlijk ook de vakbonden nodig. Wat hebt u ze te bieden?
3: Wat wij te bieden hebben is dat wij willen werken aan de economische kracht van Nederland die enorm onder druk staat en wat dus ook veel meer zekerheid biedt aan medewerkers nu en ook aan onze kinderen en kleinkinderen die in tijden van AI, in tijden van enorme economische competitie zich zorgen maken over hun baan. En daarvoor zullen we uitkeringen moeten hervormen, want we hebben aan de ene kant honderdduizenden mensen nodig en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant. Nou, en het is in het gezamenlijk belang van de vakbonden en van iedereen en ook van bedrijven dat die mensen aan het werk gaan en dat we zorgen voor een sterker en sterker Nederland.
2: U heeft het over de verantwoordelijkheden van de bonden en over de verantwoordelijkheden van iedereen, zegt u. U heeft het ook in uw toespraak over de verantwoordelijkheid die de oppositie heeft tegenover een minderheidskabinet waar de Kamer meer macht heeft. Maar uw verantwoordelijkheid dan?
3: Ik heb gezegd dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van coalitie en oppositie om met elkaar meerderheden te vinden. Het kabinet zal straks natuurlijk de plannen presenteren. Ik verwacht dat daar ook duidelijk naar meerdere partijen uitgestoken hand in zit. En het is aan ons met z'n allen in het parlement, oppositie en coalitie, om daar meerderheden te vinden en om vooruit te gaan.
2: Maar u legt daar verantwoordelijkheid bij heel veel partijen om u heen, bij de oppositie, bij de vakbonden. Maar ondertussen zien wij coalitiepartijen die het onderling niet eens kunnen worden. Hoe zit dat dan met uw rol? Wat doet u dan om dit minderheidskabinet te laten slagen?
3: Ik heb ook gezegd dat het ook voor coalitiepartijen wennen is, hè, deze nieuwe situatie. In het verleden was het zo dat als je inderdaad alles met elkaar uitonderhandelt, dan is er een meerderheid. Dat is nu niet meer zo. En ik vind ook dat die onderhandelingen in de coalitie, die hebben ook te lang geduurd. En ik snap heel goed dat oppositiepartijen daar gefrustreerd over waren, hoe dat is gegaan. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk vanaf nu, ook vooruitkijkend, zullen we toch weer met elkaar moeten kijken hoe komen we tot meerderheden en hoe zorgen we ervoor dat we al datgene doen wat in Nederland zo hard nodig is.
2: Dat met elkaar, kunt u dat ook definiëren als wij als VVD zetten de stap richting pro?
3: Nee, we hebben steeds als VVD gezegd dat we op zoek zijn naar wisselende meerderheden, het liefst een ruime meerderheid. En ik ga niet elke week, die vraag krijg ik elke week van wilt u dan met die en die en die partij? Er ligt straks vanuit het kabinet ligt er een voorstel. En we gaan straks voor de begroting en we gaan kijken hoe we tot meerderheden komen.
2: Vindt u het echt dat ik dat een beetje tegenstrijdig vind? Dat je aan de ene kant zegt, de oppositie heeft een verantwoordelijkheid, de bonden hebben verantwoordelijkheid. Maar ik, VVD, neem niet de verantwoordelijkheid om over te steken naar de andere politieke kant.
3: Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid, inclusief de VVD, om hard te werken om meerderheden te vinden. En dat kan met meerdere partijen. Ik heb heel veel partijen gezien in de afgelopen weken, bijvoorbeeld ook de ChristenUnie, Volt, 50+, die toch wat meer aan de linkerkant van het spectrum zitten. Die hebben gezegd, wij willen aan tafel komen en heel concreet spreken. Maar ja, Pro heeft gezegd, wij komen niet aan tafel, net als de vakbonden, eerst moet alles van tafel. Ja, dat maakt het gesprek ook wel heel moeilijk.
2: Ja, dus die eis blokkeert eigenlijk de onderhandelingen, zegt de fractieleider van de VVD. En dat terwijl er volgens hem zoveel uitgestoken handen zijn. De coalitie heeft zijn best gedaan. En ook met Prinsjesdag komt er voor de oppositie voor elk wat wils. En daar hadden de bonden best even op kunnen wachten.
0: Denk je dat de oppositie over de streep zal trekken?
2: Nou, ik kwam vanavond in de wandelgang een paar fractieleiders van de oppositie tegen. En die waren vooral ontstemd en vol onbegrip over deze speech van Brekelmans. Nou, wat je daar hoort is dat de coalitie het steeds maar heeft over wisselende meerderheden. Dat ze soms een deal sluiten met links en soms ook met rechts. Maar dat gaat niet lukken, zegt de oppositie, omdat die partijen dat niet willen. Die willen dat de coalitie kiest. En daar zit het op vast. Daarover zijn de coalitiepartijen het niet eens. Zoals we ook pas nog zagen bij de onderhandelingen over de begroting. Dus misschien is het wel zo dat er straks na Prinsjesdag niet wordt gekeken naar hoe de coalitie met de oppositie zaken doet. Maar of de coalitie onderling eigenlijk al wel weet wat ze wil. En die opstelling van Brekelmans van vandaag, zijn uitspraak ook dat met Pro de gesprekken heel erg moeilijk zijn. Nou, die zal die eensgezindheid in de coalitie bepaald niet dichterbij brengen, Pieter.
0: Dankjewel, Wilma Borgman uit Den Haag.

0: Ricky Kolen was dat. Reason to Believe. Je zult het niet geloven, maar deze week is het alweer 25 jaar geleden dat op 11 september 2001 New York en Washington werden opgeschrikt door een reeks aanslagen. Het was het startpunt van de War on Terror, de inval in Irak en Afghanistan. Maar in hoeverre was in Nederland 11 september nou een historisch keerpunt? Heeft het ons land blijvend veranderd? Thijs van Dorenmalen, socioloog en universitair docent Governance of Crisis in Leiden. En hij heeft ook een proefschrift geschreven over exact dit onderwerp. En schrijver Abdelkader Benali. Welkom allebei. Abdelkader, ja, het is een hele standaard vraag. Waar was je op 11 september 2001?
1: Ik was op de Haarlemmerstraat in Leiden. Ik had net een fotolijst gekocht, een poster in te lijsten. Mijn toenmalige uitgever belde op en zei: ik heb twee dingen voor die ik met je wil bespreken. Het eerste was heel zakelijk, ben ik ook weer vergeten. En het tweede wat hij zei was: je moet even de tv aanzetten, want er is een vliegtuig in de Twin Towers gevlogen.
0: Wie was jij op 11 september 2001?
1: Nou, het is 25 jaar geleden, ik was 25. En ik woonde in Leiden. Ik studeerde niet meer, maar ik had net mijn boek Bruiloft aan Zee gepubliceerd. Een paar jaar daarvoor. En ik was doorgebroken als schrijver. En echt een kind van de jaren 90 was ik.
0: Kind van optimisme.
1: Ja, optimisme.
0: Hedonisme ook.
1: Hedonisme. Ook val van de muur natuurlijk als kind meegemaakt. En toen werd er gezegd: het einde van de geschiedenis. Liberalisme, auberge espagnol. En eigenlijk alle ideologieën hebben afgedaan. Vrijheid, blijheid. Happy house, weet je wel. Happy house.
0: Ja, we gingen allemaal dezelfde kant op. De geschiedenis was voorbij.
1: Ja, ja. En dat was. En 2001, ik wist niet wat er gebeurde, maar wat ik wel begreep was: die zorgeloosheid is voorgoed weg.
0: Die tijd is achter. Ja. Kan je het toch terughalen, dat gevoel? Het gevoel toen je voor het eerst die toren zag instorten, beelden die je natuurlijk zo vaak op herhaling hebt gezien.
1: Nou ja, wat meteen gebeurde was het vingerwijzen naar groeperingen. Dus er werd gezegd: Palestijnen. Er werd gezegd, en moslims. Moslimterreur, Al-Qaeda hoor je. En wat ik nooit zal vergeten, was dat er werd gezegd: werd in Ede gedanst door Marokkaanse jongeren.
0: Dat was een hele lange controverse. Was dat nou waar? Was het niet?
1: Ja, precies.
0: En ging het ook over jou toen, als ze dat zeiden?
1: Dat raakte me enorm, omdat er een directe link werd. Want ik begreep het niet, maar later begreep ik het wel. Er werd een directe link gelegd tussen wat daar in New York gebeurde en Marokkaanse jongens in Nederland. En die hadden iets met elkaar te maken. En die jongens werden schuldig gemaakt. En de vinger werd toegewezen naar moslims, Marokkanen in Nederland, van: waarom doen jullie dit? Simpel voorbeeld, waarom doen jullie dit? Letterlijk gebeurde het zo dat ik in die dagen vlogen er vliegtuigen over, militaire vliegtuigen. Ik hoorde een vliegtuig, ik liep naar buiten. Het was in Leiden, ik zat in een hofje. En daar stond mijn buurvrouw, met wie ik uitstekende relatie had. En ze kwam naar me toe en ze keek naar het militaire vliegtuig en zei: dit hebben jullie gedaan. Dus dat je continu moet verantwoorden, dat je je rug recht moet houden, dat je eigenlijk niet weet waar je het zoeken moet, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat het antwoord daarop is. Alles is voorbij gegaan, maar dat is in zekere mate wel een constante gebleven in onze omgang met dat extreme geweld en de positie van moslims in Nederland.
0: In die zin toch wel een keerpunt, zou je kunnen zeggen. Thijs van Dorenmalen, als wetenschapper, ja, waarom wilde je die vraag eigenlijk uitzoeken van is dit een keerpunt of niet? Een kantelpunt?
2: Nou, ik zat op de middelbare school toen dit gebeurde. En in mijn jeugd was 9-11 en Pump Fortuyn, dat waren belangrijke momenten. En later toen ik sociologie ging studeren, toen was er eigenlijk heel het idee van: ja, door 9-11 en door Pim Fortuyn zijn we eigenlijk in Nederland in een heel ander tijdperk beland. En ik wilde wel eigenlijk wel eens uit gaan zoeken of dat nou zo is en hoe dat dan kan dat je in een ander tijdperk belandt en op welke manier je dan in een ander tijdperk belandt.
0: Hoe zoek je dat uit? De wondere wereld van de geesteswetenschappen. Maar hoe ben je te werk gegaan om te weten of dit nou echt een kantelpunt is?
2: Ja, dus je gaat kijken naar wat media, dus radio, kranten, tv, parlementaire debatten, wat er in beleidsdocumenten, wat er over 9-11 in dit geval gezegd wordt en in hoeverre dan dat wordt gezien als een echt kantelpunt, welke gevolgen eraan verbonden worden. Dus je gaat heel specifiek kijken: oké, iemand zegt 9-11 en wat voor gevolgen verbindt die politicus of journalist aan 9-11?
0: En dat heb je voor meerdere landen gedaan, ja. ook voor Frankrijk.
2: En Amerika ook.
0: Zou je zeggen dat het een kantelpunt is geweest?
2: Ja, in Amerika was het zeker een enorm kantelpunt. Ik denk dat het ook algemeen bekend is. Ik bedoel, Amerika's twee oorlogen begonnen die eigenlijk gewoon te maken hebben met 9-11. Die hebben ze gebaseerd op 9-11, de oorlog in Irak en Afghanistan. De war on terror die was er al, maar die hebben ze sterk geïntensiveerd na 9-11. En er is een Patriot Act gekomen in Amerika. Dus er zijn heel veel dingen gewoon echt behoorlijk radicaal veranderd. Het Amerika van voor en na 9-11 is daadwerkelijk anders. In Nederland zou ik dat beeld toch wel willen relativeren. Dus dat is eigenlijk een verbazingwekkende conclusie van mijn onderzoek. Dat 9-11 in Nederland niet het grote keerpunt was waarvoor we het soms houden. 9-11 in Nederland ging heel erg over moslimintegratie. Dus in die zin zie ik dat ook erg. Dat moslims zich erg voor 9-11 moesten verantwoorden. Maar dat was niet iets wat in één keer na 9-11 ontstond. Dus in de jaren 90 was er al allerlei moslimkritiek. Nou, we kennen al de
0: Bolkestein
2: bijvoorbeeld. Je had het artikel van Paul Scheffer in de NRC, het multiculturele drama. Dus dat sentiment was er al. En als je gewoon puur in mijn onderzoek gaat kijken naar wat er werd gezegd na 9-11 door politici, journalisten, mensen die zich roeren in het publieke debat, dan waren ze eigenlijk, als je zou zeggen het is een kantelpunt, dan zouden ze heel verbaasd moeten zijn en moeten zeggen, ja, nu gaan we alles anders doen. Maar dat is niet wat ze zeiden. Ze zeiden eigenlijk min of meer, ja, dit is een bevestiging van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dit is eigenlijk een radicale versie van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dus we hebben al een discussie over in hoeverre zijn moslims geïntegreerd in Nederland. En nu zien we eigenlijk in Amerika, andere kant van de oceaan, maar ook een aanval op het Westen, zien we eigenlijk bevestigd, dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat de politici en journalisten
0: dus
2: ook
0: met
2: zeiden.
0: Dus in die zin is het een versterking van een debat dat al liep.
2: Ja, het is
0: en
2: eigenlijk
0: een
2: sterke versterking van een debat wat al liep. Dus niet het radicale keerpunt waarvoor we het nu soms houden.
0: Nou was ik zelf op 9-11 in Frankrijk.
2: Yeah.
0: Ja, gewoon op vakantie, niks bijzonders. Maar ik keek daar veel tv. De toon was anders dan in Nederland.
2: Ja.
0: Bleek dat ook uit jouw onderzoek?
2: Zeker.
0: Waar zat het verschil in?
2: In Nederland is 9-11 heel sterk gedomesticeerd, zoals ik dat noem. Dus dat betekent dat het aan het binnenlandse vraagstukken gekoppeld is. Dus dat het echt een binnenlands debat is geworden van wat moeten we nou met 9-11? En daar speelt dan ook die discussie over moslimintegratie een rol. In Frankrijk was dat eigenlijk totaal niet het geval. Dus in Frankrijk is 9-11 heel erg een buitenlandse gebeurtenis gebleven. En is het eigenlijk heeft het geen binnenlandse echte consequenties gehad.
0: Hoe kan dat?
2: Bijvoorbeeld Le Pen, de vader van Jean-Marie Le Pen. De vader van Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Die deed mee aan de Franse verkiezingen. Bereikte voor het eerst de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Nou, dat was een rechtspopulist, maar die gebruikte eigenlijk 9-11 totaal niet in zijn hele campagne. Terwijl Pim Fortuyn aan de andere kant in Nederland op hetzelfde moment opkwam en het alleen maar over 9-11 kon hebben. Dus dat is een enorm verschil tussen die twee landen.
0: Komt dat omdat Fransen gewoon niet zo graag naar het buitenland kijken? Omdat ze altijd met zichzelf bezig zijn?
2: Nee, Fransen kijken heel graag naar het buitenland, maar op een andere manier dan Nederland, denk ik. Dus Franse politici willen naar het buitenland kijken, maar alleen om de Franse grandeur op het buitenlandse toneel te manifesteren. Dus ze kijken heel erg vanuit wat kunnen wij als Frankrijk in het buitenland gaan doen. En Nederland kijkt meer wat gebeurt er in het buitenland en hoe moeten we daar in het binnenland mee omgaan. Dus buitenland is in beide landen heel belangrijk, maar op een hele andere manier.
0: Omdat ze zichzelf als grootmacht zien.
2: Ja.
0: Stel, het was niet gebeurd. Mohammed Atta die had zijn vlucht gemist. En de anderen die stonden. Je kan allerlei scenario's bedenken. Ja. 9-11 of het was doorgeprikt.
2: Ja.
0: Zou Nederland dan niet wezenlijk anders zijn?
2: Dat is een lastige vraag. En de what
0: die mag je nooit stellen als historicus.
2: Het is altijd lastig bij historici of sociologen. Maar ik denk, omdat het dus niet het radicale keerpunt was, denk ik nog steeds dat er gewoon veranderingen waren geweest die al gaande waren. Dus ik denk dat er dan gewoon, er zijn daarna allerlei andere terroristische aanslagen geweest. Nou, we kennen ze allemaal, Madrid, Londen, Charlie Hebdo, de moord op Van Gogh in Nederland. En elke keer zie je dan eigenlijk hetzelfde patroon, namelijk het wordt gekoppeld aan moslimintegratie. Dus als 9-11 er niet was geweest, dan waren die andere gebeurtenissen er wel geweest. En dan was die moslim-integratiediscussie ook gewoon voortgegaan.
0: Dus Fortuyn had gewoon zijn succes behaald. Alles was in grote lijnen toch wel gebeurt.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Abdelkader Benali, wat jij net zei, dat is wel een blijvende verandering gebleken. Je buurvrouw, ik heb het niet persoonlijk over jouw buurvrouw, maar die ineens jou als de ander ziet.
1: Ja, dat is.
0: Dat bestaan van de ander en de een. Dat is toch.
1: Dus die, wat er gebeurde was. De Clash of Civilizations ontstond. Aan de ene kant het Vrije Westen. Met zijn liberalisme, individualisme, de liefde voor het leven. Dat werd ook gezegd. En aan de andere kant had je de islam. Met zijn achterhaalde religie, een middeleeuws en de liefde voor de dood. En je moest kiezen. Je hoorde of bij het ene kamp, of je zat bij het andere kamp. En als je bij het andere kamp zat, of werd geacht te zitten, of dan had je daarvoor te verantwoorden. En wat ook gebeurde, er was geen ruimte voor nuance. Het was grimmig. Het was heel grimmig. Je werd bevraagd. Het verschilt toch wel met de scheffers en voor 9-11, het multiculturele drama Bolkestein. Dat waren toch, dat vond plaats in debatzaaltjes.
0: Waren intellectuelen.
1: Intellectuelen, ja. En nu lag het op straat. Je kon letterlijk, als je een hoofddoek droeg, of je zag een moslim uit, of je representeerde jezelf als moslim, kon je gewoon bevraagd worden op die aanslagen. En had je te verdedigen.
0: Is dat anders nu?
1: Nee, dat is natuurlijk niet. Dat is nu geïntegreerd.
0: Die geest is toch uit de fles?
1: Die geest uit de fles. Mensen, moslims, zijn opgegroeid met dat derde oog, dat ze elk moment de verantwoording kunnen worden geroepen voor iets waar ze niks mee te maken hebben. Wat wel is veranderd, is dat, dat is ook een beetje te danken aan 9-11, is dat Europese moslims, Nederlandse moslims, zich door al die bevragingen zich meer zijn gaan verdiepen in hun religie.
0: Juist de islam in zijn geduwd.
1: Die islam, misschien was het toch sowieso wel gebeurd in dat integratieproces, maar omdat ineens zo radicaal werd gezegd, wie ben je? Zeiden, ja, maar wat is dat geloof dan? En die zijn dan de Koran gaan lezen. Die zijn zich gaan verdiepen in de profeten. Die zijn zich naar die leefstijl gaan richten. En hebben gedacht, wacht eens even, wat hier in dit boek staat, dat gaat over verdraagzaamheid. Het gaat over tolerantie. Dat gaat over menselijkheid. En dat wil ik uitdragen.
0: Maar in die zin, als er een verwijdering is geweest tussen het Westen en de islam, heeft Osama Bin Laden in zekere zin zijn zin gekregen?
1: Nou, uiteindelijk laat het. Even na 9-11 en ook al die bomma's, die zijn gepleegd door hele kleine, extreme groeperingen. Heel klein, fringe bewegingen binnen de islamitische wereld. Maar die hele kleine terroristische aanslagen, die hebben de agenda, de toon gezet voor de omgang met moslims. Wat moslims in Europa niet hebben gedaan, is daarop antwoorden met geweld, of met zich terugtrekken in ghettoisering. Maar juist eigenlijk hebben ze gezegd, nee, we gaan uitzoeken hoe het echt zit met ons geloof en we gaan dat uitdragen. En dat hebben ze meegenomen in het publieke leven. Want Marokkaanse meisjes zijn de hoofddoek gaan dragen of niet, maar men is dat gaan meenemen in het publieke debat. Men is dat gesprek eigenlijk aangegaan. En dat vind ik ook een heel erg Nederlandse ontwikkeling, dat je die religieuze identiteit ook ten volle laat zien.
0: Dat
1: dit is wie
0: toch
1: ik ben.
0: Toch een keerpunt gebleken. 25 jaar, wat gaat de tijd snel. Thijs van Dorenmalen, Abdelkader Benali. Dank jullie beiden.

0: Enough is enough, zong Post Malone. Toen generaal Eisenhower werd gevraagd naar wat het succes verklaarde van D-Day, was zijn opmerkelijke verklaring: wij hadden betere weermannen dan de Duitsers. Over die weermannen is een film in première gegaan in de bioscopen, Pressure. We luisteren naar een fragment waarin Eisenhower een weerman ter verantwoording roept.
1: Stay! Everyone out! That forecast you gave. Don't give me that mealy-mouth crap!
2: Crick told me. He just told me.
1: The weather on Monday is gonna be fine. Just fine, sunny, and beautiful. Is that clear? Is it?
3: Yes, sir.
0: Onze eigen weerman Peter Kuipers-Munneke, die zag de film al. Welkom, goedenavond Peter.
4: Ja, goedenavond.
0: Leuk dat je er bent. Het is ook niet vaak, hè? Een spannende film over weermannen.
4: Nee, dit gebeurt niet vaak. Het is eigenlijk een verfilmd toneelstuk. Het gaat veel meer over de karakters die botsen in de film. Daardoor is het een hele interessante film. Ook meteorologisch gezien heel interessant. Omdat het zo dicht bij de wetenschap is gebleven.
0: Daar gaat het over. Over wat doet het met mensen om onder zo'n druk, er hangt zoveel vanaf, het weer te moeten voorspellen.
4: Ja, dus om heel even het plaatje te schetsen. D-Day kende een voorbereidingstijd in werkelijkheid van maanden en maanden voor de troepen opbouwen om een westelijk front te openen tegen de Duitsers door de geallieerden. En dat moest dan gebeuren op de stranden van Normandië via de grootste amfibische landing in de geschiedenis van de oorlogsvoering. En voor zo'n amfibische landing met luchtsteun zijn hele specifieke omstandigheden nodig. Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn, omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden, zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is, is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
0: En dan liefst niet al te wilde golven, zodat je weer ten onder gaat. Dus de specifieke omstandigheden, daar hangt veel van af. Deze film gaat ook over de wetenschap. Er is een plot, dat is een discussie tussen twee weermannen. Eén staat voor de oude methode en de ander voor de nieuwe methode.
4: Ja, je moet je voorstellen dat, kijk, we kunnen ons eigenlijk niet meer voorstellen hoe het is om te leven in een wereld waarin we een aantal dagen vooruit het weer kunnen voorspellen en dat dat best goed gaat. Maar ja, nog geen 100 jaar geleden zaten we in zo'n wereld dat je niet wist wat het weer de volgende dag zou zijn. En toen was er in de jaren 20, dat heette de Noorse School, waren een aantal hele grote Noorse meteorologen die bedachten, ja, weet je, het is geen gok, het is niet het noodlot, het weer, maar we kunnen het misschien wel echt ooit in de toekomst theoretisch voorspellen door heel veel metingen te doen en om die metingen dan de toekomst in te extrapoleren. Alleen, dat hadden ze theoretisch bedacht, maar ze konden het nog niet uitvoeren. Dat kwam eigenlijk pas in de jaren 50, toen de eerste computers werden ontwikkeld en je echt volgens die nieuwe methode berekeningen kon gaan doen. En D-Day viel eigenlijk precies daartussenin. Tussen het moment dat het wel theoretisch mogelijk zou moeten zijn, dat werd onderkend, maar dat er nog niet de computers voor waren. En dus was het een combinatie van handwerk en nieuwe meteorologie, zeg maar. En in die film botsen twee meteorologen met elkaar. De ene die eigenlijk de nieuwe school aanhangt en zegt data, data, data, gegevens. We hebben gegevens nodig.
0: Van weerballonnen, meetstations.
4: Van weerballonnen, van schepen die de luchtdruk meten, enzovoort, enzovoort. Om zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, wat is het weer nu? En om dan iets te kunnen zeggen over het weer van morgen en van overmorgen. Dat is zoals we het tegenwoordig heel normaal vinden, zo werk ik. Maar dat was toen eigenlijk heel revolutionair. Want die andere school die in die film ook naar voren komt.
0: In de film zijn dat de Amerikanen. Hè?
4: Ja, dat zijn de Amerikanen, ja.
0: De Schot Stack. En dan die andere, de Amerikaan.
4: Ja.
0: Die kijkt naar historische overzichten.
4: Ja, dat is een methode. Die hebben we eigenlijk tegenwoordig achter ons gelaten. En dat heet de zogenaamde analogen methode. Dus dat betekent dat je kijkt naar het weer van nu. En dan op zoek gaat naar analogieën van eerdere momenten in de geschiedenis dat de weerkaarten er ook zo uitzagen. En dan te zeggen, ja, oké, het is nu, laten we zeggen, 4 juni 1944. Hè, dus 2 dagen voor D-Day. En het weer lijkt heel erg op 3 juni 1904. Of op 8 juni 1925. En toen was het 2 dagen later heel mooi weer. Dus nu zal het over 2 dagen ook wel heel mooi weer zijn. Ja, en die analoge methode die doet eigenlijk geen recht aan het feit dat de atmosfeer een heel chaotisch systeem is dat zich nooit 2 keer exact zal herhalen.
0: Het weer herhaalt zich niet. En dan moet je dus op basis van nieuwe wetenschap in enorme druk tegen een grote generaal zeggen, die landing waar iedereen nu zo naar uitkijkt, waar zoveel van afhangt, kan je beter niet door laten gaan. Dan maak je geen vrienden. Hij zegt ook, deze Stack in de film, ja, weermannen zijn sowieso eigenlijk nooit geliefd. Is dat iets dat jij herkent, dat de weerman niet geliefd is, of dat het vakgebied in een negatief daglicht staat? Heb je dat ooit zo gevoeld?
4: Nou, nee, eigenlijk voel ik dat zelf niet zo. Ik voel ook die fascinatie die James Stack, of tenminste de acteur die hem speelt, in dit fragment dit noemt. Maar toen er werd aangekondigd dat deze film zou komen, toen werd er door sommige mensen wel een beetje gegniffeld van, nou ja, weet je, we hebben D-Day nou al gezien vanuit het perspectief van de grote held die het strand op rent. En er zijn heel veel D-Day films al geweest. Gaan we dan nu ineens D-Day film bekijken vanuit het perspectief van een meteoroloog? Daar kun je een beetje lacherig over doen. Terwijl ik vind dat het uiteindelijk toch een hele interessante film is geworden. Juist vanwege die druk die er op licht en het belang van de meteorologie in dit soort bepalende geschiedkundige ontwikkelingen.
0: We kennen natuurlijk de afloop. Het is ook niet een spoiler om te zeggen, nou, D-Day is geslaagd en de geallieerden hebben gewonnen. Dat weet iedereen als het goed is. Maar het is een historisch gegeven dat de Duitse commandant in West-Frankrijk dacht, nou, het blijft toch wel even slecht weer. Ik kan makkelijk op familiebezoek in Duitsland.
4: Ja, en

0: geallieerden de Enigma-code gekraakt. Dus dat was de machine waarmee geheime berichten door de Duitsers werden versleuteld. Waardoor ze ook nog eens toegang hadden tot de Duitse gegevens. De Duitsers daarentegen, die hadden alleen maar hun eigen gegevens en metingen van de door hem bezette gebieden, zoals Nederland en België en delen van Frankrijk. Maar hun blik was eigenlijk niet ver genoeg westwaarts op de Atlantische Oceaan gericht. En daar kwamen nou precies die stormen vandaan.
1: En de opklaring ook.
0: Dus de geallieerden hadden echt een voorsprong. Want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren, veel nauwkeuriger.
1: Dus dan ineens is er toch een weerman op een sleutelmoment in de geschiedenis die de grote cruciale beslissing mag insteken.
0: Ja, het is een heel interessant gegeven voor een film. En natuurlijk wordt het een heel klein beetje uitvergroot. Hè. In de film komt die weerman 72 uur voor D-Day ingevlogen. In werkelijkheid werkte die James Stagg al bijna een half jaar samen met Eisenhower. Dus in de film wordt het allemaal zeg maar tot een kookpunt gebracht. Een heel explosieve crash zeg maar tussen verschillende visies in wetenschap. Hoe je omgaat met onzekerheid als generaal ook. En hoe je daar dan je beslissingen op baseert. In werkelijkheid is het iets soepeler verlopen. Maar het neemt niet weg dat de film best dicht bij de werkelijkheid blijft. De oneenigheid die er was over de wetenschap. En ook de vraag aanraakt. Wat doet een politicus of een commandant zoals Eisenhower. In hoeverre laat hij de wetenschap leidend zijn in zijn keuzes? En dat vond ik toch interessant.
1: In hoeverre hoor je wat je wil horen of laat je echt adviseren? Dank je wel, Peter Kuipers-Munneke, over de film Pressure. Die vanaf heden in de bioscoop te zien is. Dank je wel. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Het Oog. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.
2: Gute Nacht, Freunde.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Daar gingen zoveel alarmbellen bij ons af. Dat wij dachten, wat is hier aan de hand?
3: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder.
4: En ik denk dat het echt komt doordat je op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
3: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
5: Je bent gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
3: Man Up. Een docu van Xander de Boer.
6: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
10: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
9: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
10: De olifanten van Botswana. NRV.
9: Of luipaarden in Sri Lanka.
10: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
3: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nacht van Gelderland.

0: mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.